I consume only

Yeah.

Yeah.

curve. And then you get the gist of the slowing down of the 70s.

Don't be attached to your old name. Recognize

seconds, baby, and heaven is a dread.

seconds, baby, and heaven is a dress.

0: They didn't dream of a subterranean path.
1: Shiny Mush Motel.
0: The symbol persisted, though they had not wanted it so.
1: Radio Central 106,7. Avec Snorf et Tom Anthony. With Snorf and Tom Anthony. Shiny Mush Motel. Alle zwei Wochen. Shiny Mush Motel.
2: 106,7. Radio Centraal. 11 uur. Zaterdag. Tijd voor Shiny Mush Motel.
3: Is deze mijn schuif?
2: Ja, ja, dat klinkt zo wel. Ja. Zo klinkt het wel.
3: Goedenavond iedereen.
2: Goedenavond, luisteraars.
3: Goedenavond samen.
2: Goedenavond, collega. Wij danken Luther voor een bijzondere Liberty City.
3: En wij zijn helemaal klaar voor erin te vliegen.
2: Om erin te vliegen, hè.
4: Ik ga die naar hebben.
2: Om erin te vliegen.
3: Is dat dit ver?
2: Ver, ja.
3: Nou ja.
2: Niet juist, hè.
5: De
3: tracks zijn geselecteerd.
2: Ja, ik zal hier nog opzoeken.
3: We moeten er nog ordenen, enigszins, en dan nog wat mooi presenteren.
1: Shiny Mush Motel. Alle twee wochen.
2: Ja. Van 23 tot 24, 30.
3: Lastig zonder klok hier.
2: Ja? Dus daar is nog een klok, hè?
3: Ah ja, oké. Okay.
2: Ja, goed.
3: Ja.
2: Ik kan op die knop hier drukken.
3: Welke?
2: Deze.
3: Ah,
2: nee. Wat zit er onder deze knop?

Spoon.

I found to do. Listen to me, all you cowboys.

0: Zo, is dat er.
1: Dag Kevin.
0: Ja, wacht. Ik moet waarschijnlijk mijn koptelefoon ergens insteken. Want ik hoor mezelf hier amper via die koptelefoon. In elk geval, het is niet woensdagavond. Dit is niet het metalprogramma. Maar dit was wel metal in het Baskisch van Izate. Een beetje refererend naar ons programma, want het nummer heet Babel Dorea. Wat zoveel wil zeggen als de Toren van Babel. Dat is de...
1: Dat is over ons.
0: Ja, dat nummer gaat over ons. Ik denk het. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb geen idee wat de tekst eigenlijk precies is. Maar ja, de titel is de Toren van Babel. Dat is zo'n beetje...
1: Ah ja.
0: Ja. Ons uitgangspunt.
1: Daar zal ik dan ineens iets aan toevoegen. Ik heb tot mijn... Ja. Ik had een boek gekocht voor mijn metekind met allemaal weetjes zo. En één ding over de Toren van Babel. En daarin stond dat Babylon verwarring betekent. En natuurlijk grote onzin is.
0: Aha.
1: Het is de deur van de goden. Baab is een deur. Dat kun je dan ieder Arabier vragen. Baab en Il, Ilon.
0: Dat wist ik niet.
1: Wist je dat niet? En Il, El, dat is God, hè? Ja, zoals Bethlehem van het huis van de goden.
0: Ja, El, dat wist ik wel.
1: Wist ik wel.
0: El wist ik wel. Maar ja. Baab is dus deur.
1: Ah, ja, Baab, lange A.
0: Baab.
1: Of poort.
0: Ah, dus zij dachten dat. Babylon.
1: Ja, Babylon. Ja.
0: Ah, oké. Okay, ja.
1: Dus ze dachten dat. Of weet ik veel, ze dachten dat niet. Maar dat was dus de plek waar dan de goden op. Op aarde kwamen.
0: De poort.
1: Ja.
0: Ja, nu, die goden, we weten dat die goden nogal veel verwarring veroorzaken. Dus ja, op zich kan ik mij dan wel inbeelden dat mensen dan denken dat Babylon verwarring betekent.
1: Hey,
0: dat
1: wel,
0: is de
1: ja,
0: poort langs waar al de verwarring in onze
1: nee,
0: wereld
1: nee, nee, nee. Zij gingen ervan uit dat de Babylon verwarring betekent omdat de spraakverwarring daar gebruikt. Dus dat is een zeer christelijk standpunt.
0: Ja,
1: voor hen is Babylon, uiteraard. Dat is alleen maar geassocieerd aan die toren en niet aan de duizenden...
0: De poort van de goden.
1: Ja.
0: Maar,
1: of de geschiedenis van...
0: Indirect kan ik er dan nog in komen. Die goden die,
1: die
0: zorgen toch altijd voor miserie.
1: Ja, maar het ging dus alleen over onze ene god, niet over goden.
0: Nee. Echt over de Toren van Babel. Het verhaal uit de Bijbel.
1: Ja, oké.
0: Ik heb daar ooit eens een interessante andere invalshoek over gehoord, over dat verhaal. Namelijk dat het eigenlijk geen vloek was om de mensheid te vervloeken, maar juist om ervoor te zorgen om de mensheid te beschermen tegen mogelijke dictators die... heel de wereld willen veroveren onder één centraal gezag.
1: Ah, ja.
0: Want als je zoveel mensen hebt die elkaar niet verstaan, dan wordt het moeilijk om een... Ja.
1: Nou, je kunt er gewoon de zweep op leggen natuurlijk. Maar of...
0: Ja, natuurlijk. Maar fijn. In ieder geval, dat verhaal is maar een mythe, voor alle duidelijkheid. Voor zover wij weten. Nu, trouwens, over ons radioprogramma gesproken, toch wel belangrijk nieuws. Want wij hebben namelijk een belangrijke internationale prijs gewonnen. De internationale prijs voor beste radioprogramma over taal. Hebben wij gewonnen. Ja. Dat wordt dus elk jaar uitgereikt tot de Internationale Vereniging van Linguistische Radioprogramma's. En dit jaar zijn wij degene die dat gekregen hebben.
1: Dus, meen je dat nou?
0: Ja.
1: Je meent dat echt? Of is het gewoon onzin?
0: Dat laat ik aan de luisteraars over.
1: Oh, nee, maar dat zou ik wel tof vinden. En wat houdt die prijs dan in? Een boekenbon? Of,
0: Ah, dat weet ik niet. Dat moet ik nog nachecken.
1: Ah ja, oké. Okay. Maar die mensen moeten we dan... Die prijs uitreiken, die moeten we dan toch ook eens een keer interviewen, hè?
0: Ja. Nee, maar dus... je hebt mij dat artikel daar onlangs doorgestuurd van die Florent... Hoe heet hem? Florent Montaclair. Dat kwam toch van u, denk ik. Die jarenlang zo de prijs, hoe heet het, de gouden medaille voor filologie uitreikte.
1: Ah ja,
0: maar dat... De Nationale Gemeenschap voor Filologie.
1: Maar dat was hij zelf.
0: Ja. Organisatie gesticht in 1937.
1: Allemaal niet waar.
0: Ja. Dus ik vond het wel een redelijk hilarisch verhaal.
1: En vooral
0: dat het zo lang geduurd heeft eer mensen het door hadden.
1: Ja,
0: voor wie het niet had gezien, het is zo, ik denk dat in een paar kranten, ik heb het ook op VRT-nieuws en zo zien verschijnen, dat dat zo is gepasseerd een paar dagen of een week geleden ondertussen. Maar die Florent Montaclair heet die, die heeft in 2015 werd zo gezegd aangekondigd dat hij die fameuze prijs had gewonnen, dus de gouden medaille voor filologie. Zo'n beetje de Nobelprijs van de taalkunde wordt dat dan genoemd. Of werd dat genoemd. En Zofiras de Gieter is die Florent Montaclair dan naar Parijs gegaan om die medaille officieel in ontvangst te nemen vanwege de organisatie en bla bla bla. Belangrijke prijs die blijkbaar ook al aan Umberto Eco was gegeven en nog wat belangrijke taalkundigen en zo. In 2017 krijgt Noam Chomsky die prijs. Toch wel een van de belangrijke namen in de taalkunde. Noam Chomsky had er nog nooit van gehoord, maar is wel naar Parijs gegaan om die prijs dan toch wel dankbaar in ontvangst te nemen. Wie gaf die prijs dan op dat moment? Florent Montaclair, want dat was ondertussen zo'n beetje de voorzitter van die organisatie geworden. Mm-hmm. Oké. En die heeft dat dus een aantal jaren zo kunnen volhouden. Nu is uiteindelijk toch wel tegen de lamp gelopen, maar op een nogal een manier. Ik versta niet hoe het komt dat het zo lang geduurd heeft. Want het jaar erop is er dan een Roemeense academicus Eugène Simion, die prijs ook heeft gekregen. Die werd dan uitgenodigd om naar Parijs te gaan om die prijs in ontvangst te nemen. Dan zijn daar Roemeense journalisten dat beginnen uitzoeken, wat is dat eigenlijk? En die kwamen erachter dat er dus niks van waar was, dat het allemaal bullshit was. Dat is dan in Roemenië bekend geraakt, in de pers geraakt en zo. Maar blijkbaar is dat dus niet Roemenië buiten geraakt, dat nieuws. Want tot vorig jaar heeft die organisatie tussen aanhalingstekens die prijs nog zitten uitreiken.
1: Straf.
0: Heel bizar. Nu, het rare is, die Montaclair, die heeft dan nog, in dat jaar dat die Roemeen zogezegd was uitgenodigd, heeft dan nog een doctoraat van de American University of Philology and Education in Lewis, Delaware gekregen.
1: Die niet bestaat.
0: Bestaat dus ook niet.
1: Geweldig.
0: Maar
1: het klinkt
0: wel tof. In academische kringen in Frankrijk werd het al gehuldigd. Van, chic, die heeft een doctoraat gekregen. Dus, spoiler, die bestaat niet, die universiteit. Dus het heeft dus nog 7 jaar geduurd vooraleer dat men in Frankrijk zelf ook, dat de spreekwoordelijke Franse frank daar is gevallen, dat er eigenlijk allemaal bullshit was.
1: Een beunhaas. Ja, zeg, en waarom deed hij dat dan? Om zijn cv te boezen?
0: Ik vermoed, als je zo prestigieuze dingen kunt zeggen, dan krijg je wel wat postjes aan allerlei universiteiten en zo. Hij is ondertussen wel buiten gebonjourd op de plekken waar hij les gaf. Nu, de vraag is eigenlijk een beetje, is het eigenlijk illegaal? Want wat hij gedaan heeft, is gewoon zelf een prijs bedacht en die dan zitten uitreiken. Maar het is geen wetgeving die zegt, als wij nu beslissen vandaag, oké, wij gaan vanaf nu elk jaar een prijs uitreiken aan het beste radioprogramma rond taal. En de eerste geven wij aan ons. Ja, zodra dat er anderen beginnen meedoen. Dat is een volledige privé-initiatief, maar er is geen enkele wetgeving die zegt dat dat niet mag. Dus ja, heeft die mens eigenlijk iets verkeerd gedaan? Ja, wat hem wel verkeerd heeft gedaan, volgens mij wel wettelijk, waar hem wel misschien voor aangepakt kan worden, is het feit dat hem die universiteit heeft uitgevonden en dan zogezegd een doctoraat heeft bedacht.
1: Ja, dat is valsheid in geschriften.
0: Dat is inderdaad valsheid in geschriften. Dus dat heeft hem eigenlijk, hij heeft een andere organisatie bedacht en aan de hand daarvan heeft hem dan zogezegd zichzelf een doctoraat. Nu, doctoraten zijn wel meer officiële dingen natuurlijk. Maar als je zelf een prijs voor het beste boek van het jaar of een prijs voor het beste radioprogramma van het jaar...
1: Tuurlijk, maar als je, hij zei niet dat hij dat deed, hè? Hij deed alsof er een organisatie achter zat. Dat is dan toch ook, denk ik, dat ze dat dan wel valsheid in geschriften kunnen noemen.
0: Nee? Ja, misschien wel, ja. Het is zo'n beetje een raar... Ik weet niet wat er uiteindelijk nog van gaat komen, maar ja...
1: Ja, dat is ik was helemaal vergeten dat ik u dat opgestuurd heb. Dat was een amusant verhaal, ja.
0: Ja, amusant, behalve dat ze natuurlijk de universiteit die als werkgever die mensen een paar jaar lang laat lesgeven aan studenten en zo. En ja, Noam Chomsky, die mens, ja, die kan nu niet meer spreken. Die is potdoof en... Die is de facto incommunicado. Plus hij is dan ook nog in nauwe schoentjes terechtgekomen in de Epstein-fase en zo. Dus van die mens, ja... Ik ben eigenlijk benieuwd of dat die mens dat ooit door had. Ondertussen zal hij het misschien wel hebben vernomen. Dat die prijs dat hij was gaan in ontvangst nemen, dat dan nep was.
1: Mm-hmm.
0: Nu, aan zich, Chomsky wist dat zelf niet. Hij had er ook nog nooit van gehoord. En hij is gewoon naar Parijs gegaan om dat in ontvangst te nemen. Op zich niks mis mee. Was gewoon een beetje naïef, dat is het dan ook. Maar ja, die Montaclair is er wel in geslaagd om dan figuren zoals Chomsky en zo te overtuigen dat het allemaal wel waar is. Dus een beetje...
1: En heb jij daar nog verder naar gezocht? Want die uitreiking, was dat dan met volle zalen in prestigieuze toestanden en zo? Want dan is dat toch een hele organisatie? Dat kun je toch niet zo even op je
0: Wenen? Ja, toen Chomsky daar dan in 2017 naartoe gegaan was, was het dan inderdaad met publiek in de zaal en zo. Mensen die dan...
1: Ja.
0: Ik weet niet in hoe naïef dat die waren, dat die dan nooit de moeite hadden gedaan om het allemaal eens uit te zoeken. Want als je zegt dat er een organisatie bestaat sinds 1937,
1: ja.
0: Dan moet daar toch ergens iets te traceren zijn van administratie of communicatie of pers of zo.
1: Wie doet de moeite? Wij zouden dan misschien van denken, oh, dat is iets voor een interview, en dat dan gaan uitzoeken en er dan achter komen dat er niks van klopt. Zo zou dat, voordat ze missen een radiocentraal daar.
0: Ja, inderdaad. Dus ja, bij deze roep hij zelf uit tot overwinnaar van de internationale prijs voor beste taalprogramma ter wereld.
1: Wel verdiend,
0: dat vind ik toch ook wel. Ik weet nog niet al wie dat wij die volgend jaar gaan geven, maar dat zullen we dan tegen dan nog wel zien.
1: Misschien die Latijnse radio, of wat was het? Er is ergens een Griekse radio ook.
0: Voilà.
1: Wat hebben we?
0: In elk geval, mensen die toevallig luisteren en ook weet hebben van andere taalradioprogramma's, u mag uw kandidatuur altijd instellen om deze toch wel wereldvermaarde prestigieuze prijs die wij vandaag hebben bedacht in ontvangst te nemen.
1: Bestaande uit iets wat we nog niet beslist hebben.
0: Een verrijking voor de taalkunde wereldwijd. Oké, maar goed, alleszins, welkom iedereen bij Babylonië.
1: Ja. Nog een verrijking voor de taalkunde en iets wat we misschien ook hadden moeten checken, want misschien is deze nu ook wel nep, zeg. De Taalunie heeft iets aangekondigd en dat gaat nu maandag toch? Dus eigenlijk een beetje te laat om...
0: Wie heeft het aangekondigd?
1: De Taalunie.
0: Ah, de Taalunie.
1: Dat toch wel eerder
0: een... Bestaat die effectief?
1: Ja, toch wel eerder een geloofwaardige bron, hè?
0: Ja, dat lijkt mij inderdaad.
1: En dat is een groot evenement en dat heet Nederlands Centraal.
0: Dat klinkt als iets dat eigenlijk bij onze radio...
1: Ja, Radio Centraal, Nederlands Centraal. Eigenlijk hadden wij daar op locatie moeten zitten. Maar enfin. En dat is in Blue Point. Weet je wat dat is? Dat is erg zo... Waar dat vroeger al Alfeusdal was, denk ik. Zo net buiten de Berchem, maar dan buiten de ring. Maar niet ver buiten de ring.
0: Dus
1: dat moet daar ergens zijn.
0: Dat is dan nog in Centraal-Brabant ook.
1: Ja, voilà. Chique. Kijk eens aan. En vorig jaar was dat blijkbaar ergens anders en dit jaar dan in Antwerpen. Vorig jaar was de eerste keer. En wat gaan ze daar doen? Workshops, lezingen, ontmoeting en iets wat taal in beweging heet. En dat zijn zo wat dingen die buiten categorie zijn en die leuk zijn. Voilà. Onder de workshops vond ik een liefdesverklaring aan het Nederlands. Dat is iemand die Nederlands als tweede taal heeft geleerd als volwassene en die helemaal gek is op het Nederlands. En dan Frits Spits kan praten over mijn laatste radiojaar.
0: Aha.
1: Daar zijn wij nog niet aan toe, hè?
0: Hopelijk niet, hè?
1: Ja. En dan is er een soort stand-up met de titel Nederlands voor Amerikanen. Ik neem aan dat ze dan Usiris bedoelen, natuurlijk.
0: Of Canadezen misschien, wie weet.
1: Ja, als ze Amerikanen schrijven, is dat meestal gemonopoliseerd voor één land.
0: Usiris, ja.
1: Maar van de US, hè. Mm-hmm. Maar dat is dus een die gemengd van daar en van hier is en die daar een soort stand-up over heeft gemaakt. Ik denk dat je nog kunt registreren. Mensen die zo maandag eigenlijk een vrije dag hadden en dachten van, god, wat moet ik hier nu weer mee doen? Naar de Taalunie en doorklikken op het evenement.
0: Over Ussische...
1: Wat heb jij bij?
0: Ik heb een speciaal boek gelezen waar ik straks misschien nog wel iets over wil vertellen, hoewel ik nog aan het nadenken ben om die mensen gewoon eens uit te nodigen.
1: Ah ja!
0: Philip Dreuge, De Taal, over de Nederlandse taal, hoe de Nederlandse taal bijna Amerika veroverde.
1: De Taal, met een W.
0: De Taal, ja.
1: De Taal.
0: Met een Amerikaans accent eruit gesproken. Maar het gaat over de geschiedenis van het Nederlands in...
1: In de Verenigde Staten.
0: Ja, maar eigenlijk is het meer een soort van roadtrip, want hij is zelf naar daar gegaan om in de Oostkust... nog de restanten van de Nederlandse taal te vinden. Dus
1: ja, er zijn daar zo van die dorpen met tulpen en klompen en windmolen en zo, hè?
0: Ja, dat is nu wel heel cliché. Maar,
1: echt waar. Die doen klompendansen. En dan er niet een paar jaar geleden een soort horrorfilm geweest die in zo'n dorp speelde? Ja.
0: Nou, dat kan.
1: Want dat ziet er allemaal zo heel... Ja, zoiets, een schilderijtje bij oma in de kamer uit. Maar dan blijken daar zo allemaal gruwelijke dingen... te spelen op de achtergrond.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar ja, die Nederlandstaligen zitten er ook al wel enkele eeuwen van toen dat de taal nog Deets werd genoemd. Dus vandaar...
1: Dutch.
0: Dutch, Deets, Duits, Duits.
1: De volkstaal.
0: De volkstaal.
1: Zullen we pauzeren?
0: Ja, had jij nog iets verteld over dat van de taal?
1: Of? Nee, eigenlijk niet. Alleen dat stom is dat ik dat niet eerder heb gezien, want ik had die wel willen interviewen. Maar ja, kijk, dat is dan stom.
0: Maar dat gaat, dat is elk jaar dan?
1: Ja, voilà, dan houden we dat voor volgend jaar. We gingen dat dan toch niet iedereen aan doen. Maar ja, nu was het in Antwerpen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus dat is natuurlijk wel...
0: Vlakbij huis. Maar, en hoe heet dat? Nederlands Centraal?
1: Ja, Nederlands Centraal.
0: Ja, dan moeten wij sowieso op onze radio toch wel eens een keer uitnodigen. Hè?
1: Het is dat. En dan moeten we nu iets in Nederlands opzetten, dacht ik dat jij ging zeggen, maar dat is niet gelukt.
0: Ah, nee, dat heb ik nu net niet... Dat had ik niet op voorhand geweten.
1: Voilà.
0: Nee, ik wou iets anders opzetten. Ik ga het eerst opzetten, en dan zal ik er iets over vertellen, want het was gisteren ook weer een speciaal dagje.
1: Ah, oké.
0: Okay. Het is elke dag wel iets speciaals in de wereld, maar... voilà. Het nummer heet Onze Bergen. De knopjes werken niet meer zo bijzonder goed. Ah, ik was gewoon op de verkeerde aan het klikken hier.
1: Ah, jongen. Je hebt daar juist toch ook iets opgezet van op die stijl?

0: Alrighty. Dit was de zangeres Rapperin.
1: En dat zal Koerdisch geweest zijn.
0: Ja, Chiayan Me, dat betekent mijn bergen. Onze bergen eigenlijk. Onze bergen. Me is meervoud. Anders is Chiayan Min. Okay. En daaraan hoorde eigenlijk dat dat ook een Indo-Europese taal is. Nu, waarom dat nummer? Het was gisteren eigenlijk de internationale dag van de Koerdische taal. Dat bestaat blijkbaar. Tegenwoordig heeft alles zo'n beetje een internationale dag.
1: Dezelfde dag als de Nakba herdenking dan?
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik denk niet dat er een verband is, want dit is eigenlijk gebaseerd op het feit dat op 15 mei 1932 een tijdschrift is gelanceerd. Dat tijdschrift heette Hawar. Dat betekent zoiets als de schreeuw. Inderdaad, dat was eigenlijk de schreeuw voor de taal. Opgericht in Damascus, in Syrië dus. Toen was dat eigenlijk nog wel, wat was dat, een Frans-Brits protectoraat of zoiets. Zo een van die fases waar dat, die streken door zijn moeten gaan. Mm-hmm. En het werd opgericht door de Koerdische taalkundige Ali Bedirhan. En dat tijdschrift is zo het eerste moderne tijdschrift in het Koerdisch geweest. En dat heeft een belangrijke rol gespeeld voor ten eerste voor de normalisering van de taal. Want voordien, ja, het Koerdisch was niet echt zo'n echt geschreven literaire taal. Hm. En die heeft zo de moderne revival van het Koerdisch als literaire taal in gang gestoken. Hij heeft dat toen wel gedaan in het Latijnse alfabet. Wat ook al, nu ja, in die tijd, als je door Europeanen wordt gekoloniseerd, dan is de keuze voor het Latijnse alfabet misschien niet zo ongewoon. Het Koerdisch vandaag wordt nog altijd in 3 alfabetten geschreven, naar gelang van waar ze dan wonen. Hè.
1: Het is nou lijkt het Japans.
0: Ja, alleen heeft het dan vooral de religieus, ja, ook een deel de religieus, maar vooral de historische en de staatkundige reden.
1: En welke 3 dan? Ah ja, de variant van het Farsi van het Arabisch schrift dan? Of?
0: Ja, het Farsi-alfabet is ook aangepast voor het Sorani-Koerdisch. En ik denk dat er sommigen in Syrië, want de meeste daar gebruiken ook het Latijnse schrift, dat dan in het noordwesten, in Koerdistan dat in Turkse staat ligt, daar gebruiken ze het Latijnse schrift.
1: Ja, lekker in Turkije.
0: En dan Syrië, denk ik ook, in Iraaks Koerdistan en in dan zo helemaal die westpunt van Iran daar, Oost Koerdistan, daar gebruikt men dan inderdaad het Persisch Arabische alfabet. En je hebt ook nog Koerden die...
1: Maar wacht, wat jij zegt, dat is dan aangepast aan hun taal.
0: Ja, ja.
1: Dus dan is het een aanpassing op een aanpassing.
0: Want, ja, wel, ja.
1: Ah ja, maar inderdaad, dat is wel dezelfde taalfamilie, Koerdisch en Farsi.
0: Die 2 die liggen dicht genoeg bij elkaar. Het zijn een kleine tweaks. Dat weet ik ook niet precies hoeveel dat verschilt. Ja. Maar dat is... in Iraks Koerdistan, waar dat Koerdisch, het Sorani dan officieel is, daar gebruikt men dat schrift, dat aangepaste Farsi-schrift. Dan zijn er een heel deel die dan, in zoverre dat ze schrijven, dan dat Latijnse alfabet gebruiken. En dan heb je ook nog ergens Koerden die het Cyrillische gebruiken, of gebruikt hebben in de tijd toen dat zij nog onder... Nee. Ik weet niet precies waar dat is zitten, maar dat is dan zo eerder richting Armenië, denk ik, die kanten.
1: Ja, klinkt aannemelijk.
0: Maar dat is maar een hele kleine minderheid.
1: Dus, vanaf welke eeuw is er eigenlijk sprake van Koerden? Gaan die terug tot de periode dat het spijkerschrift ook nog gebruikt werd? Of misschien de alfabetische versie
0: dat
1: daarvan?
0: Dat een Indo-Europese taal is. Dat is een verschil tussen de taal en de mensen natuurlijk, maar... Ja, dan denk ik niet dat zo echt tot in de oudheid vertrekt.
1: Ja, de Perzen zaten daar toch ook?
0: Ja, wel, waarschijnlijk zal dat wel van dezelfde... het is van dezelfde stak als de Perzen, dus het zal minstens even oud zijn. Maar de Koerden die zitten in dat gebied alleszins al wel enkele duizenden jaren. Dus ja. Maar ja, het heeft dus blijkbaar tot 1932 geduurd vooraleer dat je echt een moderne literaire traditie begint te krijgen. Daarvoor zal ook wel neergeschreven zijn, maar dat was dan heel sporadisch en waarschijnlijk ook niet met een genormaliseerd alfabet.
1: En nee, een beetje like het Berbers in Marokko en zo, misschien.
0: Ja, waarschijnlijk zou je het wel zoiets kunnen bezien.
1: Dus, of het Tamazicht, hè.
0: Ja, het is een beetje de vraag, is er maar één Koerdische taal of zijn er meerdere? Dat is dan ook zo.
1: Ik dacht van niet, hè.
0: Ja, sommigen vinden het Sorani dat een andere taal is dan het Kurmanji.
1: Ja.
0: Ja, dat is die eeuwige discussie tussen taal en dialect natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Maar goed, gisteren was dus die internationale dag van de Koerdische taal. Vandaar dat ik het even over onze bergen wou hebben, want het spreekwoord gaat natuurlijk dat die Koerden meestal maar één
1: vriend hebben.
0: En dat zijn de bergen.
1: Ach.
0: Inderdaad.
1: Ja. Ik heb nog wel iets te vertellen, maar dat is eigenlijk... vind jij dat ook zo irritant als mensen tegen een baby te beginnen? Agedugedugge. Zo,
0: babytaal, wil je zeggen.
1: Ja.
0: Ik doe dat meestal niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar ja, ik kan mij wel inbeelden dat sommigen dat graag doen.
1: Ja, ik heb een artikel, ze noemen... Het artikel ging over, ze noemen dat niet babytaal in het Engels, maar parents. Maar dan, zoals je zegt, Engels. Hè? Die S is niet het pluraal. Hè? Dus ouders. Maar dan betekent dat niet twee ouders, maar de taal, de oudertaal. Zoals je zegt Duits of Frans of Engels. Hè? Die S achteraan.
0: Ja, inderdaad niet.
1: Ik spreek
0: niet,
1: ouders.
0: Ouders, ja.
1: Okay. Ja. En dus het ging erover dat die agedugedoe dat helemaal niet zo nuttig is. Maar dat het dus wel nuttig is als je tegen een baby die nog niet spreekt, hè, of tegen een klein kind dat dan nog aan het ontwikkelen is, dat je nadrukkelijker spreekt en die intonatie gaat dan zo ietsje omhoog meestal. En trager en met gerekte klinkers. En blijkbaar is dat een internationaal fenomeen. Overal op de wereld doen mensen dat bijna automatisch tegen kinderen.
0: Aha.
1: Er stond wel in het artikel, het is wel de bedoeling dat je gewone woorden in een correcte grammatica gebruikt, maar dat je zo trager spreekt en wat hoger en nadrukkelijk, dat is heel goed, omdat die kinderen dan veel duidelijker de nadrukken en de belangrijke dingen kunnen onderscheiden. Ik weet niet hoe, maar ze hebben blijkbaar gemeten dat baby's dat leuk vinden. En dingen sneller begrijpen als je zo spreekt. En het grappige is dat ook katten dat blijkbaar appreciëren.
0: Katten?
1: Ik heb om zoiets dat mensen zo hun huisdieren als een soort kind behandelen. Hè. Dat zijn toch ook volwassen wezens. Maar... Voilà, dus dat is, het heeft zijn nut. Het is niet alleen maar aanstellerij.
0: Dus katten en baby's, daar is meer verwantschap dan je zou denken.
1: Absoluut.
0: Oké.
1: Ja. En in dat artikel ging het dan nog wat over taalontwikkeling van kinderen, maar dat zijn dingen die we allemaal al wel weten natuurlijk. Natuurlijk gaan die dingen beginnen die alle werkwoorden eerst regelmatig te vervoegen. En dan zeggen die ik heb gedrinkt en zo van die dingen. En dat betekent dat dat kind logisch nadenkt. Hè? Maar één term had ik nog nooit gehoord. En inderdaad, dat is over- en onderrekking van een woord.
0: Het gebeurt. Ja, en onderrekking.
1: Bijvoorbeeld, mensen hebben thuis een hond. En het kind zegt dan hond. En gaat dat woord dan gebruiken voor alle beesten op vier voeten. Op vier poten. Maar het kan ook andersom. Dat is overrekking. Maar het kan ook andersom. Dat het kind hond, dat dat alleen hun huisdier is.
0: Dat specifieke beest.
1: Ja, en al die andere beesten buiten het huis, dat is dan niet hond. Dus dat is eigenlijk een beetje als een eigen naam gaan gebruiken. Daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Dat hij zo in twee kanten kan oprekken. Zo. Ja, ik weet wel, een vriendin van mij was alleenstaand moeder geworden. En dat kind begon te praten. En op de een of andere manier zei hij eerst papa tegen haar. Dat was makkelijker. Of zo. Enfin. En op het moment, zij had met de bevruchter, zal ik maar zeggen, een tijd geen contact gehad. En die kwam dan terug in beeld, zo in de fase dat zij begon de woordjes te zeggen. Zo. En dan heeft het even geduurd, dat we dan aan haar verstand kregen van, ja, nee, dit is papa. En dit is mama, daar moest ze diep over nadenken, maar goed. Toen waren alle mannen papa.
0: Aha.
1: Wat dan soms wel een beetje gênant was.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Als je dan...
1: Ja, in het postkantoor staat en het kind...
0: Dat doet mij denken aan een kameraad van mij. Toen dat hij zijn eerste kind had, had hij de beslissing genomen van dat kind niet papa te laten zeggen, maar gewoon een voornaam.
1: Ja.
0: En de redenering die ik eigenlijk wel goed gevonden was, als je ergens in een park bent of op het strand of zo, en je hoort een
1: papa?
0: Kind papa roepen, ja, dat kunnen er duizend en één zijn. Maar als iemand uw specifieke naam roept, dan weet je direct dat het voor u is.
1: Dat is waar, en je denkt, ik herken de stem van uw kind, maar als uw kind in paniek is, dan herkende die stem misschien niet meer, hè?
0: Ja, ook al, ja. Ja, ja.
1: Ja, ik weet
0: maar goed,
1: toch...
0: Als er 27 kinderen tegelijk allemaal papa door elkaar zitten babbelen, hoorde dat misschien
1: niet
0: meer zo goed. Dus.
1: Nee.
0: Ja, ja, oké, okay, ja.
1: Hoe zit dat bij dieren eigenlijk?
0: Bij dieren?
1: Als een olifant op haar of zijn moeder roept, gebruikt hij dan een algemeen olifantenwoord voor moeder? Of gebruikt hij een specifiek geluid?
0: Dat was, ik denk, vorig jaar of twee jaar geleden heb ik het dan nog eens aangehaald, ook in een uitzending, dat men toen eigenlijk had achterhaald dat olifanten elkaar namen geven.
1: Dat is juist. Trouwens, wat een onnozele opmerking zijn nu van mij, want natuurlijk heeft dat jong een eigen roep, anders haalt die moeder dat er toch ook niet uit.
0: Oh ja,
1: maar dat kan aan de klank liggen, hè?
0: Maar blijkbaar hebben olifanten dus
1: namen voor elkaar.
0: Specifieke namen. Alleen niet zo in klanken zoals wij dat gebruiken. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ze gebruiken dus namen voor
1: elkaar. Hey, Rosse.
0: Ja, ja. Hey, dikslurf. Dikslurf.
1: Och, garwe toch.

0: versneld de vervlakking, zeg maar. Om niet te zeggen de verengelsing. Maar anderzijds, voor kleine talen is dat wel een heel gemakkelijk opstap naar groter bereik of meer bereik.
1: Ja.
0: Nu, voor dat Fong B, dat was een van de... er zijn blijkbaar 2 miljoen sprekers in Benin van dat Fong B, maar ik weet nu eigenlijk niet hoeveel mensen dat er in Benin zelf wonen. Dus ik heb
1: Fong B, dat klinkt zoals lineair A en lineair B op Kreta.
0: Nee, Fong B, maar BE wordt zo BE met een accentje. Zo.
1: Ah, maar dat betekent gewoon mensen die Fong spreken.
0: Ah, dat kan.
1: Denk je, dat klinkt vrij Bantu, hè? Full B betekent ook... B is een suffix voor mensen, Burkina B. Dat zijn de mensen die in Burkina Faso wonen, zijn Burkina B.
0: Aha.
1: De B betekent meerdere mensen.
0: En,
1: niet?
0: En van welke families?
1: Ik denk dat dan wel een Bantu-taal zal zijn. Enfin, Fon en dan Fon B.
0: Bantu-taal is bij de Niger-Congo-families.
1: Nee, dat is een deel van de Bantu-talen.
0: Ah, ja. Ah, wel, ja.
1: De Bantu-talen is veel groter.
0: Fon is één...
1: Is de taal?
0: Is één van de Niger-Congo-talen.
1: Ah, wel, ja, voilà. Dus dan zal Fon B betekent dan Fon-taligen.
0: Ja, ik ga eens kijken hoeveel mensen dat er nu eigenlijk in Benin zelf wonen, want ik heb 2 miljoen sprekers, maar op de hoeveel? 10 miljoen ongeveer.
1: Nou, dat is
0: 10 à 12 miljoen.
1: Ja, dus een vijfde à een zesde.
0: Inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Nu, blijkbaar Benin, de inheemse talen die zijn dan in theorie erkend. In de praktijk is eigenlijk Frans de dominante voertaal van alle staatsinstellingen en ook van het onderwijs. Dus... Ja. Dat Fon of Fong B, dat is dan eigenlijk, met 2 miljoen is eigenlijk niet zo weinig. Dan is het toch wel een van de middelgrote talen in de wereld eigenlijk.
1: En wat houdt die erkenning dan in?
0: Ja, in theorie, in de praktijk blijkbaar niet veel.
1: Ja, maar ik bedoel, het kan erkend zijn in de zin dat ze media mogen hebben in hun taal of
0: die
1: zo.
0: Die hebben ze dus.
1: Maar er is geen onderwijs in de lokale talen dus, nee.
0: Heel weinig. Er zijn wel radio en tv en zo, maar dat is het dus zo wat voor een taal van
1: twee. Toch al iets,
0: dat is toch al iets, ja. Nu, een zekere Mahoutom Posupe, die was ik onlangs in een artikeltje tegengekomen. Dat is een software developer. En die heeft vorig jaar, een aantal jaar geleden, is hij begonnen met een campagne om de taal ook online te krijgen. Want digitaal is natuurlijk de instapkosten... om online te gaan, zijn redelijk klein.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt niet veel geld nodig om de website op te zetten en zo, of op YouTube filmpjes te zetten. Hij heeft zo'n aantal grote maatschappijen, bedrijven aangesproken, like Google en zo, om te klagen over het feit dat er voor die taal eigenlijk nog geen keyboard, een toetsenbord interface voor smartphones en laptops en zo zijn. Nu die taal
1: hebben
0: die
1: een eigen schrift, of wat?
0: Het wordt in het Latijnse alfabet geschreven, maar er zitten tekentjes in die ze hebben toegevoegd, specifiek voor hun taal, die je eigenlijk niet echt vindt in de meeste toetsenborden.
1: Hadden ze niet gewoon een cedil kunnen gebruiken en een accentje hier en daar? Moeten ze dan weer... kom maar. Het is natuurlijk... Ja, het is wat.
0: Dat zal waarschijnlijk al gebeurd zijn voordat er zoiets was als een toetsenbord in dat land. Dat ze die taal toen hebben neergeschreven. Nu, ik weet ook niet of dat wij onze taal per se moeten aanpassen aan de toetsenborden, in plaats van omgekeerd.
1: Nee, maar ik bedoel...
0: Dat is een andere discussie. Maar...
1: Dat is een andere discussie. Ik bedoel, het Turks gebruikt toch ook gewoon de bestaande trema, in, alleen trema zeker, hè? Maar om variaties in klanken uit te drukken.
0: Ja, de haakjes onder de S. En
1: ah ja?
0: Bestanden. Ja.
1: Dus zo dat ze
0: die staan wel, ik kan die ook op mijn gewone toetsenbord, met een bepaalde code kun je die in van de ASCII-codes en zo, nee, van Unicode is dat nu. Je kunt die wel typen als je een beetje zoekt.
1: En dan heb je nog een tilde hebben.
0: Ja.
1: Kun je ook maken.
0: Maar als ze beslissen van er een paar tekentjes in te steken.
1: Verder, mij niet gelaten.
0: Vroeger was dat wel een probleem als je dat wilde doen, want alle keyboards waren zo hardware. Dat was echt materieel, dat je dat moest inpluggen in je computer of zo. Tegenwoordig kun je eigenlijk ook digitale toetsenborden, dat is echt op een touchscreen. Hè. En dat maakt het dan heel simpel. Hè. Dus er zijn nu de laatste 2-3 jaar, zie ik zo heel veel van die dingen verschijnen van in die taal is er nu ook een digitaal toetsenbord beschikbaar. In die taal.
1: Ja, maar dat gaat dan niet over taal, dat gaat over alfabetten.
0: Ja, dat, ja. Hetgeen dat die taal dan gebruikt.
1: Ja.

0: Wat wel interessant is, want ja, dat is dan de pluskant of het voordeel van die hedendaagse technologie.
1: Dat maakt het weer een pak toegankelijker.
0: Maakt het inderdaad toegankelijker. En het is ook wel interessant dat mensen daar dan ook effectief mee bezig zijn. Mm. Want ik denk, als je software developer bent in Benin, ik denk dat je waarschijnlijk in je tijd wel aan veel meer lucratieve dingen kunt. Zeker als software developer, dat betaalt goed. Dus dat die mens dat dan gedaan heeft, je dacht toch wel van...
1: Kan een hobby zijn, hè?
0: Ja. Kan een hobby zijn, dat kan ik mij ook wel voorstellen. Dat is, ik doe dat ook graag met zo'n dingen prutsen. Maar het heeft dan wel een effect, want dat zijn 2 miljoen mensen die nu plots in hun eigen taal ook kunnen typen.
1: Ja.
0: En ja, wij zijn dat zo gewoon van in ons Nederlands te typen, dat we er niet bij stilstaan, maar die technologie is er en die moet er ook komen. Als niemand dat bedenkt of niemand dat maakt, ja, dan zit je daar met je smartphone in de hand. Hoe moet ik dat op Instagram posten? Dan zijn we wel verplicht van het in het Frans te doen, als je het niet in je eigen taal kunt doen. Dus dat is zo, op die manieren, dat dan die druk tegen die talen werkt natuurlijk, hè. Dat zijn dan maar kleine dingetjes, maar ik wil een foto sturen van mijn hond. Ik wil dat ergens online posten, maar ik kan dat niet typen in mijn eigen taal. Dan zal ik het dan maar in het Frans doen of in het Engels. En zo begint dat, hè.
1: Een hond is een foto, hè. Dus,
0: Oh ja, maar het zijn die kleine, dagelijkse dingen die je natuurlijk maken dan een taal onder druk om te staan.
1: Oppervolta heette dat vroeger dan aan het.
0: Oppervolta.
1: Voor het binnen werd genoemd, denk ik.
0: Ah, bon. Ah ja, oké. Okay.
1: Denk ik.
0: En wat is
1: gekjes, of ben ik me nu aan het vergissen?
0: Oppervolta.
1: Nee, kom, zet een muziekje op en dan zullen we dat ondertussen even...
0: Ik heb in die taal, in het Fong B, zitten zoeken naar muziek. Het probleem is, bijna alle muziek die ik online vond, was allemaal zo uit kerken, missen en toestanden.
1: Dat gaan we niet doen, hè.
0: Heb ik iets, misschien bijna even controversieel, maar ik heb dan maar gewoon de officiële nationale hymne van Benin gevonden.
1: En die hebben ze in de verschillende landstalen
0: dan. In het Fong B gezongen.
1: In het Fong?
0: In het Fong,
1: dat kan niet. Enfin, ik wil dat ze biedt eens opzoeken, maar volgens mij is Fong de taal.
0: Ah, ja, maar dat kan wel, ja.
1: Ja.
0: Ik ben niet zo bekend met hoe dat die naamgeving werkt, maar het Fong, oké.
1: Okay. Dank u.
0: De Fonds.
1: De Fonds.
0: De nationale hymne van Benin in het Fong.
1: Sta recht, grijp uw vlag.
0: Ja. Ik denk dat hij nog gemute staat. Kan dat? Ah ja, gedempt. Hoe zet je dat af? Ies? Hoe zet je die mute af?
1: Rechts klikken op het tabblad en dan dempen
0: of even. Ah ja, dempen of even.

0: Voilà. Dus ik heb mij vergist, hè. Opa Volta is inderdaad Burkina Faso geworden, hernoemd door...
1: En van waar die naam Volta?
0: Ja, dat is iets van... dat hebben de kolonisten eraan gegeven, volgens mij, dat, die naam.
1: Oké. Trouwens, de zangeres heet Pepe Oleka.
0: Ik vond dat wel een heel schattig volkslied, moet ik zeggen.
1: Ja, ik denk dat ze daar wel zo echt haar eigen draai aan heeft gegeven.
0: Ah, want normaal is dat toch heel militaristisch of bombastisch?
1: Ik heb het volkslied van de nationale hymne van Benin nog nooit gehoord.
0: Nee, dus...
1: Dus ik denk dat dit wel zo meer een eigen gemaakte versie is. Zo.
0: Dus een, ken jij een walsend volkslied? Een 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
1: ja.
0: 2... Ja, welk?
1: Het is geen officieel hymne, maar de officieuze nationale hymne van Occitanië is Secanto.
0: En dat is een wals?
1: Ja, een trage wals, ja. Klopt.
0: Mooi.
1: Ik kan het misschien straks eens opzetten.
0: Ja, zit
1: het gaat over een vogeltje.
0: Over een vogeltje. Ja, en dat is dan...
1: Het is de enige nationale hymne in de wereld dat eigenlijk een liefdesliedje is. En het is ook een troubadourslied uit, ik denk, de 13e eeuw. Zoiets. Dus
0: het gaat helemaal niet over sta op voor het vaderland.
1: Nee.
0: Verdedig ons.
1: Het gaat over vogeltje aan mijn venster, dat zingt, maar het zingt niet voor mij, het zingt voor mijn lief, ver van hier.
0: Vind het toch wel weer een beetje ongeschikt, dat volkslied, maar goed.
1: Hoezo? Ik vond dat juist kei charmant, dat ik dat voor de eerste keer hoorde daar. En als je in het stadion van FC Toulouse zit en je hoort die massa van 10.000 mensen dat zingen in het Occitaans...
0: En de dag, vind je daar geen filmpje van?
1: Ja, ik kan dat straks misschien wel
0: eens zoeken. We doen nog 10 minuten, hè?
1: Oké.
0: Dus dan moeten we dat nu wel zoeken. Ik zal ondertussen nog iets vertellen wat ik heb gelezen. Ik heb ten eerste ontdekt wat typoglycemia betekent. Typoglycemie, dat de... gaat over het fenomeen dat je woorden wel kunt lezen als de letters binnen het woord door elkaar gehutsteld zijn. Dus het artikel dat daarover ging, dat was een volledige paragraaf. En je kon die paragraaf perfect lezen, maar in geen een van die woorden stonden de letters op de juiste plaats.
1: Het
0: was een beetje een voorspelbaar... Het enige wat ik wel onthouden heb, was dat het enorm helpt als de eerste en de laatste letter correct zijn. En dan kun je dat heel veel lezen.
1: Dat was wel een regel, inderdaad. Ik heb dat ooit eens gezien en dan zelf eens uitgeprobeerd. Maar als je ze gewoon uit random door elkaar gooit...
0: Wordt het moeilijker.
1: Er moet ergens wel een ankerpunt zijn dat je zo'n herkenpunt...
0: Het gaat ook zo, want ze hadden zo een voorbeeld van een tekst die dat je dan niet zou moeten herkennen, maar ik had die toch herkend. Het was iets van Shakespeare. Maar dus in ieder geval dus die typoglycemie. Het ding is dat je woorden als een geheel leest. En je ziet dat woordbeeld en je brein ziet dat woord. Dus eigenlijk waarom dat we in zemelsnaam meer letters zijn beginnen schrijven in plaats van het gewoon bij pictogrammen te houden, dat had dan eigenlijk weinig zin. Voilà, dat was... En dan heb ik nog iets gelezen over de uitspraak van Iran, Irak... In Ussië, hè? Daar is het dan... De ene zeggen Iran, de andere zeggen Iran. Terwijl ze toch niet Italy zeggen, maar Italy.
1: Dus. Italy.
0: Of Ireland.
1: En ze zeggen toch Ierland en niet Ireland? Ah nee, wacht. Ja,
0: jawel,
1: toch,
0: Ireland.
1: Toch,
0: ja. Dus, en dan die A, dat wordt soms ook Irak en Irak en Iran en Iran. Ah, ja, er zijn dus diverse...
1: dialectkwesties, zeker. Hè?
0: ...varianten mogelijk. En blijkt dat er een verdeling is naar gelang politieke kleur. Ja, er was een hele analyse van gemaakt. De theorie was dan dat de democraten... dichter bleven bij de uitspraak van hoe dat de mensen het zelf zeggen. En dat dat dan zou getuigen van meer intercultureel respect. Terwijl dat de republikeinen zoiets hebben van... En waar doen dat ik dat, waar dat doen? En voilà, zoiets was het.
1: Ja, kan ik mij wel inkomen.
0: Ja, misschien wel.
1: Ja.
0: Het is gewoon ook zo, als één persoon iets op één manier zegt... en de anderen denken, oh, dat moet zo, dan nemen we die ook gewoon over, hè. En dan ook de Epstein-files. Er zijn blijkbaar mensen die Epstein zeggen in plaats van Epstein.
1: Ja, inderdaad. Eigenlijk moet het Epstein zijn, natuurlijk.
0: Zoals Einstein, zeker?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik weet niet wat het eigenlijk moet zijn. Ik weet niet wat die man zelf zei. Ik heb hem nooit ontmoet. Dus misschien...
1: Ja, de familienaam is oorspronkelijk Germaans-Europees. Ja, dus...
0: Misschien vindt hij dat het Epstein moet zijn. Hè? Zoals mevrouw Bucket. Nee, Bouquet.
1: Ja, inderdaad. Ik weet het niet.
0: Ja, voilà.
1: Dus ik zou zeggen, vraag het eens aan die mens zelf, maar dat gaat...
0: Nee, dat gaat niet meer, hè.
1: Naar het schijnt gaat dat niet meer.
0: Nee. Maar pas op, misschien, hè.
1: Misschien wel.
0: Wel. Theorieën.
1: Wel.
0: En dan heb ik nog een artikeltje gelezen over... Ja, wij gebruiken soms... wat was Babylonië op het moment in het Midden-Oosten? Dat was Frans heel lang op de wereld. De lingua franca, hè. Het Latijn ook heel lang, hè. Grieks is ook een hele tijd, zo in een heel gebied. Ja. En ik had nooit stilgestaan bij waarom het dat lingua franca heet. En jij wel?
1: Dat is eigenlijk geen Latijn ook niet, hè? Lingua franca?
0: Nee, maar waarvan komt de term lingua franca?
1: Ik heb dat ooit eens gelezen, maar ik ben het vergeten.
0: De Franken, hè? Dus dat is een soort mengtaal die ontstaan is toen dat... kruistochten, de kruisvaarders, zich in dat gebied gingen vestigen. En ook al onderweg waren natuurlijk. En dat waren vooral Fransen. En dan zowel Spanjaarden en Italianen. En dan kregen eigenlijk zo terug het was allemaal uit het Latijn gekomen, maar dan kregen zo een soort mengtaal. Het werd ook bastard Italiaans of bastard Spaans genoemd. En er was nog een Sabier, werd het ook genoemd.
1: Aha.
0: Maar wat dat vandaan komt, dat weet ik niet. Dat moet ik eens opzoeken. Dat ziet er Latijn, dat ziet er Arabisch uit. En voor de mensen ginder waren dat de Franken. Hè? Dat waren de Franken die hen kwamen binnenvallen. Dus die noemden dat de taal van de Franken. En daar komt dat lingua franca vandaan. Maar daar zat dus buiten Frans en Italiaans en Spaans, zat daar ook wel wat Arabisch en Turks in trouwens. Maar blijkbaar is dat actief gebruikt blijven worden tot in de late 19e eeuw. Misschien ook eens iets om een programma over te maken.
1: Inderdaad. Als er experts zijn wat betreft lingua franca, maar dan de historische eerste lingua franca, zeg maar... de lingua franca, die mogen ons gerust contacteren.
0: Ja, ik voor zover... Babylonisch was in het Midden-Oosten lang de taal die andere mensen ook gebruikten als ze over de grenzen heen...
1: Functioneel, maar met de naam lingua franca is...
0: Dat kan niet daarvoor zijn natuurlijk. Hè.
1: Nee.
0: En dan ging het ook zo over het Frans. Dat heeft toch tot na de Tweede Wereldoorlog geduurd dat iedere beschaafde mens zich wereldwijd toch in het Frans moest kunnen uitdrukken. En toen is het afgekalfd.
1: Ja, het Duits heeft ook ooit eens een poging ondernomen om zo... voor de wetenschap en zo, toen dat Duitsland een opkomende macht was eind 19e eeuw. Hoe zou dat komen? Dat dat nooit echt iets geworden is.
0: Ik weet het niet. Heb je het gevonden?
1: Maar
0: geen stadionversie misschien?
1: Ik denk het, ik heb nog niet kunnen beluisteren, dus er zijn er veel. Ik hoop dat deze een goede is, die versie. Maar... Secanto, over een vogeltje dat zingt, maar dan de stadionversie. Ik heb de verkeerde knop opgedaan. Is later.
0: Oké, tot over 2 weken. Jawel. Dat is... Oh my god.

0: Nee. En ik had tot volgende week. Ik dacht, ja, we gaan
1: het was blijkbaar toch nog net iets korter. We hebben nog een paar minuten. Maar dus, dit is Secanto uit de 13e eeuw, denk ik. Geschreven door een troubadour die tegelijk ook heer, hertog of zoiets was van Aquitanië of zo. Nee, denk niet van Aquitanië. Ik weet het eigenlijk niet wie dat. Ja, een van de bekende troubadours uit de 13e eeuw. Toen het Occitaans nog een hoftaal was. Van Toulouse en Aquitanië en Gascogne en zo. En dat is nu zo'n beetje voor de Occitaanse beweging een beetje de officieuze nationale hymne geworden. En dat gaat over een vogeltje dat zingt voor een liever van hier. Wat ik toch wel charmant vind voor een nationale hymne, dat dat zo eens een keer iets helemaal anders is. En het is nog, ja, tenminste echt een historisch lied. Want de meeste van de nationale hymnes zijn allemaal zo'n moderne fabricatie.
0: Ja, zo'n 19e eeuwse hoempapa dingen, hè?
1: Ja, ik denk dat Wilhelmus een van de oudste officiële...
0: Ah, ja.
1: Is, omdat dat al van de 16e eeuw dateert. Maar veel ouder zijn er niet meer. Tenzij dat Occitanië ooit een zelfstandig land wordt, dan zouden zij de oudste officiële nationale hymne
0: hebben. Ja, maar was dat vroeger al hun nationale hymne? Nee.
1: Nee, voilà. Het concept van nationale hymne is ook iets vrij recent.
0: Wel ja.
1: Maar het lied zelf is eigenlijk al heel oud.
0: Maar had bijvoorbeeld het Romeinse Rijk een volkslied?
1: Ik denk niet dat ze dat toen
0: deden,
1: als concept al deden, maar wie weet. Ja.
0: Ja.
1: Er zullen wel populaire liederen zijn geweest, maar...
0: Daarom niet van, ik identificeer mij als... Hoe? Had jij nog een muziekje opstaan?
1: Ik of weet niet of dat dan nu nog de moeite is om nog een nummer op te zetten, want we hebben nog maar een... staat er iets gereed op de nachtmachine?
0: Dat zou kunnen, dat zou ook niet kunnen, maar als we dat nu al opzetten, meestal vertraagt die wat en dan krijgen de luisteraars onze... Afschuwelijke bling, bling, bling, bling.
1: Dan hebben we nog net even tijd om...

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
2: Wij zullen.
1: Who are you?
2: Ja. Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal. Dit is het wekelijks actualiteitenprogramma 5 na 12 of redactietijd elke zaterdag tussen 12 en 2. We hebben al iemand in de studio. Dat is professor Laurens Liesenburgs. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En die gaat ons alles vertellen over het hantavirus. En nog veel meer misschien. En dan bel ik met Philip de Bot van Climaxi over het begrip koopkracht, waar hij zich nogal aan ergert. Zo. En dan komt er nog iemand naar de studio, een Hans van Grieken van het Damcomité. En dat gaat over de niet de verkrotting, maar de verkoting van hun buurt. Ja? Er is dan ondanks dit en dat toch iets weer goedgekeurd en druk op de buurt. Enfin, we horen er alles over. Dat is dan rond 2:30. En dan, Dennis komt niet vandaag. Er is een tyfusepidemie, heet dat dan. Dennis is ziek en die heeft ons dat uur dan aangeboden. En dat komt goed uit, want Leen had allerlei over Gaza te vertellen. Dus het is Radio Free Gaza van 2 tot 3. Varende reporters aan het woord. Want er zijn nog altijd boten aan het varen en nog veel meer. Goed, dat qua inleiding. Goed, goedemorgen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja. U bent infectieziektespecialist?
3: Ja, dat klopt. Ik ben arts van opleiding en ben gespecialiseerd in infectieziekten. Maar ik doe vooral onderzoek aan het Instituut voor Tropisch Geneeskunde, ook deeltijds aan de KU Leuven. En echt gespecialiseerd in opkomende infectieziekten. Dus echt virussen of bacteriën die een potentieel hebben om een epidemie te vormen.
2: Ah ja, ja dat ja. Is wel belangrijk werk dan.
3: We staan niet stil, nee. Er valt inderdaad veel te doen in de ganse wereld momenteel.
2: Ja, ja, in de ganse wereld. U hebt ook in Sierra Leone gezeten, heb ik gelezen.
3: Ja, ik heb een tijdje voor Artsen zonder Grenzen gewerkt daar. Dus ik heb daar inderdaad, ik was daar verantwoordelijk voor een afdeling waar Lassa-koorts patiënten behandeld werden. Lassa-koorts is ook een van die gevaarlijke opkomende infectieziekten die zo'n beetje het neefje van het Ebola-virus, dat is het Lassa-virus. Ja.
2: Slechte familie.
3: Ja. Geen familie waar je geïnfecteerd mee wilt maar geraken, absoluut niet.
2: En u zegt opkomende ziektes, waar komen die? Ja, dat is gewoon de natuur, dat er zich de hele tijd van alles ontwikkelt.
3: Ja, die opkomende, dat is, want u bent taalkundigen ook, hè. Opkomende is eigenlijk een beetje een ongelukkige vertaling.
2: Ja, dat klinkt zoals een popgroep die bekend aan het worden is.
3: Dus maar het komt eigenlijk van het Engels Emerging Infectious Diseases.
2: Ja.
3: Hè, dus opkomend klinkt een beetje zwakker. Maar ook met opkomende infectieziekten bedoel ik inderdaad infectieziekten die een epidemisch potentieel hebben. Dus vaak zijn dat wat we noemen zoonoses, virussen of bacteriën die vooral voorkomen bij dieren, die circuleren in dieren en die dan af en toe de oversprong maken van dier op mens en dus zo potentieel dan een nieuwe uitbraak, soms in het geval van het coronavirus, en zelfs een pandemie kunnen veroorzaken. Vaak komen die virussen eerst voor in een dierreservoir.
2: Ah ja. Ja, wij zijn natuurlijk ook een dier.
3: Absoluut, ja. Absoluut, dat is zo, ja.
2: En dan springt dat over van dier op mens en dan begint het van mens op mens over te springen.
3: Ja, sommige. Sommige virussen kunnen overspringen van dier op mens en gaan nooit van mens of bijna nooit van mens tot mens zich verspreiden. Heel veel van de hantavirussen, we zullen daar waarschijnlijk straks op ingaan, bijvoorbeeld springen regelmatig over van dier op mens, maar kunnen zich niet van mens tot mens verspreiden. Anderen doen dat dan in beperkte mate. Bijvoorbeeld, er is momenteel een grote ebola-epidemie aan de gang in Oost-Congo. Die toch wat onrustwekkend uitziet. En dus dat is zo'n typisch een virus dat inderdaad wel overspringt van dier op mensen en dan eigenlijk zich van mens op mens gaat verspreiden.
2: Alsof ze in Oost-Congo nog niet genoeg aan hun hoofd hebben.
3: Absoluut. Ja, van de drop in de regen, ja.
2: Dus die ebola, dat is nog steeds een een ding. Dat is niet uitgeroeid of zo.
3: Nee, ebola is... Maar dat is ook heel moeilijk met dat soort opkomende infectieziekten of zoonoses, om die uit te roeien. Juist omdat die zich in een dierreservoir bevinden. Vaak, voor het ebola-virus is dat bijvoorbeeld in vleermuizen. Maar ja, ik kan moeilijk alle vleermuizen in heel Centraal- of West-Afrika gaan uitroeien om dat virus uit te roeien.
2: Nee, inderdaad.
3: Dus uitroeien kunnen we die ziektes niet...
2: Nee, we kunnen niet alle dieren uitroeien.
3: Absoluut, absoluut. Dus de enige ziekte die we ooit hebben kunnen uitroeien, is een ziekte die enkel bij de mensen kwam. En dat was de pokken. En in 1980 is die uitgegroeid, verklaard door een massale vaccinatiecampagne. Dus het is ons ooit gelukt. Maar voor heel veel ziektes, vooral degenen die in dieren voorkomen, is dat heel, heel moeilijk.
2: In de pest, dat lijkt me ook zoiets middeleeuws.
3: Dat zou je denken. Dat zou je denken. Wel, interessant genoeg hebben we met het Instituut voor Tropisch Geneeskunde een project in Congo met onze Congolese collega's rond pest. Want in exact die regio, in die Ituri-provincie in Oost-Congo, waar nu die ebola-uitbraak sinds enkele dagen aan de gang is, daar komt ook nog de pest voor.
2: Wel, ja.
3: Dus zelfs die oude infectieziektes die zo tot de verbeelding spreken, die zijn ze zeker nog niet weg.
2: En dan misschien ook nog de cholera?
3: Cholera komt nog veel voor. Ja. Cholera komt zeker nog veel voor. Typisch in vluchtelingenkamp, waar mensen heel nauw opeen zitten in heel slechte hygiënische omstandigheden. Dus ja,
2: die heeft ook iets met water te maken.
3: Ja dus al die verschillende infectieziekten hebben hun eigen manier van zich over te dragen en van zich te verspreiden. En cholera gebeurt inderdaad typisch via besmet water. Dus water dat besmet is met stoelgang. Dus daar waar je heel veel mensen op een kleine oppervlakte krijgt en het water besmet is vanuit de latrines uit, ja, dan krijg je een cholera-uitbraak. Dus elk van die opkomende infectieziekten heeft echt zijn eigen patroon, zijn eigen manier van zich te presenteren en van zich te verspreiden.
2: En dat maakt ze ook wel heel herkenbaar dan? Of,
3: Ja, zeker. Dus elk van die ziektes heeft zijn eigen profiel een beetje. Soms is er wel een overlap, maar ze hebben echt wel een eigen profiel. Ja,
2: ja, want het heeft toch even geduurd eer nu dat hantavirus werd herkend. Hoe komt dat dan?
3: Ja, wel, dus ze hebben een eigen profiel, maar bij de individuele patiënt is dat soms moeilijk te herkennen. Vaak heel veel van die virussen, het zijn vaak virussen die epidemie geven, niet alleen cholera, de pest, dat zijn bacteriën bijvoorbeeld, maar hanta, corona, ebola, lassa, dat zijn allemaal virussen.
2: Wil u nu nog eens even heel kort zeggen wat het verschil is tussen een bacterie en een virus?
3: Vooral de grote eigenlijk, hè, dus een virus is een heel klein deeltje dat eigenlijk enkel bestaat uit een omhulseltje en wat genetisch materiaal en heeft een cel, een dierlijke of een menselijke cel nodig om te overleven. Kaapt een beetje de cel van de mensen.
2: Dus dat is een parasiet eigenlijk?
3: Je kunt dat een soort parasiet van de cel inderdaad noemen. Dat heeft een menselijke of een dierlijke cel nodig, of een plantcel, om zich te vermenigvuldigen. En het is dus heel, heel klein. Kan je niet zien onder een microscoop, moet je al een heel speciale elektronenmicroscoop voor gebruiken. Een bacterie is iets groter. Kan in principe wel op zichzelf overleven. Je ziet ook bacteriën overal in de samenleving. Heeft eigenlijk alles wat een cel heeft, heeft heel die machinerie van zichzelf. En is daardoor ook groter. Kan je ook onder de microscoop zien.
2: Ah ja, en dat is al meer een beetje een diertje zo.
3: Wel, een diertje. Het behoort niet tot het dierenrijk. Hè? Het behoort niet tot het dierenrijk, maar het is zeker een levend iets. En dus een bacterie wordt typisch gezegd dat het leven is. Bacteriën zijn leven, zijn ook het oudste leven dat er is op aarde. Van virussen wordt gezegd eigenlijk, daar is een beetje discussie over, maar dat zijn geen levende dingen. Juist omdat zij niet al de noodzakelijke elementen aanwezig hebben om zichzelf voor te planten. Ze hebben echt een cel nodig om zich voor te planten.
2: Ja, en voor alle duidelijkheid, antibiotica, dat moeten we nu niet gaan pakken om ons tegen het hantavirus te...
3: Exact. Dus bijvoorbeeld inderdaad, antibiotica werken uitsluitend op bacteriën en niet op virussen. Voor virussen hebben we antivirale geneesmiddelen. Dat is een andere soort geneesmiddel.
2: Was u ook al bezig met hetgeen waar u nu mee bezig bent bij de vorige pandemie, zullen we dat maar zeggen? Bent u betrokken geweest bij onderzoek naar COVID en eventueel vaccin?
3: Ja, ja, absoluut. Dus ik was tijdens het begin van de COVID-uitbraak werkte ik op het Rega-instituut aan de KU Leuven. Dus het Rega-instituut, ja, is een wereldgekend virologisch instituut in het hartje Leuven. En ik werkte daar in de groep van Johan Nijts. Dat is een professor die heel gekend is voor het ontwikkelen van antivirale geneesmiddelen. En ook een vaccin. Dus ik heb daar meegewerkt aan het ontwikkelen van geneesmiddelen en een vaccin tegen COVID. En ja, ik helpte ook mee in de zorg toen, ook in Leuven, op Gassensberg. En we hebben daar toen ook heel veel klinische studies opgezet om geneesmiddelen te vinden tegen COVID-19. Dus ik was heel, heel hard betrokken. Later ben ik dan nog tijdens de COVID-19-epidemie naar het Instituut voor Tropische Geneeskunde gegaan. En daar hebben we heel nauw samengewerkt ook met Congolese partners om te kijken bijvoorbeeld wat de impact was van die pandemie in Congo en hoe hen ook bij te staan in de aanpak daarvan.
2: Ja. Oké, en dan nu een nieuw hoofdstuk. Er zijn al mensen die vorige lockdown eigenlijk best wel rustig vonden. En die nu popelend uitkijken naar een volgende. Is dat valse hoop?
3: Ja, dat is valse hoop. gelukkig. Nee, Hanta, laat me duidelijk zijn. Hanta is niet de nieuwe corona.
2: Oké, okay, ja. Dus mensen die nu teleurgesteld zijn, zetten de radio af. Maar enfin. Dus, maar wat is het dan wel? Want het zit nu een beetje overal, maar waar komt het vandaan?
3: Wel, dus hantavirus, als we spreken over hantavirus, is een heel grote, complexe groep van virussen. En dat is niet één virus, maar dat is een virusfamilie. Net zoals de coronavirus een grote virusfamilie is, waarbij het SARS-CoV-2-virus het virus is dat COVID-19 gaf. Zo zijn hantavirussen ook een heel diverse familie. Ik denk dat er ongeveer meer dan 38 gekend zijn. 24 daarvan komen voor bij de mens. En die zitten eigenlijk wereldwijd. En die hebben vooral één ding gemeen, is dat ze vooral bij knaagdieren voorkomen. Dus bijvoorbeeld hier in België is er ook een soort van hantavirus dat bij de rosse woelmuis voorkomt. Je vindt die vooral in Limburg en in de Ardennen. Daar komt een specifiek virus, hantavirus, voor, dat noemen we het Pumala-virus. En dat springt soms over van dier op mens en geeft zelfs in België enkele tientallen gevallen tot zelfs 100 of meer gevallen per jaar.
2: Maar die gaan niet dood.
3: Nee. Dus...
2: Wat is het algemeen kenmerk van die hantavirussen?
3: Ja.
2: Kunt u dat klepje eens omhoog zetten? Ik denk dat het een... Ja,
3: ja, dus het algemeen kenmerk van die hantavirussen is dat ze dus heel genetisch gelijk zijn en vooral bij knaagdieren voorkomen. En dan heb je eigenlijk een twee grote groepen. Die zijn zo geëvolueerd, die virussen. Je hebt één groep die vooral voorkomt in Europa, Azië en Afrika. We noemen dat de oude wereld, hantavirussen. Het virus dat in België voorkomt, is daar een voorbeeld van. En die geven, de meeste geven heel milde ziekten. Soms worden mensen ernstig ziek. En als ze ernstig ziek worden, gaat dat virus vooral op de nieren slaan. Dan krijg je vooral een problemen met de nieren.
2: En dat voel je dan? Of?
3: Wel, nee, maar dan word je ernstig ziek, moet je opgenomen... Worden in het ziekenhuis, mensen stoppen dan met plassen en moeten soms aan de dialyse eindigen. Maar dat is in een kleine minderheid van de gevallen. En dat zijn die, wat dat we noemen, die oude wereld hantavirus. Oude wereld, vooral Europa en Azië.
2: Dus veel mensen zullen dat hebben en nooit weten dat ze het gehad hebben. Ja, je bent gewoon even niet lekker en dat gaat weer over.
3: Exact. Het meeste is soms zelfs asymptomatisch of een klein griepachtig ziekte. Dus de meeste waarschijnlijk diagnosticeren we zelfs niet. Dus vermoedelijk komen daar toch enkele honderden van die infecties voor in België elk jaar. Als we dan de oversteek van de oceaan maken en gaan naar de nieuwe wereld, dus Noord- en Zuid-Amerika, dan spreken we over de nieuwe wereld hantavirussen. En die zijn soms ernstiger. En er zijn ook een heel verscheidenheid in virussen, maar als die ernstige ziekte veroorzaken, gaan die vooral op de longen slaan en op het hart slaan. En dus mensen die ziek worden met zo'n nieuw wereld hantavirus, die gaan vaak ademhalingsmoeilijkheden krijgen, hebben zuurstofnood, moeten soms aan het beademingstoestel. En sommige van die varianten zijn ook heel dodelijk. En wat dat nu op dat cruiseschip gevonden is, cruiseschip komt uit, is vertrokken vanuit Argentinië. Dus dat zijn die nieuwe wereldhantavirussen. Een heel specifieke variant die vooral voorkomt in Patagonië. En we noemen dat het Andesvirus. Logischerwijs, je kunt al raden waar de naam vandaan komt. En dit Andesvirus is toch wel een van de dodelijkere hantavirussen. Dat virus dat bijvoorbeeld bij ons in België komt, dat Pumala-virus, waarschijnlijk ligt die sterfte onder de 1%. Wel nu, voor dat Andesvirus is dat 30 tot soms 50%. Dus ja. een heel ander klinisch beeld.
2: Ja, en dat is dan juist een gebied waar mensen allemaal naar vogeltjes gaan kijken.
3: Ja, het komt...
2: Ah, en zit het daar ook op knaagdieren? Of zit...
3: Ja. Dus het is een heel, heel specifieke soort. De meeste van die hantavirussen infecteren één heel specifieke soort van knaagdieren. Wat dat ook hun geografische verspreiding verklaart. Omdat die vaak voorkomen daar waar het reservoir, waar het specifiek knaagdier zit.
2: Ja, maar als het specifiek knaagdier dan wordt geëxporteerd naar Pak de Zoo van Antwerpen, dan...
3: Dat is een goede vraag. Ik vermoed heel hard dat ze daar procedures voor hebben. En dat die... Ik weet het niet, dus ik zit niet in die wereld hè, van de zoo, maar...
2: Ik is voor een interview volgende week.
3: Ja, ik heb het mij nooit afgevraagd, eigenlijk.
2: Ah ja, want die dieren die worden toch ook regelmatig voor kweekprogramma's uitgewisseld en zo? Dan moet je toch zien dat je geen vieze dingen exporteert hè, of nee, importeert.
3: Nee, dat is zeldzaam beschreven, maar bijvoorbeeld, ik doe heel veel onderzoek op het mpox-virus. En mpox, de apenpokken, dat doet nu de ronde, nog altijd. Maar dat is...
2: En waar toch ook niet in Oost-Congo?
3: Wel in België, overal. Dus we hebben daar, dat is ook zo'n virus dat uit origineel uit dieren komt, inderdaad. In het begin vooral uit Congo. En heeft op een gegeven moment de oversprong gemaakt van dier op mens en is zich blijven gaan verspreiden van mens tot mens.
2: En hoe springt dat dan over?
3: Wel, vaak is dat omdat mensen, zeker in Congo, als we kijken naar Congo bijvoorbeeld specifiek, in heel veel van die gebieden waar ik ook vaak geweest ben, zien we dat er enorm veel armoede is. En als we spreken over zoonotische ziektes en oversprong van dier op mens, spreken we vaak over bushmeat.
2: Ja, we eten alles wat leeft en wat in het bos zit. Zo.
3: Dat is zo, ja. Tegelijkertijd hangt er ook veel stigma rond bushmeat.
2: Mensen, ah ja?
3: Daar in
2: Afrika. Dat is marginaal zo.
3: Ja, voilà. En geen wonder dat ze daar met zulke soort ziekten zitten. En bushmeat heeft zo'n heel stigmatiserende term, terwijl als wij hier in België jagen, noemen we dat geen bushmeat, maar noemen we dat wild of noemen we dat jacht.
2: Dat is heel nobel allemaal.
3: Ja, exact. Dus dat is heel dubbel. Dus dat terzijde. We zien in bijvoorbeeld heel veel delen van Afrika, en zeker in Congo, dat jagen op wilde dieren een heel belangrijk onderdeel is van mensen hun dieet. En dus zij moeten dat eigenlijk op de bijna dagelijkse basis doen om aan genoeg proteïne te geraken. En dus ja, dat geeft natuurlijk een risico voor die oversprong van dier op mens.
2: Dus als je zo'n besmet dier eet met die pokken, dan krijg je dat binnen.
3: Ja, we weten niet helemaal...
2: Ook als het goed doorbakken is.
3: Ja, dat is een goede vraag. En dat is de vraag die heel veel Congolezen altijd stellen terecht. We weten dat niet. Waarschijnlijk als het goed doorbakken is, is dat virus wel dood. Maar meestal is waarschijnlijk in het jagen zelf en in het manipuleren van het vlees voordien. Ja. En we weten, om op uw initiële vraag te beantwoorden, bijvoorbeeld van dat... apenpokkenvirus is er in Amerika al een uitbraak geweest met dieren die geëxporteerd waren voor inderdaad, om als huisdieren, een soort Gambische rat. Dus daar is een uitbraak geweest. Vroeger is er, want het apenpokkenvirus is de eerste keer beschreven ook in apen die in de zoo zaten in Kopenhagen.
2: Ah ja.
3: En dus af en toe inderdaad, krijgen we uitbraken in dieren in gevangenschap. Absoluut.
2: En hoe krijgen mensen het hier dan? Want er zijn toch weinig mensen die jagen op woelmuizen of die opeten of zo?
3: Ja, specifiek voor de hantavirus. Dus elk virus heeft zijn... heeft zijn eigen karakteristieken. Hè. Dus inderdaad, van de hantavirus is niet door te jagen op knaagdieren, maar daar weten we dat vooral dat virus in hoge concentraties in de stoelgang zit, dus in de uitwerpselen en in de urine. En heel, heel typisch is als mensen een zolder hebben, en die ligt vol van die uitwerpsel van dat specifieke diertje, en beginnen dat dan te kuisen, en dat creëert stof. En die stofdeeltjes bevatten virusdeeltjes. Mensen gaan dat inademen. Het is zo eigenlijk dat je die infectie krijgt. Ja.
2: En zijn er mensen die zoiets als een huisdier houden?
3: De boelmuis, nee. Bij mij weten niet. Nee. En bij mij weten andere knaagdieren die geringd zijn aan hantavirussen. In Azië komt het bijvoorbeeld Seoul-virus voor. Dat is ook een van die hantavirussen. Die zit meer in de gewone typische ratten. En die is soms wel als huisdier.
2: Maar dat hebben we hier niet, want ik heb wel eens ratjes gehad vroeger, maar dat heeft dan geen...
3: Nee. Bij mij weten niet. Hè. Dus bij mij weten... Nogmaals, dat is een sector die ik niet zo goed ken. Voldoen, als die gekweekt zijn in Europa bijvoorbeeld, voldoen die aan bepaalde vereisten. Dat maakt dat een infectie weinig waarschijnlijk is. Ja.
2: Zo voldoen aan bepaalde vereisten? Ik bedoel, ik heb die ratjes niet gekocht in een winkel. Ik heb die gewoon... Een vriend van mij had er en die had een nest en dan...
3: Ja, wel, voilà. Dus... We hebben dat nog niet gezien. Dus de meeste huisdieren hier zijn vrij van die pathogenen. Die kweekdierenprogramma's, dus kweekprogramma's, is altijd een risico. Kijk maar tijdens COVID. Ik denk dat in Denemarken was, waar een heel groot aantal nertsen besmet waren met het coronavirus en die dan allemaal afgemaakt moeten worden. En we zien vooral bijvoorbeeld in China is er toch wel en in Zuidoost-Azië is er toch wel heel veel handel in wilde dieren. En worden die wilde dieren verkocht op die beruchte wet markets. En zitten daar heel nauw bijeen. En dat zijn wilde dieren die toezicht worden gevangen en dan geëxporteerd en verkocht.
2: En waarom heet dat een wet market?
3: Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Omdat dat geen gedroogd vlees is?
3: Ik vermoed het, omdat dat inderdaad levende dieren zijn. En we zien inderdaad dat die komen heel vaak van Zuidoost-Azië. En dus bijvoorbeeld Cambodja, Laos, Vietnam, er zitten heel veel bijvoorbeeld coronavirussen die circuleren in vleermuizen, die dan kunnen overspringen op andere dieren die dan gevangen worden en verkocht worden voor consumptie. En dit is dat ook wat specifiek in Azië en in China zo'n hoog risico geeft. Hè.
2: Ja. Even terug naar de bolt. Dus er wordt er iemand ziek. Niemand denkt aan zo'n hantavirus.
3: Nee.
2: Hij is ook een oude mens. En natuurlijk wordt hij niet goed, want het is, de bolt gaat alle kanten op.
3: Ja. Het is heel moeilijk, hè. Het is heel moeilijk. Die hantavirussen en dus ook specifiek dat Andesvirus komt enkel voor. Dus dat Andesvirus komt enkel voor in Argentinië en Chili. Daar kennen ze dat natuurlijk heel goed. En dan vooral in specifieke regio's in Patagonië. Dus daar kennen ze dat goed. Maar voor mensen die daar niet werkzaam zijn, en bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, een scheepsarts, is dat vrij onbekend. Hier in België bijvoorbeeld, wij van het Instituut voor Tropische Geneeskunde gaan er misschien iets sneller aan denken. Het is waar wij ons wel mee bezig gaan, met dat soort van exotische ziekte. Maar zelfs dan, een hantavirus uit Argentinië zien wij quasi nooit. Hè? Dus eer dat men daaraan denkt.
2: Oude mensen, maar die moeten het dan toch? Die hebben het niet van een woelmuis gekregen. Die daar is dan precies toch, of is dat niet besmetting van mens op mens gebeurd, of niet?
3: Wel, dus het initiële koppel, dat eerst besmet is geraakt, ja, heeft rondgereisd in Argentinië. Hè. En dus men is nu heel goed aan het nagaan waar exact zij zijn geweest. En vermoedelijk, want ze hebben rondgereisd in Patagonië, vermoedelijk zijn zij daar toch ergens in contact gekomen met de specifieke knaagdier dat de drager is van dat Andesvirus. Dat is een soort rijstrat, noemt men dat. Waarschijnlijk zijn ze daar op een gegeven moment in aanraking gekomen en zo besmet.
2: Wat is de incubatietijd?
3: Ja, dat is een goede vraag. Tegenwoordig is iedereen viroloog, spreekt iedereen over incubatietijd enzovoort. Dat is een beetje complex bij hantavirussen, omdat die vrij lang is. Normaal gezien zeggen we van veel van die... Van die opkomende virussen, vaak hebben die een korte incubatietijd, 2 tot maximum 3 weken, maximum. Maar bij een hantavirus kan dat tot 6 of zelfs 8 weken zijn, incubatietijd. Dus heel, heel lang. Wat dat maakt, dat ook soms heel moeilijk is om acht weken terug te gaan en kijken van wat is hier de bron geweest.
2: Ja, ik vond dat met COVID ook al zoiets. Dat mensen zeiden, ik voel me goed, maar ik kon wel besmettelijk zijn. Ah ja, je was besmettelijk in een fase waarin dat je zelf nog niet in de smiezen had, dat je iets had. Hè?
3: Ja.
2: Dat is het gemene. Dat is ook in het begindagen met HIV heel erg geweest. Ja. Hè? Mensen voelden niks. En
3: absoluut.
2: Als ik niks voel, dan heb ik niks. Maar,
3: Ja, absoluut. En dat is trouwens direct een van de grote verschillen en een grote belangrijke verschillen tussen wat we momenteel denken. Hè, tussen, en er zijn er meerdere, hoor. Maar tussen... Dus het coronavirus en dit hantavirus is inderdaad bij SARS-CoV-2, dus bij het virus dat COVID veroorzaakt, ben je al besmettelijk voor je symptomen ontwikkeld. Bij HIV is dat, zoals u zegt, is dat extreem. Hè? Dat is vaak jaren.
2: Ja.
3: Mensen hebben jaren geen symptomen en zijn toch zeer, zeer besmettelijk. En dat is een van de cruciale factoren om echt effectief een grote epidemie te krijgen. Mm. En dat is waarom dat COVID-19 zo moeilijk, al dan niet onmogelijk was om in te dijken. En dus dat heb je bijvoorbeeld bij dit Andesvirus vermoedelijk... zoals het er nu uitziet, niet of veel minder, waardoor het gemakkelijker in te dijken is.
2: Dus wat hebben we niet dat het van mens op mens overspringt?
3: Wel dat het al besmettelijk is voor je symptomen krijgt.
2: Ah ja.
3: Want daar zit, dat is inderdaad ook een goed punt, nog niet gezegd hebben, de meeste hantavirussen zijn niet overdraagbaar van mens tot mens, maar dat Andesvirus is een uitzondering. Dus dat is gekend dat af en toe inderdaad van mens tot mens kan verspreid worden. Tot daar het slechte nieuws. Het goede nieuws is, het virus kan dat, maar is daar heel, heel slecht in. Doet dat op een heel inefficiënte manier.
2: En hoe dan? Ik kan me voorstellen, een koppel... Die zijn dicht bij elkaar, slapen samen, weet ik veel. Dus maar hoe gaat het dan van mens op mens?
3: Wel, we zien dat bij dat Andesvirus, als je daar besmet wordt, dat vinden we terug bij iedereen in het bloed. Maar we vinden het ook bij een minderheid, tot een derde terug, in het speeksel.
2: Oh jee, ja.
3: En dus het zijn die speekseldruppeltjes, zeker als je langdurig nauw contact hebt, die het virus besmettelijk kunnen maken. Maar gelukkig zien we dat virus zeker niet bij iedereen in het speeksel. En zien we, onderzoekers uit Chili en Argentinië hebben daar eigenlijk heel goed onderzoek naar gedaan. Die volgen heel nauw bijvoorbeeld huishoudgenoten op van mensen die besmet zijn met het Andesvirus. En we zien eigenlijk dat maar rond de 5% of minder van de huishoudcontacten, dus zelfs mensen die nauw contact hebben gehad met iemand met het Andesvirus, die ziekte overkrijgt. Dus dat virus, als je bij COVID bijvoorbeeld, is dat 30 of 40%.
2: Ja, dan moesten we allemaal mondkapjes op. Hè? Ja.
3: Voilà. Dus dat coronavirus is veel, veel efficiënter om zich te verspreiden. En een van de redenen is bijvoorbeeld dat je al besmettelijk bent voor je symptomen.
2: Ja.
3: Ontwikkeld. En dat heeft bijvoorbeeld dat Andes-virus niet. En het is voor de rest lijkt het ook een stuk minder besmettelijk te zijn. Wat dat maakt, dat we van dat Andes-virus voorheen eigenlijk al kleine uitbraakjes gehad, vooral in uiteraard in Chili, in Argentinië. Ja, ja inderdaad. zoals de naam het zegt. En eigenlijk zijn die snel gaan liggen. Zijn die heel, heel snel gaan liggen. En dat is naar alle waarschijnlijkheid wat er hier ook gaat gebeuren op dat cruiseschip.
2: Ja, en op dat cruiseschip, dus daar is dan volgens u toch ook wel besmetting geweest van mens op mens, voor
3: ja,
2: duidelijkheid.
3: Ja, daar lijkt het toch op. Daar lijkt het toch op. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat daar inderdaad ook van uit. Ja. Wat ook niet geheel onverwacht is. Hè. Nogmaals, dat Andes-virus is besmettelijk. Dat is vroeger al beschreven geweest. Dat doet het niet goed. Het is niet erg besmettelijk. Maar zo'n cruiseschip is een heel speciale plaats. Hè. Mensen zitten heel nauw samen. Er zal inderdaad niet geweten zijn wat het juist was, of dat een besmettelijke ziekte was. De artsen die gezorgd hebben voor die patiënten hebben waarschijnlijk ook niet de nodige beschermings gehad.
2: Ja, er was zo een arts aan boord die meteen als hulparts is gaan functioneren. En die zei van, ik ben meteen met mondkapjes en handschoenen begonnen, want ik had zoiets van, we weten begon niet wat hier aan de hand is.
3: Dus het is heel moeilijk om je op zo'n cruiseschip als arts daar adequaat te beschermen. Lijkt mij ook. Hè. Ik heb nooit op een cruiseschip geweten, laat staan als arts. Maar dat lijkt me een heel moeilijke situatie. En dan inderdaad, je hebt heel veel mensen nauw op één. En dus dat zijn eigenlijk wel ideale omstandigheden om zo'n kleine uitbraak. Maar tegelijkertijd met zo'n cruiseschip wordt het dan opeens heel, heel, heel complex. Want daar zijn heel, heel veel verschillende nationaliteiten plots bij betrokken. Dus je krijgt eigenlijk een relatief kleine uitbraak die zich concentreert op een schip, maar die plots dan explodeert vooral in complexiteit omdat van het aantal landen en nationaliteiten dat betrokken zijn, eerder vanwege het epidemisch gevaar.
2: Ze zijn nu allemaal van het schip af ondertussen, neem ik toch aan.
3: Ja, volgens mij.
2: Maar trouwens, ze mochten ergens niet van het schip af.
3: Wel, ja, goh, dat zie je altijd bij dat soort gebeurtenis. Paniek. Paniek en stigma het zijn een beetje middeleeuwse toestanden. Hè. De quarantaine, het woord komt van 40 dagen. 40 dagen dat schepen in tijden van pest de haven van Venetië niet binnen mochten in de middeleeuwen. Het gevaar om de pest binnen te krijgen.
2: En waarom was dat eigenlijk 40 dagen? Omdat binnen de 40 dagen die ziekte ofwel zich dodelijk gemanifesteerd.
3: Ja, voilà. Dus ik denk, hoewel dat ze in de middeleeuwen helemaal nog geen notie hadden van microbiologie of van bacteriën ofzovoort, zat daar waarschijnlijk al een redenering van een zekere incubatietijd achter. Hè.
2: Ja.
3: En dus vandaar die quarantaine en die uitzicht nu. Nu, tegenwoordig, ja, weten we dat we dat op een veel menselijkere manier kunnen doen. Hè? Dus dat is dan heel, heel jammer dat schip, dat er heel wat politiek getouwtrek aan de pas kwam. Eerst mocht het aanmeren in Tenerife van de Spaanse premier, maar dan toch niet van de lokale president van de Canarische eilanden. Dus die schrik die voor infectieziekten komt altijd terug. En we hebben altijd de mensen de neiging om patiënten of mensen die in contact kwamen een beetje als paria's te behandelen en te stigmatiseren. En dat is absoluut niet gezond. Dat moeten we absoluut vermijden. Zeker om die mensen echt wel op een veilige en twee vooral een menswaardige manier kunnen en moeten opvangen.
2: Mm-hmm. Ik las nog twee dingen in een artikel over u, namelijk, u hebt het ineens over ontbossing. Heeft ontbossing, krijgen we nu ineens een soort van stiekem Greenpeace-activist?
3: Ja, wel, het is een hot topic. Maar het is niet zo ver gezocht als u denkt, hoor. Zoals gezegd, die meeste van die virussen die epidemieën veroorzaken, komen van dieren. Zelfs het HIV-virus had zijn oorsprong in apen in Cameroen en later in Congo. Dus al de nieuwe uitbraken komen van dieren. En we zien eigenlijk wel een toename van het aantal uitbraken en van het aantal virussen. Dat is geen toeval. Dat is omdat we meer en meer toch ook ecosystemen verstoren. Dat is heel duidelijk natuurlijk als je het bijvoorbeeld over jagen. Zeker voor bijvoorbeeld virussen die in apen kunnen voorkomen of in andere zoogdieren. Als je die gaat jagen, natuurlijk heb je kans om besmet te worden. Maar ook ontbossing. En jagen op een andere manier spelen een rol. Omdat wat we gaan doen door ontbossing en door grootschalige jacht is ook roofdieren uitroeien. En roofdieren, ja, het is natuurlijk de circle of life. Heel dat ecosysteem stort dan in. Die roofdieren die sterven snel uit. En knaagdieren, die eigenlijk vaak de dragers zijn van dit soort ziekten. Ja. Kijk nu hier naar het hantavirus. Ja, die kunnen zich heel snel vermenigvuldigen. En dus die gaan exponentieel groeien. En dus we dringen steeds dieper binnen in het leefgebied van wilde dieren. Hebben we daardoor een risico. Maar tegelijkertijd ja, zien we eigenlijk vooral een groei van knaagdierenpopulaties en van ecosystemen die instorten. En dus het houdt allemaal verband met elkaar.
2: Ja, want u schrijft ook grootschalige veeteelt. Wat heeft dat er dan mee te maken?
3: Ja, wel. Heel veel van die virussen zitten eerst in wilde dieren, maar bijvoorbeeld niet alleen in zoogdieren, hè, maar bijvoorbeeld ook in vogels. Griepvirussen komen vooral van vogels. Hè. Je hebt heel veel griepvirussen die in vogels zitten. En dus die kunnen ook overspringen bijvoorbeeld in veeteeltpopulaties. En als we dan koeien of andere dieren ja, in gigantische fabrieken heel, heel nauw bijeen gaan zetten, ja, krijgen we een soort reactorvat. Een reactorvat, een cruiseschip, maar dan veelmaal uitvergroot. En dus bijvoorbeeld een griepvirus dat van een vogel komt, kan zo terechtkomen in een veebedrijf. Kan zich daar plots vermenigvuldigen en kan zich zo beginnen aanpassen aan zoogdieren. Omdat de stap...

0: in ziekenhuizen wegbezuinigd en zo van die flauwekul. Ja. Is daar lering uitgetrokken en moest er nu opnieuw zoiets gebeuren, zijn we dan beter voorbereid?
1: Voor een groot deel wel. Voor een groot deel wel. Ik denk veel mensen, maar in zowel de federale als de Vlaamse overheid als op Europees niveau nemen dit heel serieus. En dus daar is zeker wel versterking gebeurd. Dus ik hoop het wel, maar er is toch nog...
0: Ruimte voor verbetering.
1: Er is toch nog veel werk. Er is toch veel werk. Eén belangrijke kanttekening, en daar denk ik zelfs eigenlijk een stap terug hebben geplaatst, is... Je ziet hier hoe complex zo'n uitbraak is. Heel veel verschillende nationaliteiten betrokken. Een schip dat vertrekt naar Argentinië. Er zitten 23 verschillende nationaliteiten aan boord. Meer dan aan op Spaans grondgebied. Dus dat is direct een heel internationaal karakter. Dus wat je nodig hebt om die chaos tegen te gaan, is internationale coördinatie.
0: Die is overal zo wat aan het afbrokkelen momenteel.
1: Voilà. En bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie speelt daar een cruciale rol in. En eerder dan dat we die organisatie na COVID... Want het heeft heel veel kritiek ook gekregen voor ze niet doortastend genoeg heeft opgetreden tijdens de COVID-19.
0: Ja, niemand wou, hè?
1: Nee, voilà. Heel COVID is heel complex geweest. Maar ja, de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie, je kan daar kritiek op hebben, maar is wel belangrijk. En eerder dan die organisatie te versterken, verzwakken ze. En dat is eigenlijk vooral door het uitstappen van de Verenigde Staten, uit de Wereldgezondheidsorganisatie. Verenigde Staten, ik denk 20% van hun budget verantwoordelijk voor was. Dus ja, in plaats van dat die organisatie versterkt wordt, moet die nu plots heel, heel hard besparen. En de Wereldgezondheidsorganisatie moet heel, heel complexe problemen aanpakken met een vrij bescheiden budget. Mensen weten dat niet, maar het budget is kleiner dan dat van de Brusselse regering bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen.
0: Ja, dat is niet zoveel dus.
1: Nee.
0: Is misschien ook nog een carrièresprong voor u?
1: Dat weet ik niet, ik ken veel mensen binnen de Wereldgezondheidsorganisatie, ja, de jobs sneuvelen daar. Dus qua carrière mogelijkheden zijn ze daar niet direct op iemand.
0: Waar zijn die eigenlijk gevestigd? Of is
1: in Genève, ja.
0: Oké, ik heb zo denk ik alles aangeraakt wat ik wilde bespreken met u. Wilde u zelf nog iets toevoegen?
1: Nee, ik wil je vooral danken voor een heel fijn gesprek. Het belangrijkste wat ik wil toevoegen is mensen niet te veel zorgen moeten maken over de hantavirus. Dat wordt echt niet de nieuwe corona, maar mensen zijn ermee bezig en iedereen neemt het serieus.
0: Oké, dan komt er nu een boodschap van algemeen belang.
2: Is nu kratje voor. We nemen eerst een mooi blad papier en daarop gaan we een figuurtje wat we leuk vinden tekenen. En dat is vandaag een pigeon. Vandaag gaan we een pigeon tekenen. Bij het tekenen van je pigeon mag je gerust lekker je tongetje uitsteken. Kijk, het hoofd hebben we al en de staart en de lijf met pootje hebben we pigeon ook. Zo. En een hele dikke vacht. Zo, nu hebben we onze pigeon en die gaan we lekker gezellig uitknippen. Als we ons papiertje nu in de lucht houden, zien we midden in ons papiertje een groot gat in de vorm van een pigeon. Zoiets noemen we een schabloon. En daarmee kunnen we van één pigeon in één handomdraai een hele kudde bizons maken, zoals ik nu zal tonen. Let op.
3: Of doe iets zinnigs en word steunend lid van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Raadpleeg de webpagina. Steun Radio Centraal.

Zo, dat is dus nog een tweede boodschap van Algemeen Nut. U bent ondertussen natuurlijk ook steunend lid van onze radio geworden. Voilà. Nog een muziekje. En dan ga ik ondertussen bellen naar Philippe de Bot van Klimaxie.

0: Ja, en volgens mij is het gelukt en heb ik Filip de Bot aan de lijn.
1: Ja, dat is waar. Het is gelukt.
0: Het is gelukt. Ja, fantastisch. Ons technisch team staat voor iets. Kan alles aan. Oké, dus...
1: Dat is beter dan staat voor niets.
0: Nee, ja, ik bedoel... het was een foute uitdrukking. Goed, dus ik bel u, want we kregen een persbericht van jullie, zoals wel vaker. En daar stond een artikel in dat zo niet meteen direct aanwijsbaar iets met natuur te maken had, maar natuurlijk indirect zeer zeker wel. Het gaat over het begrip koopkracht. Ja? En dat vind jij blijkbaar een begrip dat op een irritante manier te veel gebruikt wordt.
1: Ja.
0: En
1: met
0: waarom?
1: Een beetje een provocerende titel, tegen de koopkracht.
0: Ah.
1: Die is er natuurlijk omdat mensen het zouden lezen. Maar zoals je zegt, mijn probleem is een beetje, voor mij is het wel duidelijk dat je op een of andere manier het sociaal en ecologisch denken vanuit een soort ecosocialisme terug moet naar boven krijgen, dat ook meer invloed en politieke invloed moet hebben. En dan ga ik als vakbondsmilitant ook, want ik ben aangesloten bij het ABCV in de culturele sector. Dan ga ik naar betogingen en zijn we de hele tijd bezig over koopkracht. Wij willen meer koopkracht, dus wij willen meer geld om dingen te kunnen kopen. En ten eerste denk ik, dat is niet de manier waarop je je onderscheidt. Hè? Als je aan politiek wil doen of als je als partij de stemmen halen, dan ben ik ervan overtuigd, of als lobbygroep of als actiegroep mensen wil verenigen, dan ben ik ervan overtuigd dat je jezelf moet onderscheiden tegenover de rest. En dan stel ik vast eigenlijk dat van het ene uiterste naar het andere, zowel het Vlaams Belang als anders, de vroegere Open VLD, als Vooruit, als de PvdA, iedereen is bezig over koopkracht. Wij willen meer koopkracht. En als je dan de studies erop nakijkt van de Universiteit van Gent, ten tijde van corona, dan was dat voor mij toch wel onthutsend in die zin. Toen is de koopkracht van iedereen gestegen door verschillende toelagen en zo die we kregen rond elektriciteit en dan coronapremies, nationaal en plaatselijk enzovoort. Maar wat zegt die studie van uw hand? De ongelijkheid is ook scherper geworden. Dus die koopkracht met z'n allen iets meer verdienen, zorgt er niet voor dat de ongelijkheid opgeheven wordt. En dat is voor mij... Het probleem dan, ik geloof nog altijd in de oude slogan, de rijken minder rijk en de armen minder arm. Ja, als je het niveau voor iedereen op een gelijke manier met meer koopkracht laat naar boven groeien, dan los je de ongelijkheid niet op. Dus ik zou liever naar een vakbondsbetoging gaan tegen de ongelijkheid dan naar een vakbondsbetoging voor meer koopkracht. Kort gezegd. Dus
0: ja,
1: ik heb daar een beetje een probleem mee.
0: Het is inderdaad een discours dat je bij alle politieke partijen tegenkomt, hè?
1: Ja. Ook de partijen die de ongelijkheid stimuleren, laat ons zeggen, langs de rechterzijde of de neoliberale zijde, die pakken voortdurend uit met koopkracht. Ik heb destijds veel Jan Blommaert gelezen en de taalkundige ter linkerzijde, die een aantal jaren geleden gestorven is met een mooie film die hem nog gemaakt heeft. Dan denk ik van ja, dit is geen oplossing. We moeten ongelijkheid bestrijden. En als iedereen maar bezig zit rond koopkracht, ja, dan krijg je een soort van consumentisme en een hol begrip dat tot niks dient. En waarbij je toch een aantal dingen vergeet ook.
0: Ja, Jan Blommaert, ja, dat is de man die zo inderdaad met taal bezig was in de zin van dat niet neutraal is en dat toch wel...
1: Ja.
0: Wie gebruikt het en waarom, met welke bedoeling? En die dan ook zo de woorden werkgever en werknemer analyseerde. Dat vind ik altijd een hele mooie.
1: Ja, inderdaad, taal is ook een... taal is een cultureel begrip. En dus is, als je dan verder gaat naar Gramsci bijvoorbeeld, hè, de dissidente Italiaanse... communist die stelde dat ook op cultureel vlak er een strijd bezig is, ja, dan ben je beter dat je dat taalgebruik toch ook een beetje bekijkt en in orde zet. En dat we niet met z'n allen dezelfde... Het zijn zoveel van die containerbegrippen, hè? Duurzame ontwikkeling. Ja, wat is dat? Oh, koopkracht, ja, maar dat, wat is dat eigenlijk? Oh, iedereen gebruikt dat, helpt dat ons vooruit of niet? En ik denk van niet, onder andere, als ik een zeer concreet voorbeeld neem, de arbeiders bij Indaver, of de arbeiders in mijn streek bij Utrechtsbel en Romsen, je krijgt de neiging, door dat begrip en door de acties die daar rond gevoerd worden, om als arbeiders te denken, als ik maar een beetje meer verdien, dan is het leven kwalitatief interessanter, dan word ik gelukkiger. Terwijl dat eigenlijk niet altijd is. Hè? Mensen die met nacht toegewerken, et cetera, die worden nog altijd minder, die hebben nog altijd een kleinere levensverwachting dan anderen. En in een aantal van die fabrieken, Utrechtsbel in Romsen, ken ik zeer goed. Ja, bloedproeven die we gedaan hebben bij arbeiders daar, bewijzen dat het risico op permanente ziekten door de PFAS, dat die altijd maar groter worden. En dan vraag ik me af, ja, dat rekenen we eigenlijk niet door. De schade aan onze gezondheid, ook de schade aan milieu, de gezondheid van de mensen die rondwonen, dat rekenen we niet door. Als we maar een beetje meer verdienen. Ja, dat is dan toch geen echte tegenstelling waarbij we de maatschappelijke problemen van vandaag gaan oplossen. Dan blijf je eigenlijk vertrekken vanuit het idee dat economie, meer verdienen, prioritair is boven je eigen gezondheid en die van anderen.
0: Ja, en vooral meer consumeren, hè?
1: En vooral meer consumeren met eigenlijk een aantal brolproducten. Hè. Iedereen kent het verhaal. Een huishoudtoestel, laat ons maar zeggen, een mixer. Die ging 20 jaar geleden, ging die 10 jaar mee. Hè. En nu is die op 2-3 jaar soms kapot. Dus we worden eigenlijk door de omstandigheden gedwongen om weer en meer brolproducten te kopen of 2-3 auto's per gezin te hebben. Elkaar de loef af te steken met zo ver mogelijk en zo origineel mogelijke vakanties. Terwijl ik denk dat dat niet de essentie is, toch? De essentie moet zijn dat we herverdelen en dat die materiële welstand ons geluk bezorgt en een beter leven. Minder werken in de plaats van altijd meer te werken om meer te verdienen, minder meer je eigen vrije tijd kunnen opvullen. En ik denk niet dat we met het begrip koopkracht daar rond één stap vooruit gaan.
0: Nee, er is toch wel een zekere afbraak aan de gang. Hè? Er zijn zo hard gevochten voor zondagsrust en een maximum aantal uren werken per week. En nu kalft dat allemaal weer zo af. Maar er zijn toch ook landen, waar was het, in Finland, dat ze hadden gezegd, werkdagen van 6 uur per dag?
1: Ja.
0: Hoe doen die dat dan?
1: Jeff Maas, die het boek schreef rond pensioenen en die vroeger federaal secretaris was bij het ABVV, die zegt, ik heb nog nooit zulke afbraak gezien. Minder pensioenen, sneller van de werkloosheid vliegen, meer flexibiliteit, nog meer allerhande snert, jobjes die niet bijdragen tot de sociale zekerheid. Ons leven wordt eigenlijk ingepalmd en de mensen die gaan werken zijn door den duur de enige die nog moeten bijdragen om de crisis van anderen aan het patronaat op te lossen. Ja, dan denk ik, dan moet je dat voor een deel proberen om te keren en te bevechten, maar als je dat doet met dezelfde slogan als de tegenstander, we willen allemaal meer koopkracht, dan raak je een stap vooruit. Wat ik voor sommige mensen wel begrijp, hè? Ik ben geen zoekendrager of zo, dus ik snap wel dat mensen die in de industrie, in sommige industrietakken werken, dat die meer moeten verdienen. Ik ben ervoor dat het minimumloon opgetrokken wordt. Ik ben ervoor dat een beginnende postbode bijvoorbeeld, die verdient iets van €1.200. Dus er zijn ongelooflijke wantoestanden waarbij je in de huidige tijd zegt met de kleine bedragen die uitgekeerd worden, kan je nauwelijks zelfstandig overleven. Dus mensen blijven dan langer thuis bij mama en papa of proberen samen iets te doen. Probeer maar in deze tijd een huis te huren of te kopen. Dat wordt allemaal bijzonder moeilijk. Dus ik snap dat er meer centen moeten gaan naar degenen die in onze sociale zekerheid vertegenwoordigd zijn, naar de gewone mensen. Maar een algemene koopkrachtverhoging voor iedereen draagt daar niet aan bij. Integendeel, dan ga je de ongelijkheid nog vergroten.
0: Ja, er zijn op het moment inderdaad zo voor energie. Dan kreeg iedereen ineens een premie. Ook mensen die dat, denk ik, toch niet echt nodig hadden.
1: Ja, dat is een... Ik herinner me in mijn eigen dorp. Herzel herinner ik mij met corona ook premies die voor iedereen waren. Ja, wij gaan met 82% gaan werken. Wij zaten niet in nood. Een dokter of een architect of onze burgemeester bijvoorbeeld, die toch wel een 5000 euro netto verdiende per maand, die kregen die premie van 50 of 100 euro ook. Ja, dat is algemene verhoging van de koopkracht. En eigenlijk vergroot zich daarmee de ongelijkheid en hebben die mensen dat niet nodig. Dus ik denk dat je met die verhoging selectief moet zijn. De armen moeten minder arm worden. Dus die krijgen van mijn part meer loon, meer tegemoetkomingen enzovoort. Maar je hoeft dat niet aan iedereen uit te delen.
0: Ja. En wat is eigenlijk het nadeel van grote verschillen in welvaart in een maatschappij?
1: Oh, je krijgt een dominantie van bepaalde groepen die met alles wegraken. En de andere mensen staan erop te kijken. Hè. Deze week kwam nog in het nieuws dat voor honderden miljoenen gefraudeerd heeft en dan uiteindelijk daar een regeling voor vindt. Ja, als mensen zo dingen zien, dan geloven ze ook niet meer in wat een democratie zou kunnen zijn of in dit politiek bestel. En dat heb je overal. Je kent wellicht het begrip gentrification. Mensen die originele bewoners die op de vlucht gejaagd worden, als ik het maar overdrijf, door nieuwkomelingen met veel centen. Denk aan Oostende, Oosterhoever, met al die luxe appartementen, et cetera. De originele bevolking is daar verdwenen. In eigen dorp hebben we, maar in alle steden zie je bijvoorbeeld horeca-conglomeraten van mensen die zeer veel centen hebben. En tegelijkertijd verdwijnt het originele dorpscafé. En dat zijn de dingen die je krijgt met ongelijkheid, plus diegenen die, dat zien we toch ook in die regering nu, plus diegenen die het meeste centen hebben, die verwerven ook het meeste politieke macht. Waarom vliegen werklozen sneller van de dop en komt er maar niets van de grond rond de vermogensbelasting? Ja, omdat die groep het politiek voor het zeggen heeft. Zij hebben de beste politieke allianties. Zij hebben de economische macht en economische macht is altijd ook politieke macht.
0: Zeg, en u hebt het zo over bijvoorbeeld Oostende of dorpen die dan, waar dat de oorspronkelijke bewoning weg moet. Dat komt omdat de vastgoedprijzen zodanig stijgen dat ze het dan niet meer kunnen betalen. Maar waar gaan die mensen dan naartoe?
1: Oh, die verhuizen bijvoorbeeld die stoppen een café en die blijven ter plaatse wonen, maar... Bijvoorbeeld in de Oosterhoeverwijk, die nu ook in de actualiteit is in Oostende, dat is een oude visserijwijk. Dat waren kleine huisjes van kleine zelfstandige vissers. Nu krijg je daar een projectontwikkelaar die luxe appartementen zet aan te kopen vanaf 300.000 euro, maar de hoogste, dat gaat rond het miljoen. Ja, waar zijn die oorspronkelijke bewoners naartoe? Wie zou het weten? Misschien naar een sociaal appartement, ergens anders in de stad. Of verderop in de OPEX-wijk gaan wonen, maar zo vernietig je de authenticiteit van een aantal wijken.
0: En nu even de advocaat van de duivel spelen. Wat is daar dan het nadeel van? Ik bedoel, alles verandert toch altijd? Het wordt dan toch weer een ander soort authenticiteit?
1: Ja, alles verandert altijd, oké. Ten eerste hebben die mensen mensenrechten. En die betekenen ook dat zij comfortabel moeten wonen of de kans daartoe moeten krijgen. Als men verhuist, dan vermindert men over het algemeen zijn eigen situatie, dan verslechtert men zijn eigen situatie. Dus je krijgt dan een algemene, ik noem het een bling-bling maatschappij, van mooie kostuumpjes en rijkere mensen met tweede verblijven enzovoort. Ja, dat is niet de maatschappij waar ik wil inzitten. Maar je moet bijvoorbeeld eens in Oostende gaan in de kant van de stad, aan de kaai bijvoorbeeld, waar dat de visserij zit en waar dat waar hotelletjes zijn, moet eens kijken naar de overkant als het donker wordt. Dat zijn spookwijken. Dus als je op zo'n ganse toren 10 of 20 lichtjes ziet branden, dan is dat veel. Dat zijn vooral mensen die daarin beleggen, die daar eventueel een paar vakanties komen doormaken. En die de originele bevolking verjagen, want die wijk is kapot. Als je daar om 8 uur 's avonds passeert, dan zie je geen kat meer op straat.
0: Nee, dus dat staat allemaal voor het grootste deel van het jaar leeg dan?
1: Ja, die staan voor het grootste deel van de tijd leeg. En een aantal mensen zijn daar bijvoorbeeld horecazaken begonnen vanuit het idee, we gaan met ze koken voor degenen die het beter hebben en zo, maar er zijn er ook al die op hun stappen terugkeren. Die sluiten omdat dat echt een dode wijk is s'avonds. Dat is dan supermooi ingericht, hè, met lantaarnpalen van 60.000-70.000 euro stuk, maar daar komt geen kat naartoe.
0: Het is geen... Ja.
1: Behalve dan naar de initiatiefjes, hè, je hebt daar wel een aantal originele dingen nog in de vroegere vismijn, die proberen een band uit te bouwen met de bevolking. Maar dat is verdorie moeilijk. En niemand floreert daar echt op een manier waarvan je kan denken, zo bouw je je toekomst uit en ik ga je verdienen aan mijn zaak. Nee, die mensen die daar kleine horeca dingen uit de grond stappen of VZW's die actief zijn, die worden ook geconfronteerd met die leegloop eigenlijk.
0: Ja, je had het over de juiste kleine zelfstandige vissers en de vissers zijn, maar zo die kleine zelfstandige vissers, bestaat dat eigenlijk nog?
1: Niet veel meer, hè, maar dat is een fenomeen dat we overal zien. Ik denk dat er nog een tiental boten zijn die op de kust varen. Maar dat is hetzelfde als in gelijk welke stad of dorp, de buurtbakkers, de buurtslager. Al die zaken zijn aan het verdwijnen ten voordele van supermarkten of hele grote bling-bling concepten.
0: Ja, bij mij in de straat is, een straat verder is er nu net een klein bakkerke gekomen en dat heeft een wild succes. Dat is echt iets waar iedereen duidelijk op zet te wachten. Zo.
1: Ja, maar in een, ik veronderstel dat je in Antwerpen woont.
0: Dat klopt. Ik beken.
1: In steden zie je, ik denk dat net is die tegenstelling, stad, platteland, in steden zie je inderdaad nog dat moderne of nieuwere of sociale initiatieven, denk maar aan vegetarische restaurants en veganistische bakkers of kleine buurtwinkels die het origineel aanpakken. In steden herleven die omdat de mensen terug authenticiteit zoeken. Maar dat is niet waar op het platteland waar het openbaar vervoer al afgebroken is tot aan met. In mijn dorp had je vroeger 6 warme bakkers, nu heb je nog 2. De lokale slager is er nog 1 in de plaats van 5. En dat is wat men voor een deel de gentrification noemt. Tegelijkertijd hebben wij sinds kort een luxueuze wijnbar gesponsord via een goedkope huurprijs door het gemeentebestuur.
0: Ah, bon.
1: Ja, daar gaat iedereen naartoe. En dan wordt er inderdaad gezegd, van, ja, maar iedereen moet zich maar heruitvinden. En iedereen moet maar origineler zijn. Ja, voor mij heb je overeenkomsten in de maatschappij waarmee iedereen probeert mee aan boord te nemen. Dus het is niet omdat er iemand zegt, ik ga hier 7 dagen op 7 open zijn. Denk ook nu aan het nationaal, het afschaffen van de rustdag. Ja, dat is een hol concurrentiesysteem waar we toch niet allemaal naartoe moeten. En waar ook niet iedereen kan. Een bakker die met zijn vrouw of een bakkerin, met haar man, probeert iets origineel op te zetten zonder personeel, want een aantal mensen kunnen dat niet betalen. En die zijn geen 7 dagen op 7 open en laat ons alsjeblieft niet in die bitse concurrentiestrijd stappen waarbij iedereen zoveel mogelijk moet open zijn en zo creatief mogelijk zijn enzovoort enzovoort. Het is misschien een rare vraag, maar kan het even ook nog een beetje gewoon zijn zo? Moet het allemaal spectaculair zijn? Moet het allemaal opgejaagd worden? Moeten we allemaal zoveel mogelijk open zijn, zoveel mogelijk werken? Nee, toch, er is toch nog een aspect in het leven dat zegt dat we ook een beetje mogen genieten en ontspannen.
0: Ja, naar de wolken kijken.
1: Ja, of paddenstoelen plukken, of in het bos gaan wandelen, of bij uw familie op bezoek gaan, of wat weet ik.
0: Ja,
1: dat verdwijnt een deel en voor mij, het zijn verre linken, hè, maar voor mij heeft dat accentueren op koopkracht heeft het gevolg dat ongelijkheid of originaliteit niet, of gezondheid niet meer aan bod komen. We moeten allemaal naar een beetje rondhossen om zoveel mogelijk te verdienen. Ja, sorry, maar dat is mijn systeem niet. En ik denk ook niet de wereld waar progressieve mensen van dromen. Als we van die wereld niet dromen, dan moeten we ook opnieuw op zoek gaan naar die gelijkheid. En dat zal niet zijn door koopkracht te promoten. Dat is ondertussen bewezen. Dus laat ons een beetje scherpere acties en slogans kiezen dan diegene waar iedereen mee rondloopt.
0: Ja, nu ze vullen het wel anders in dan, of de motivatie is dan anders, maar het woord blijft wel hetzelfde natuurlijk. Hè?
1: Ah ja, ja, ja, ja.
0: Werd er vroeger ook niet internationale solidariteit geroepen op betogingen?
1: Ja, ja, dat is inderdaad. Maar, dat is ook zoiets, maar daarom kan je toch zeggen, denk ik, dat je rond Palestina en met een anti-oorlogsbeweging, dat segment inderdaad terug wakker is. Ik stel ook met plezier vast toch dat de vakbonden zich uitspreken tegen racisme en voor internationale solidariteit, tegen de oorlog in Palestina, et cetera. Dus ik denk dat die kant, dat aspect van ons progressief of links zijn, gaat er opnieuw ook vooruit. Maar de hardcore blijft voor mij nog altijd de economie en in het herveroveren van die economie zetten we gewoon de verkeerde slogan ervoor. Dat zegt niks. Als we met z'n allen betogen hebben, zeggen wij willen meer koopkracht. Ja, wat is dat dan? Dan weet je eigenlijk, in dit politiek bestel gaat men daar hoogstens op ingaan als het bedrag over iedereen, zoals met corona en energie, als het bedrag over iedereen gelijk verdeeld wordt.
0: Ja, en dus eigenlijk niet proportioneel.
1: Ja, dan dat is een. We zijn eigenlijk aan het. We zijn die slogan, de armen minder arm en de rijken minder rijk, we zijn die aan het verliezen. Door de algemene drang naar koopkracht. Want dat is dan zo'n onpopulair begrip waar iedereen wel voor is op politiek vlak. Maar daarmee zet je geen onrechtvaardige recht. Daarmee help je de mens niet die te weinig verdient. Daarmee help je de mens niet die ziek is. Want die wordt dan bij voorkeur uitgesloten, ook onder het motto van de koopkracht moet verhogen, dus onze economie moet aanzwengelen, onze begroting is om zeep, dus we gaan er iets Een beetje tussen aanhalingstekens profiteurs uitgooien.
0: Ja, waar mensen uit de boot zitten.
1: Voilà, waar zitten de profiteurs? Dat is toch die gast van die boerentoren daar die voor 150 miljoen gefraudeerd heeft. En die daar goedkoop van afkomt, dat is toch de profiteur. Toch niet die sukkel die mogelijk wat verdient en ziek is.
0: Ja. Ik dacht dan nog eens, wat mij ook heel erg opvalt, is dat er totaal, je hoort helemaal niks meer over ontwikkelingssamenwerking of zo. Vroeger was er toch ook zo een beetje een vanzelfsprekendheid dat er solidariteit was met derde wereldlanden, zal ik maar zeggen. Of landen in ontwikkeling, zoals dat dan genoemd wordt. En dat is zo precies iets, dat is zo niet meer van deze tijd zo.
1: Ja, nee, dat klopt. Hè. Maar dat hangt natuurlijk samen met die visie. Als je de zin verliest om solidariteit in het algemeen te promoten, of te streven naar meer gelijkheid, dan ga je je ook in het buitenland niet bezighouden met initiatieven als waterputten of maatregelen om de klimaatopwarming te bestrijden die dringend nodig zijn. Men werkt op ten eerste op korte termijn.
0: Mm-hmm.
1: En ten tweede met het idee een algemene verbetering van het economisch gegeven gaat ons allemaal ten dienste zijn. En de trickle-down, er vallen altijd wel een beetje korstjes van de tafel voor diegenen die niet veel hebben. Nou, ik ben niet tevreden met de korstjes die van de tafel vallen. Ik wil naar een ander systeem met inderdaad meer solidariteit.
0: Zijn er effectief nog mensen die met dat trickle-down idee aankomen? En zijn er nog mensen die daarin geloven?
1: Ik denk het wel. Ik lees dat toch tamelijk veel in. En ik hoor dat ook tamelijk veel op café en zo. Mensen die denken van, ja maar, als de werkgever het goed heeft of als we die... Als we die economie stimuleren, dan gaan we daar allemaal beter gaan worden. Ja, dat is toch die trickle-down.
0: Ja.
1: En onze gezondheid, et cetera, die wordt naar de achtergrond verdreven. We steken meer energie in het proberen buiten te bonjouren van diegenen die zogezegd half gezond zijn en toch kunnen werken. We steken meer energie in het uit de boot gooien van mensen en dat we energie steken in het oplossen van echte gezondheidsproblemen zoals PFAS. Men gaat nu bijvoorbeeld in Antwerpen zeggen, minder in de ver mag geen zwaar PFAS-afval voorlopig meer verbranden.
0: Licht wel dan?
1: Dan gaat het naar Duitsland, hè. Dat is op zich is dat een positieve stap. Maar wat met de gronden daar rond van de boeren die vervuild zijn? Daar hebben we geen normen voor. We hebben allerhande richtlijnen, maar geen enkele... zelfs het FAVV, die bezig is met volksgezondheid, heeft tot op vandaag niet uitgevonden welke groenten hoeveel... PFAS mogen bevatten om ze nog gezond te kunnen opeten. Maar die gezondheid, dat is toch de kern van ons bestaan. En die wordt inderdaad aan kant geschoven ten voordele van de algemene economie.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ja, wie heeft daar het meest profijt van? Diegene die anderen voor zich te werk stelt, maar diegenen die hun lijf verhuren. Aan een baas, die krijgen een paar kruimeltjes mee en daarmee is het opgelost. Ten koste dikwijls van hun eigen gezondheid. Als je niet te veel ziek wordt, als je direct een goede job hebt, 's nachts werkt, want het overige systeem wordt ook herzien, dan kan je een treffend loon verdienen. Maar hoeveel mensen maken wij ziek en ongelukkig ondertussen?
0: Ja, we zullen ze maar niet proberen tellen.
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja.
1: Ik ga me daarin op, hè. Ik voel het maar.
0: Ja, dat is ook niet goed voor uw gezondheid, hè.
1: Dat is toch iets dat niet klopt.
0: Nee. Oké, in ieder geval bedankt, Philippe, voor de uitgebreide toelichting bij het artikel. En jullie houden ons op de hoogte van verdere evoluties, hè?
1: Ja, en wie het wil lezen, kan altijd naar de website van Climaxie gaan. Dat is www.climaxie.be. En commentaar is overvloedig welkom.
0: Ja, het artikel heet Tegen de koopkracht en is op 15 mei. Oh nee, Friday 15 mei. Oh, is het gepubliceerd. Oké.
1: Okay.
0: Tot bij een volgende gelegenheid.
1: Ja, goed weekend en tot de volgende.
0: Dag Philippe.
1: Dag Gees. Ciao.
2: Marie, wat is het goede antwoord?
3: Marie Thomas Mil. Oh, nee. Lady Diana Spencer.
2: Ai. Het is het eerste antwoord dat telt, Marie. Ronnie.
4: Bob, het is Bob.
2: Natuurlijk Bob. Bob is de naam, maar stom van mij. Bob, zeg het ons eens, Bob.
4: Liefkeshoek?
2: Nee. Ja, jammer nou, het is Baron van Münchhausen. Het was Baron van Münchhausen die we zochten. Helaas, vandaag zijn er geen prizen uit te delen in Mag ik u quizzen? Blijf bij ons, want zo dadelijk is er de Show Me the Show Show.
5: Of doe iets zinnigs en word steunend lid van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Raadpleeg de webpagina. Steun Radio Centraal.

0: Zo, we hadden het daarnet over naar de wolken kijken, hè, als belangrijke activiteit in het leven. Dus ik dacht, ik zet eens iets op over wolken. Ondertussen is onze tweede gast in de studio. Dag Hans van Grieken.
1: Goedemiddag.
0: Jij hoort bij het DAM-comité.
1: Ja, dat klopt.
0: Die hebben we al wel vaker aan het woord gelaten. Hier, maar ik denk dat dan voor uw tijd was of zoiets. Jij woont in die wijk, neem ik aan?
1: Ja, ik ben geboren en getogen Antwerpenaar. En ik woon op de Dam sinds 2013, dus 13 jaar nu ongeveer. Dat is zo'n tijdje.
0: Ja.
1: Het is een zeer snel transformerende wijk. Er leeft veel, er gebeurt veel, er verandert veel. Dat heeft voordelen en nadelen.
0: Ja. Dat is inderdaad wel, dat is ook echt wel zo'n wijkje zo, hè?
1: Dat is eigenlijk een dorpje in de stad, zouden wij dat zeggen.
0: Met zo'n kerktoren erbij.
1: En, voilà, er is nog heel veel sociale cohesie, mensen kennen elkaar daar.
0: Ja, en ook degenen die er nieuw bij komen, die stappen daarin zo? Of,
1: want wel, voilà, mensen worden actief verwelkomd en er wordt toch inspanningen gedaan om die sociale cohesie te koesteren.
0: Oké, dus je verhuist naar daar en tijdens je verhuis komen er ineens spontaan mensen mee dingen naar boven dragen.
1: Dat zou kunnen.
0: Dat zou kunnen, kijk eens aan. Dat gaat toch wel ver. En ja, en jullie, dat wil ik nu eens eerst vragen, want ik had vorige week mensen van Oostnatie VZW in de studio, die zo met het Parkspoor Oost bezig zijn.
1: Ja? Okay.
0: En die zijn jaloers op jullie tunneltje.
1: Het tunneltje naar Parkspoor Noord.
0: Ja, maar nu wou ik toch eens vragen, was dat er al? Of is dat echt nieuw gemaakt om de verbinding met dat park te maken?
1: Dat weet ik niet, maar er zijn ook mensen, maar dat hebben we natuurlijk altijd en overal, die daar toch wel klachten over hebben, over dat tunneltje.
0: Ah.
1: Dus kijk, het is altijd interessant om te horen dat het ook benijd wordt door anderen en het wordt dan verguisd soms door de mensen van de eigen buurt. Hè. Maar het is niet makkelijk om door te fietsen en het is ook, het liggen kasseien. En de voetgangers en fietsers die daar tezamen door moeten, dat levert soms spanningen op.
0: Ah ja, dus verkeerstechnisch zijn er bezwaren, maar niet tegen het bestaan van tunneltje. Want dat maakt wel dat jullie echt zo dat park in wandelen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik dacht misschien dat er klachten waren omdat daar dan daklozen slapen of dat gedeeld wordt of zo. Voilà. Nee, dat is het. Nee,
1: dat is het niet.
0: Oké, jullie hebben een actieve DAM-comité, hè? Bestaat dat lang?
1: Ja, inderdaad. We zijn heel actief geweest in de tijden van slachthuis zitten.
0: Ja, en de aanlopen naartoe, hè?
1: Ja, ja. We hebben nu eigenlijk net samen met Avanza een traject gedaan om het DAM-comité meer structuur te geven, meer organisatie. Wat te professionaliseren eigenlijk. Naar de toekomst toe, omdat je merkte dat sommige mensen hadden zich daarin geëngageerd, maar geraakte wat opgebrand door hun engagement, of de taken waren niet altijd helder of toekomstgericht. Voilà, en daar hebben we nu meer structuur en een duidelijke grenzen ook wie doet wat en wat doe je ook vooral niet.
0: Ah ja, dat je elkaar niet in de wielen rijdt. Zo. Ja,
1: ja, en dat de taakverdeling helder en duidelijk is.
0: Want jullie zijn met veel, hè? Of, ik ben dus ooit, ik weet niet meer in welke context, op zo'n vergadering iets komen voorstellen of zo. En dat was echt een lange, lange tafel.
1: Ja, wij werken rond verschillende thema's. Hè. Dat gaat van de parkeerproblematiek in de Damwijk, de drugsoverlast en overlast van de Free Clinic. Dat gaat over openbaar vervoer, verbindingen. En dus ook sinds 2 jaar over de explosie van studentenkoten in de wijk.
0: De verkoting.
1: Ja, daar zullen we het zeker nog even over hebben.
0: Ja.
1: Daarvoor ben ik hier vanmiddag. En voilà, verschillende thema's. En afhankelijk van het thema kunnen dat inderdaad wel zeer druk bewoonde buurtvergaderingen zijn. En zo is er zondagavond, nu 17 mei om 8 uur, ook een buurtvergadering specifiek over alles wat met de studentenquote te maken heeft. De projecten die dat er nu aangekondigd zijn en wat dat we daar als buurtcomité aan zullen doen, aan kunnen doen, aan willen doen. Dat willen we eigenlijk bespreken met alle buurtbewoners.
0: Ja, want jullie hebben op het moment ook klachten ingediend. tegen plannen die voorlagen, niet?
1: Er zijn drie grote... We zijn geconfronteerd met het feit dat men eigenlijk van de Damwijken een tweede studentenbuurt wil maken. Zonder dat daar een visie of een beleid of een plan rond is. Laat staan dat dat ergens goedgekeurd is.
0: Zijn daar ook stukken universiteit dan?
1: Er zijn aan Parkspoor, aan de Slachthuis zitten, is er een nieuwe campus van AP Hogeschool. En er zijn ook hogeschoolcampussen geopend in, aan het begin van Parkspoor Noord aan de Italië-Lijn.
0: Ah, ja.
1: Dus daar verwijst men altijd naar dat het aantal studenten in de omgeving eigenlijk gegroeid is en dat dat behoefte zou geven aan extra huisvesting voor studenten. Nu, wij zijn niet tegen studenten, voor alle duidelijkheid. Die brengen ook leven in de brouwerij natuurlijk en een goede mix van verschillende soorten mensen in de buurt, dat maakt het ook interessant en dat maakt het levendig. Dus daar gaat het ons niet over. Er mag ook nieuwbouw zijn in de wijk en de wijk mag verder ontwikkeld worden. Daar is ook geen discussie over. Waar wij ons wel zorgen over maken, is de concentratie van studenten op een heel beperkte oppervlakte en dan ook nog eens eigenlijk in zeer grote megakoten.
0: Een soort bijenkorven eigenlijk. Of,
1: waar we spreken over soms tot 200 studenten in één gebouw en waar dat dan ook eigenlijk geen andere functie in dat gebouw zitten. Dus dat is eigenlijk uitsluitend. Zijn monofunctionele projecten, noemen we dat. Dus die hebben maar één functie. En dat is het huisvesten van studenten. Terwijl het er in de wijk natuurlijk heel veel verschillende behoeften zijn. We zijn een heel diverse wijk. We zijn een heel dicht bebouwde wijk. En als je dan van die heel grote projecten hebt die eigenlijk maar tegemoet komen aan één doelgroep.
0: De investeerder.
1: Die gericht zijn op de studenten, dan vinden wij dat eigenlijk niet meer, niet beantwoorden aan de behoeften die dat er zijn in de wijk vandaag. Vinden wij dat dus te monofunctioneel. Bijvoorbeeld in de Samberstraat gaat dat over twee heel grote projecten, waarbij dat we in die straat eigenlijk ineens naar waar het een eenrichtingsstraat is met lage bebouwing. Dat is een fietsstraat. Daar worden ineens twee zeer grote buildings gepland, midden tussen de bestaande bewoning. En dan zouden er meer dan 500 studenten eigenlijk terechtkomen in die kleine straat. Dus je kan je al inbeelden dat wel voor de nodige ongerustheid zorgt bij mensen. Ook omdat het openbaar domein daar eigenlijk helemaal niet op afgestemd is. Er zijn geen vuilbakken, er zijn geen fietsenstallingen.
0: Oh, want die hebben allemaal een fiets natuurlijk.
1: Zijn natuurlijk komen er wel fietsenstallingen in die gebouwen. Maar ja, denk aan de vrienden en de vriendinnen die op bezoek komen. Je hebt niet altijd tijd om je fiets binnen te zetten. Dus er zal wel ook wat stepjes op straat staan enzovoort. En het gaat gewoon over... het immense aantal studenten. Dan moet je voorstellen dat je dan 500 studenten hebt die 's morgens naar de les gaan, die terugkomen, die vrienden meebrengen, die dag en nacht over en weer door je straat zich begeven. Alleen dat al, zelfs als die muisstil zouden zijn en op hun tippen door de straat zouden lopen, is dat een enorme belasting voor de buurt.
0: Ja, je krijgt op den duur echt ook fietsfiles hier en daar.
1: Het is een fietsstraat waar al zeer veel bezorgdheid is over de veiligheid op heel drukke momenten. Dus voilà, toch dingen om als buurt ongerust over te zijn, waar je als buurt ook niet bij betrokken wordt of niet gehoord wordt. Je wordt daar op een dag mee geconfronteerd en wij willen met een damcomité toch wel een stem geven aan de buurt en opkomen voor het algemeen belang.
0: Ja, nu jullie hebben toch wel een geschiedenis met ik weet onze eerste interviews, dan waren jullie toch echt in dialoog met de stad over de invulling van de slachthuissite. Dat is al vrij lang geleden, 2013, 2014. En dan bleek dat de stad toch niet zo goed luisterde. En dan moesten er protesten komen. En dan luisterde de stad weer wel en zo. Op welk punt zitten jullie nu? Is er overleg met de stad over zo'n zaken?
1: We zijn een paar keer wel in gesprek gegaan met de stad. Dat is... Ja, veel heeft dat op vandaag niet opgeleverd. Men verwijst natuurlijk altijd naar het vorige bestuur, de vorige coalitie. Ja. De beslissingen zijn toen genomen door andere mensen. Wij kunnen daar niet aan doen.
0: Het is duurt, nog altijd de schuld van de sossen?
1: Het duurt allemaal heel lang om dingen te veranderen, om nieuwe reglementen te maken. Maar wij hebben wel geprobeerd om ook vragen te laten stellen in de gemeenteraad en in de commissies rond die problematiek. Wij proberen ook daar ruchtbaarheid aan te geven, te communiceren. Niet alleen langs de kanalen van het DAM-comité online op de Facebook enzovoort, maar ook via de media, de kranten contacteren wij. Zo ben ik hier natuurlijk vandaag ook beland.
0: Omdat we van jullie persberichten krijgen. Ja. Want ik kan me toch voorstellen dat de stad, die heeft toch een bouwcode? En houdt de stad zich daar dan in dit geval aan of eigenlijk helemaal niet?
1: Dat is een heel pertinente vraag die u nu stelt. En ik zal u eens een beetje schetsen hoe dat zo'n dossier eigenlijk tot stand komt. Of hoe dat wij daarmee geconfronteerd zijn. En dan moet ik eigenlijk al even teruggaan in de tijd naar najaar 2024. Ik was op vakantie en ik krijg van mijn buren te horen, we hebben allemaal een brief in de brievenbus gekregen. En er gaat hier iets gebouwd worden in onze straat en we kunnen die plannen gaan inkijken.
0: Jee.
1: Als curieuze neuzen zijn wij dat gaan doen, want je wilt natuurlijk weten wat gaat er hier komen. Dat is een stukje grond dat al lang leeg stond. Dus uit curiositeit ga ik kijken. En wij zagen daar plannen van ineens een megabuilding van 8 verdiepingen hoog. Nu moet ik zeggen, in onze straat is alles 3, 4 verdiepingen hoog.
0: Dat klopt al niet.
1: Dus dat is al eigenaardig. Dat valt al eigenlijk van uw stoel als je dat ziet.
0: Want wat is de regel rond bouwlagen? Ik bedoel,
1: je moet je spiegelen in de meeste gevallen naar de bestaande structuur of de bestaande schaal in de wijk. Dat is ook logisch natuurlijk, anders zou je in het midden van een straat zomaar ineens heel de straat in de schaduw kunnen zetten. Hè? Je mag dan, als je het niet eens bent met die plannen, bezwaren indienen tijdens een openbaar onderzoek. Nu, dat is allemaal niet zo simpel. Hè. Je moet dan inderdaad gaan kijken wat is echt de bouwcode, wat zeggen andere reglementen, op welke manier wijkt dat gebouw of die plannen ervan af. Je kunt niet gewoon zeggen van ik wil deze niet. Hè. Dat zou gemakkelijk zijn. Alleen je kunt dat wel doen, maar dan gaat niet veel mensen gehoor aan geven. Dus we hebben heel veel tijd geïnvesteerd aan mijn groepje uit de straat. Om dat allemaal te bestuderen, na te gaan. En we hadden eigenlijk een schone lijst van punten waar we toch wel konden zeggen dat projecten hier, dat wijkt op verschillende punten echt wel aanzienlijk af van de bouwcode en de regels. We dienen dat in. De stad heeft dan weer een tijdje om dat te bekijken en te bestuderen. En dan krijg je het verdikt. En dan zegt de stad, al uw opmerkingen zijn ongegrond. Allemaal.
0: Maar dat is toch absurd? Ik bedoel, als zij hun eigen regels niet toepassen... Ik bedoel, eigenlijk zou de stad er al op moeten toezien dat die toegepast worden, niet?
1: Ja, dat is inderdaad het moment dat we gaan voor de tweede keer van onze stoel gevallen zijn. Wat rest er u op dat moment? Dus daarmee is voor de stad eigenlijk de zaak af. Dus die vergunning is verleend, dat mag gebouwd worden.
0: We gaan dat gewoon toch doen. Ja. Ja, ja.
1: Dan moeten we naar de provincie gaan. En dan moeten we een beroepsprocedure bij de provincie starten voor een vergunning die al verleend is. Dat

0: Maar de VME, dat is dan van één gebouw?
1: Ja, dat is van één gebouw.
0: Ah ja.
1: Dus wij, dat ging vlak naast ons deur komen. Ah. En wij hebben gezegd...
0: Wij zijn belanghebbenden.
1: Ja, ja. Wij trekken ons dat aan, maar wel sprekende voor andere mensen in de buurt. Een heel groot deel van onze straat is allemaal sociale huisvesting. Dat is minder...
0: Minder draagkracht.
1: Minder voor de hand liggend om die hele ingewikkelde procedures en dossiers. En het is voor ons al een hele uitdaging om u daarin te verdiepen. Bij de provincie heeft dan de POVC zich daarover gebogen. Dat is eigenlijk een commissie die zich buigt over heel complexe dossiers.
0: PO, dat is provincie?
1: Provinciale Omgevingsvergunningscommissie.
0: Oh.
1: Klinkt goed, hè?
0: Fantastisch.
1: Ja, die mensen hebben ook fantastisch werk gedaan. Die hebben heel dat dossier uitgespit en gezegd van... Al die jullie bezwaren die jullie tijdens het openbaar onderzoek hebben ingediend...
0: Kloppen.
1: Die kloppen allemaal.
0: Dat was dus helemaal anders. En jullie weer van jullie stoel gevallen.
1: En toen zijn wij van onze stoel gesprongen van blijdschap, zal ik zeggen. Dat was wel een bevestiging van al die maanden gaan daar dus over... we zitten hier wel eigenlijk op het juiste spoor. Hetgeen dat wij aanvoelen, dat hier eigenlijk niet kan, wordt bevestigd. Op dat moment zegt die ontwikkelaar, ja, ik ga mijn plannen een beetje aanpassen en ik kan een nieuw openbaar onderzoek vragen. Dat kan, je kunt dat doen en uitstel vragen. Dus moeten met de buurt weer allemaal bezwaren indienen tegen die aangepaste plannen.
0: En waren die dan effectief aangepast?
1: Dat waren punten en commas, zal ik zeggen.
0: Ah ja, de kleur van de verf of zoiets. Er zijn geen bouwlagen afgegaan? Dat is bij 8 bouwlagen gebleven?
1: Ja. Die hield ook voet bij stuk. We hoorden ook dat hij zei van, ik moet daar allemaal geen rekening mee houden. Ik kan hier over 6 maanden beginnen bouwen. Dat is allemaal geregeld en... Die twijfelde er niet aan dat die vergunning er ging komen.
0: Ah ja, want je ziet toch vaak dat een project wordt ingediend dat gewoon absurd erover gaat om dan zo'n beetje in te binden. Hè? Maar dat is in dit geval zelfs niet gebeurd. Dan.
1: Nee, dus de POVC is ook bij haar negatief advies gebleven. En de provincie heeft dat advies gevolgd. Dus die vergunning is volledig... vernietigd, geschrapt. Voilà. Dan zaten wij eigenlijk inderdaad, we zijn blij, content dat dat er niet gaat komen. Je vraagt u ook wel af, hoe komt dat eigenlijk dat zo'n project een vergunning krijgt? Dat bleef nog wel in ons achterhoofd zitten.
0: En hebben jullie een verklaring gevonden? Wie kent wie?
1: We hebben die verklaring niet gevonden, want het verhaal is daar niet gestopt. Terwijl dat dit dossier bezig was, kregen we telefoon van andere mensen van Den Dam. Die zeiden van, in de Samberstraat zijn er mensen die hebben een brief gekregen.
0: Oh. Herkenbaar verhaal.
1: En er gaan hier, die vallen van hun stoel. Want er wordt hier een hele grote toren geplant in het midden van de straat voor allemaal studenten, voor bijna 200 studenten. Dat is vergelijkbaar met wat er bij jullie gebeurt. En kunnen jullie eens babbelen met elkaar en eens zien... elkaar wat op weg, die mensen waar op weg helpen, van hoe hebben jullie dat aangepakt, wat kunnen we er allemaal aan doen?
0: Je hebt tegenwoordig ook het Forum Humane Stad, dat is ooit zo'n keer opgericht om mensen te verenigen die, dit verhaal dat jij vertelt, dat heb je in veel wijken, hè? Om expertise uit te wisselen, hè? Want mensen lijken in elke wijk het warm water opnieuw te moeten uitvinden, maar ondertussen kennen er een aantal dat al wel helemaal van buiten, zo al die stappen. Hè? Goed, dus een tweede, een echo.
1: Ja, een echo, een van 192 deze keer.
0: Wel ja.
1: Dan begint dat verhaal terug van voor. Dan helpt de mensen mee. Je moet een bezwaarschrift indienen. Antwoord van de stad opnieuw, al die bezwaren zijn ongegrond. Oké, terug beroep indienen bij de provincie. Daar zegt de omgevingsambtenaar opnieuw negatief advies, wijkt te veel af. De projectontwikkelaar zegt, ik pas mijn plannen aan. Deze keer wel aanzienlijk in die zin dat er van 192 koten naar 148 is gegaan. Dat men van 7 verdiepingen naar

0: vijf is gegaan. Mm. Maar nog een mooie toegeving, zou je denken. Ook met de bedenking die wij dan maken, blijkbaar is dat voor de rendabiliteit van zo'n project geen probleem. Dat je er 50 quoten afhaalt, is dat nog altijd een financieel rendabel project dan. Mm-hmm. Anders zou dat niet voorgesteld worden.
1: Zie, maar is dat dan dezelfde projectontwikkelaar of een andere?
0: Nee, dat zijn allemaal andere spelers, die ook met elkaar niet overleggen. En de stad beschouwt dat ook allemaal als individuele projecten. Dus die kijkt ook niet naar, ah ja, maar verderop in de straat hebben
1: is
0: we
1: er
0: 200,
1: al,
0: nu hebben we er weer 200. Die kijken gewoon project per project.
1: Terwijl dat toch wel, ja, je zou van de stad verwachten dat die wat het overzicht behouden. En, enfin, goed dat jullie het doen.
0: Ja, wij zouden wel liever een kroegentocht organiseren dan s'avonds bezig te zijn met die dossiers. Maar bon, ja, goed dat we het doen. Dus negatief advies opnieuw van ondanks de quote die dan, het aantal dat wel verminderd was. Negatief advies, en nu heeft de provincie gezegd, ja, wij gaan dat negatief advies niet volgen deze keer. De vergunning verlenen wij. Dus dat is nu het dossier dat nu vorige week eigenlijk is uitgesproken of de beslissing is gevallen.
1: Maar wie beslist dat dan?
0: De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen beslist dat. Dus dat is eigenlijk een politiek orgaan die de uiteindelijke beslissing neemt en die dat beslist of dat ze de adviezen van de administratie gaat volgen of niet. Stilte.
1: Ja, ik zal nog niet van mijn stoel vallen, want die staat nogal hoog. Nee, dat is dan toch vrij absurd. Waarvoor werkt die administratie dan zo'n advies?
0: Ah, wel, dus we stellen ons langs de ene kant de vraag van, je hebt uw bouwcode, waarom worden er vergunningen verleend die niet voldoen aan de bouwcode? Als je in beroep gaat en je vraagt, ja, kan de overheid zich alsjeblieft aan haar eigen wetgevend kader houden? Dat dan de hogere overheid zegt van, ah nee, dat hoeft eigenlijk niet. Hè. Wij laten dat hier gewoon passeren. Men klaagt in de politiek over de burger, hè, die beroepsprocedures inlast en die projecten vertragen. En dat kan toch niet, die lastige burger die neer zijn eigen overal zit met te moeien. Ja, hoe komt dat? Dat komt omdat de overheid haar eigen wetgevende regels niet toepast en dat er u als burger geen ander instrument meer rest dan een procedure te beginnen. Daardoor komt dat natuurlijk. Waar dat de oplossing van de politiek is, we gaan het dan moeilijker maken om procedures te beginnen. Of we gaan, we gaan het duurder maken. We gaan de drempel verhogen dat we minder zaken hebben. Dat is een eigenaardige redenering natuurlijk. Het is ook duidelijk dat als je naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gaat, want dat is dan in deze de enige volgende stap. Mm-hmm. Dat is dan echt een onafhankelijk rechtscollege. Dat, uit die statistieken blijkt dat de 6 op 10 van de zaken effectief de klager of de beroeper gelijk krijgt. Hè. Dus je ziet uit de statistieken dat mensen niet zomaar naar de Raad trekken voor moeilijk te doen of dat ze geen poot hebben om op te staan. Meestal krijgen ze gelijk. Dat is nu in deze zaak de enige mogelijkheid die we hebben. Mm-hmm. U sprak al over kosten. Dat is wel iets dat je alleen met een advocaat kunt doen. Die beroepsprocedures bij de provincie, dat kan je nog zelf doen. En dat hebben we tot hiertoe ook gedaan met mensen uit de wijk die zich engageren, die er expertise rond hebben. Dus nu zal er morgen op onze buurtvergadering ook besproken worden van wilt de buurt hier nog stappen zetten? En desgevallend, hoe gaat dat dan gefinancierd worden? Dat zijn allemaal dingen die op die buurtvergadering besproken zullen worden.
1: En kun je mij een idee geven van hoeveel dat dan kost? Is dat €1.000, €10.000?
0: Dat gaat snel over €10.000, ja.
1: Ja, dan mogen we wel een serieuze wafelenbak organiseren.
0: Ja,
1: hè?
0: Inderdaad.
1: Maar als er nu veel studenten zijn, dan kunnen die allemaal mee.
0: Ja, zullen daar een omhaling organiseren.
1: Uh-huh. Dus zover staat het nu. En dan die Raad voor Vergunningsbetwistingen, dat is dan, als die nee zeggen, dan kan de deputé toch nog zeggen van, joh, maar we gaan dat wel doen.
0: Ja, pertinente vraag, hè. Want wat gebeurt er dan? Maar dan komen we eigenlijk ook terug op dat eerste project. Wat gebeurt er als die vergunning wordt vernietigd? Ja, dan begint dat spel gewoon eigenlijk terug van vooraf aan. Dus dat wordt er... Natuurlijk gaat die ontwikkelaar niet zeggen... Goh, we gaan hier een voetbalpleintje leggen. Hè? Laat die een toren maar, laat die maar zo. Die hebben veel geld betaald voor hun grond. En natuurlijk gaat er een nieuwe vergunningsaanvraag komen. En wat zegt iedereen? Ja, de stad heeft de eerste keer die een toren vergund van 8 verdiepingen. Dus ja, de stad gaat niet ineens zeggen van... Ah ja, maar we hadden ons vorige keer vergist. Hè? Dat mag nu niet. Dus dat, de kans is groot dat gelijkaardige projecten gewoon terug opnieuw een vergunning krijgen en dat je terug opnieuw heel die malle molen terug op gang zal komen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen exact hetzelfde. Hè. Dan gaat dat terug naar de provincie. De provincie gaat zeggen, ja, maar wij hebben al gezegd dat het mocht, dus die gaan zeggen dat het mag. En ja, zo worden eigenlijk als burger continu van het kastje naar de muur gestuurd. En wie heeft er de langste adem en de diepste zakken? Dat is dan meestal degene die ook aan het langste eind trekt in zo'n geval.
1: Ja, een beetje een raar beeld van de rechtsstaat natuurlijk. Hè? En al die tijd kun je geen kroegentochten organiseren.
0: Nee, klopt.
1: Nee.
0: We proberen daar wel aandacht voor te hebben om ons ook met leuke dingen bezig te houden als damcomité.
1: En, ja, ja.
0: Allee, we maken daar ook altijd wel gezellige bijeenkomsten van, hoor. En dat smeet ook wel een band tussen de buren onderling. En dat is dan eens bij een die thuis, dan is bij een die thuis. Voilà, we doen ons best. We vinden ook dat wel onze... maatschappelijke opdracht of verantwoordelijkheid is. Dat is ook voor een deel uit idealisme en overtuiging dat je dat doet, over ja, hoe dat je vindt dat de democratische rechtsstaat zou moeten functioneren. En we hopen dan gewoon dat, ja, dat we toch een steentje kunnen verleggen in heel dat verhaal.
1: Mm-hmm. Fantastisch. Dus mensen die bij jullie in de buurt wonen zijn welkom op die buurtvergadering. Ik neem aan dat dat geen soort plenaire sessie is voor nieuwsgierige buitenstaanders of zo.
0: Nee. Er wordt ook wel genoteerd wie dat er zich aanmeldt en zo. Want dat zijn wel besloten buurtvergaderingen die enkel met betrokken mensen uit de buurt doorgaan natuurlijk.
1: Ja. Oké, ik heb zo alles gehoord wat ik wilde horen. Wou jij nog iets... afsluitend toevoegen? Of,
0: Nee, onze bezorgdheid is, en we hebben dat in de cijfers ook bekeken, dat de kotdichtheid, mochten al die projecten er komen, stijgt de kotdichtheid op de Dam naar 20%. En dat betekent dat er voor de 5000 mensen die nu op de Dam wonen, dat 1000 daarvan studenten zullen zijn. En dus dat 20% van de bewoning studenten zullen zijn. De enige buurt in Antwerpen die daarboven zit, dat is de universiteitsbuurt. En daar geldt een kotstop, omdat men ook ziet waar dat de negatieve effecten eigenlijk zijn van een buurt die te... waar het overwicht van een bepaalde groep, in dit geval aan studenten, dat het overwicht daarvan te groot is. En ik kreeg eigenlijk, en ik vind het wel interessant, om eens even uit wat uit een breder perspectief te kijken. We hadden een Facebook-post gedaan vanuit een DAM-comité over net die laatste beslissing van de provincie Antwerpen. Hè, die zegt, wij volgen dat advies niet. En onze... ja, ons vraagtekens bij, gaan we naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gaan of niet, is een reactie gekomen uit Gent, want de studentenstad Gent, hè, ook veel studentenkoten, daar kent men dezelfde problematiek eigenlijk al jarenlang. En dus wij worden dan door andere comité's gecontacteerd. En ik vind dat toch interessant om ter afsluiting van ons gesprek hier te delen, waar dat die VZW ons eigenlijk via Facebook net komt te berichten. Zij zeggen, vanuit onze thuisbasis Gent raden we het DAM-comité aan om naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen. Wat goedgekeurd wordt door de politiek, de stad en de provincie, wordt in 6 op de 10 gevallen juridisch afgekeurd. dat doet nadenken over de verwevenheid tussen politiek, projectontwikkelaars en investeerders. Onze VZW heeft een paar maanden terug een zaak gewonnen tegen, ik zal de naam niet vermelden, goedgekeurd door het Gentse Stadsbestuur en provincie Oost-Vlaanderen. Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werden 3 van onze 4 bezwaren ontvankelijk verklaard, wat voldoende aantoont wat een foute boel het was. Het kost tijd en geld, en ook al win je, een schadevergoeding zal je niet krijgen. Nog stad en provincie worden bekeurd om iets wat onwettelijk was, toch te proberen doorduwen.
1: Wat verdorie heel straf is eigenlijk, hè? Maar goed.
0: Gent, de zogenaamde inclusieve stad van licht en liefde, is ondertussen in hoge mate gestudentificeerd, wat de stad in heel wat wijken onbetaalbaar en onleefbaar gemaakt heeft. De bewustwording van de risico's van het inplanten van een hoog aantal grootschalige studentenaccommodaties is te laat gekomen. Wij wensen Antwerpen een tijdig en geslaagd ingrijpen toe.
1: Oké. Groeten uit, Gent.
0: Uit studentenstad Gent. Voilà, dus we hopen dat wij toch in Antwerpen niet de fouten van andere steden... Nee. Kunnen maken of dat we daar toch een alternatief voor vinden. En we roepen ook iedereen op alle bestuursniveaus en alle mensen die daar iets van kennen of iets mee te maken hebben, om samen naar oplossingen te zoeken. Daar staan wij zeker voor open. Alles beter dan te moeten procedures voeren.
1: Oké. Bedankt Hans van Grieken. En houd ons op de hoogte. Hè.
0: Graag gedaan.

0: ook Elsassisch spreken.
1: Geweldig. Dus
0: dan gaan we het daarover hebben. Alright, tot dan zeker.
1: Ja, dag.
0: Joe.

Zo, liefste luisteraars, welkom hier op Radio Centraal. Tijd weer voor een wekelijkse communie met The Ego. Geen intro jingle, zoals u wel heeft kunnen horen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het nipte tijdstip. Het uur, het ochtenduur, het verkeer. 9:58 toen ik hier aankwam. Dus ik moet nog even alles klaarzetten. Ondertussen laat ik hier een goed stuk van Nina van Hoenekkers debuut op jullie los, een unbalanced piece of wood. Zij speelt neoclassieke muziek, zullen we het maar zo noemen. Ook vaak spiritueel geïnspireerd en daarom dus meer dan gepast om deze ochtendmis te beginnen. Tot zo dadelijk.

Nina van Hoenakker. De eerste twee stukken uit haar debuutplaat, getiteld Unbalanced Piece of Wood. Celliste uit Gent dus, die zich graag laat inspireren door de meer zielsbedreven componisten uit het klassiek repertorium, zoals Avor, Pert, etc. Nina van Hoenakker heeft een tijd geleden een prachtig ochtendconcert in de AB-salon, de vernieuwde AB-salon. En daar staat... deze zondagochtend ook weer een heel mooi gewijde dame. Daarover later meer. Ik ben nog altijd in het proces van het alles klaarzetten. Ja, de devote fans, fanaten, volgers van dit programma weten dat ik altijd mij vliegensvlug moet haasten. Haast mirakelgewijs hier moet begeven tot Radio Centraal hier. Om jullie te voorzien van de wekelijkse klankmis. Hier is ondertussen... de B-kant van een heel mooi plaatje die ik vorige week al kort had voorgesteld aan jullie. Is David E. Moore, of David Moore, liever, van Bing en Wrath. Het op kamer ensemble formaat geënt ambient project van David Moore dus. Ondertussen al ter ziele gegaan, denk ik, of ten einde gekomen, maar gaat nog altijd door. Dit is zijn soloplaat, heel alleen op piano, Grace the Bell.

eerste album van David Moore, a.k.a. Binion Ruth, het kamermuziekensemble, dat zich specialiseert op ambient muziek en consorten. Even op pauze, had ik verstaan. Of misschien heb ik het verkeerd begrepen. In ieder geval, dit is het laatste werk, het meest recente werk van David Moore. En ook de eerste keer dat hij puur solo akoestisch piano speelt in plaats van warme synths en andere warme elektronica. Goed, het is tijd om te eten, althans voor mij. Dus dat wil zeggen dat ik hier een goede portie The Next op jullie ga afvuren. De laatste kant van de plaat Travel. Ik kan een aantal keren hier gepresenteerd. Dus ik heb een goede 20 minuten, hopelijk, om een croissant te gaan halen. Want zonder brandstof kan deze pastoor natuurlijk niet prediken, zalven en wat nog allemaal wat nodig is om militaire zielen te helen op deze woensdagmiddag. 20 mei, jawel, het gaat vooruit. Dan zal ik zo dadelijk ook nog eens voorlezen welke heiligen we herdenken vandaag. Maar hier is in ieder geval The Next. Tot zo dadelijk.

Gelukkig spelen de drie heren van The Nex alle enkele decennia lang uitsluitend of bijna uitsluitend longforms, zoals dat in de vakterminologie luidt. Lange stukken van rond de 20 minuten. Die manier kon ik even naar de Carrefour lopen en een beetje scoren. En zo kan de dag echt beginnen, hè. Ja, het is eigenlijk een uit de kluiten gewassen ochtendprogramma, deze communie. De wekelijkse klankmis. Ja, daar we niet meer naar de kerk gaan en niet meer in God geloven, moeten we de surrogaatfiguur wel elders zoeken. Dat vindt u hier bij mij. The Ego, hier bij de communie op Radio Centraal. De Nex hoort u nog uit de deinende en die gaan plaatsmaken voor Taylor Dupree en Zimoon. Heb ik vorige week ook even kort aangehaald. Dan zal ik nu iets langer op jullie loslaten. Wind Dynamic Organ Deviations. Ja, dus het kerkorgel, een vermalendijde kerk heruitgevonden. Ja. Recent is er ook weer een heel mooie reeks heruitgebracht geweest, een X-Cathedral, een Scandinavisch label. Er staan in ieder geval veel Scandinavische artiesten op, zoals Kali Malone. En de rest van de namen ontgaat mij even. Ik zal er misschien straks op komen. In ieder geval een hele rits, voornamelijk dames, maar ook heren die aan longform muziek doen. Spectrale muziek, just intonation, dus reine stemmingsmuziek. En ook vaak het orgel heruitvinden, dus in een ander kader plaatsen. Voilà, tijd voor het volgende. Taylor Dupree en Zimoon.

Even de cue gemist. Piano schijnt wel het thema van de dag te zijn. Ja, immers, als het op deze manier bespeeld wordt, is het alleen maar zalvend voor de gebroken ziel. Taylor Dupree en Zimoun hoorden u daarnet nog met Wind Dynamic Organ Deviations. Taylor Dupree is ook de oprichter van het label 12K, New York. En ja, huisvest dergelijk soort muziek in verschillende gedaantes. En Zimoun is dan weer de Zwitserse, of een Zwitserse klankarchitect, sound sculpture, zoals dat heet, met een cool Engels woord. En zo klinkt het natuurlijk ook wel, het traag vormende of traag bewegende architecturale muziek, als het ware. Het zou zo voor een installatie kunnen dienen, maar ja, muziek staat ook op zichzelf natuurlijk, een onafhankelijk gegeven. De emancipatie geldt niet alleen voor bepaalde minderheden, zo ook voor soorten muziek die mismeesterd wordt, wel eens door yoga-snuivers of vernissages en tv-spots, ja, politieke agendas, noem maar op. Iedereen mismeestert graag de muziek, maar hier komt hij terug op een piedestal uiteraard. Zo ook Celia Hollander, functionele muzikant uit Los Angeles, heeft voor menig tv-series en films soundtracks geschreven, maar hier speelt ze haar eigen werk, Celia Hollander.

wind als krachtvoer van de mensheid, levensader, onzichtbaar voor het oog, maar enkel zichtbaar als het door objecten waait, zoals de haar, bomen, het gras, maar bijvoorbeeld ook de toetsen van deze piano, om het bijna met een pseudopoëtische inslag te verwoorden. Celia Hollander vindt dus de kracht of put energie uit de wind. Er valt wel veel over te zeggen. Als het een warme zuiderse wind is, of een wind uit Breeze of the East, kan ook wel allemaal motiverend werken. Maar als het zo een typische Belgische meiwind is, dan blijf ik toch wel liever binnen met jullie hier via Radio Centraal op de communie. Wel, Celia Hollander dus. Wel grappig. Het is onvoorbereid, het lijkt voorbereid, maar het is totaal onvoorbereid. Of toeval, of misschien ook gewoon ervaring. De vorige plaat en de huidige. Door het concept wind met elkaar verbonden zijn. Voilà. Maar geen wind meer, we gaan over naar een andere pseudo-genre of subgenre liever, dat wel eens vaker aan bod komt. En Sarah Mokrani heeft zo'n jonge, denk Franse jonge dame artiesten die recent op het label Objects and Sounds, dus niet alleen een winkeltje, maar ook een label, haar debuutplaat heeft uitgebracht. Bismillah, geen idee hoe ik het juist uitspreek. Ik denk dat het ook een religieuze uitspraak is. Zo dadelijk opzoek wat het betekent, vooraleer er een opstand ontstaat als ik iets verkeerd zeg. Sarah Mokrani dus bracht deze plaat uit en klinkt verrassend genoeg zoals een beetje jaren 80, fourth world-achtig, outsider, DIY, cassette, cultuurmuziek. Ja, dat zijn veel termen, ik zal het gewoon laten horen. In ieder geval, ik heb nog een plaatje die er mooi op aansluit. Dus het lijkt allemaal mooi in elkaar verwoven. Het lijkt toch wel zo, ja. In ieder geval, hier is Sarah Mokrani.

Zo, even recapituleren. Ja, het was weer een mooie aaneenschakeling. Allee. Van de plaatjes, hè. Ja, we waren begonnen, dacht ik, met Sarah Mokrani, Bismillah. Betekent, ik heb het hier nog klaargezet om het voor te lezen. De Judoch, in de naam van, God, de erbarmer, de barmhartigste. Een uitspraak die moslims uiten net voor ze een goede daad gaan uitvoeren. Ja, dat is wat we hier altijd proberen te doen natuurlijk. Menig politiekers, beleidsmakers zouden een voorbeeld aan ons kunnen nemen op Radio Centrale. Ondertussen is mijn collega Inia Supli hier al aangekomen. Maakt hij zich heet en gereed voor 2 uur verlossing, verlossende Latin muziek. Maar eerst nog een beetje introspectie. Dus Sarah Mokrani werd gevolgd door ene Jack Spence. Een Einzelganger, zeg maar, die 1 ding heeft uitgebracht in zijn leven in de jaren 80 in de zogenaamde DIY-cassette-cultuur, specifiek voor New Age-doeleinden. Ja, toen was het allemaal nieuw en hip. Vandaag is het alleen maar cringe in het kwadraat. Als ik nog 1 iemand met een klankschaal of een shorty zie, dan verwijs ik die door naar Laraji en consorten. Hè. Dat ze daar maar even terug naartoe gaan en leren. Dat moet, of misschien gewoon ineens daarbij laten. In ieder geval, ja, Jack Spence dus, voor de minnaars van John Hassell's achtige imaginaire utopia. Ik vond Sarah Mokrani er ook wel een beetje bij paste. En dat werd dan gevolgd door een Japanner, wiens naam ik uiteraard niet zomaar kan uitspreken, Mitakoyama Cho. Ah nee, dat is de naam van de plaats, of... Nee, dat is Mitakoyama Cho zal de naam van de plaat zijn, de titel. En Tatsuro Murakami zal de artiest zijn. Ook weer een nieuwe telg uit de hedendaagse Japanse ambient scene die ongetwijfeld veel groter is dan het universum van de mensheid zelf. Maar wel een mooie ode aan zijn, als ik het hier mag lezen, zo, aan zijn familie, zijn buurt in Tokio, die in 2024 recent dus volledig tegen de vlakte is gegaan. Om plaats te maken voor stedelijke uitbouw, urbanisatie, development, ontwikkelaars. Daar weten we hier in Antwerp ook wel veel over. Ik wens de heren en de dames en de tussenin mensen van Ercola veel succes. Het is een strijd tegen een titan, die soms wel, of toch vaak, onmogelijk lijkt, maar ja, de volharder wint, zelfs na de dood of zoiets. Tatsuro Murakami dus werd dan vervolgens opgevolgd door deze Cole Pullis, die heb ik al een paar keer laten horen in een trio, in een ter ziele gegaane trio helaas. Jammer, want echt wel heel goed. In een trio waarbij ze muziek uit Appalachian heruitvinden, en met een speciaal focus op die frenetische

magnetische, die opgewonden energie die heel kenmerkend is voor die bergmuziek uit Appalachian, North Carolina, etc. Maar hier Coppola's Solo, Lance and Eternal. Dat is ook een plaat van Leaving Records, denk ik. Trouwens, als deze muziek u belieft, u wel kan smaken, dan moet u zeker Leaving Records eens opzoeken. Een heel groot catalogus aan dergelijke soorten muziek. Zowel archival releases, zoals dat heet in de vakterminologie, maar ook hedendaagse artiesten die zich laten inspireren door deze, ja, deze muziek, dit genre. New Age. Het is wel tijd voor een New Age, als het mij vraagt. The Old Age is al kapot en versleten. Coppola's Lance and Eternal.

Coolpolis hoort u hier nog. Ik ging eigenlijk deze communie afsluiten met een stevige pandoering door een... hoe heet die? Johnny Halifax Invocation? Klopt het? De Johnny Halifax Invocation. Maar ik vind dit zo mooi en het betreft nu ook een drieluik. Getiteld In a Hidden Nook Between Worlds. Nummer 1, 2 en 3. Een stuk van een 15-tal minuten. Dus ik ga die gewoon laten uitspelen tot klokslag 12 uur. Dan is het weer tijd voor Suppli Delica. 2 uur Latin muziek van onze collega Ignas Suppli. Dus hier nog Coolpolis. Ja, geloof het of niet. Het is echt wel de dag van de clichés precies. Van de pseudo-poëtische uitspraken. Maar ik speel... Ik speelde dit stukje muziek af en de stortregen veranderde instantelijk in een zonovergrote dag. Voilà, bij deze is dat graag gedaan voor jullie allemaal. Ik neem afscheid van jullie en zie jullie volgende week terug, volgende week woensdag tussen 10 en 12 live op Radio Centraal voor weer 2 uur lang heilzame muziek. Ah ja, en voor ik het vergeet. Aanstaande zondag, 11 uur, AB Salon, Laura de Jong, de etherische harpiste vanuit, misschien wel gepast nu, vanuit een nook of the world, een klein hoekje, verscholen hoekje, is tevoorschijn gekropen en is op een missie om ieders ziel te verzachten. Aanstaande zondag dus in AB Salon. U zal mij daar ongetwijfeld ook treffen voor die heerlijke zondagharpmis. En tot dan wens ik jullie een fijne week.

Goedemiddag, dit is Radio Centraal. Van 12 tot 2 is het beurt aan mij, Suppli Delica, met uitsluitend Latin. Vandaag is het uitsluitend Boogaloo uit New York. 120 minuten Boogaloo en Weba York. Goedemiddag.

We zijn gestart met senior Bobby Quesada uit de Bronx met het nummer Bataola Boogaloo in het album Boogaloo en El Boogaloo.

sabes, mamá. ¿Dónde te la llevo?

Komt uit het album Big Ol' Bebop Boogaloo, volume 3 van het label Tough City.

0: hands, fan your body, shake them and go. Clap your hands, fan your body, shake them and go. Clap your
1: hands, fan your body. Orchestra Olivieri met het nummer A Swinging Combination. Go, 120 minuten super idyllic en met uitsluitend boogaloo. Goedemiddag.

uit Spanish Harlem, New York. Ralph Robles uit het album Conquistando en het nummer Montuniendo. Uitgebracht in 1969 bij Fania.

De New Swing Sextet uit New York met het nummer Mira Mama. Het komt uit het album The Explosive New Swing Sextet. Het label

La New Breed Orchestra met het nummer New Breed Boogaloo. Het label Fonseca Records.

look so good to me. Now, now, hey girl, you look so

Let me do it, man.

De Smoke Shop, oftewel in het Antwerpse sigarettenwinkel. Komt uit het album The Latins. En het album, de groep The Latins en het album Buena Gente.

Senior Ozzy Torrens and his exciting orchestra komt uit het album Boogaloo in Apartment 41 en het nummer Mia's Boogaloo. Het label El Sonido.

0: La Lupe, uit het album Dos Lados de La Lupe, en het nummer Que Bueno Boogaloo.
1: Baila, mulata, mi guajira, baila, gozala, como yo.

De Latinas uit het album Camel Walk in het nummer Guajira. Dit is Radio Centraal, 106.7, oftewel streaming. 120 minuten Latin music en vandaag uitsluitend.

Niemand minder dan Frankie Nieves met het nummer Ten Cuidado. Het label Speed Records, een van de meest ondergewaardeerde labels in New York.

Dit was het laatste nummer van Supridelica, uitsluitend Boogaloo aan vinyl. En dat was Barrigon Pipon van Mike Insinat in his orchestra uit het album Let's Be In. Tot volgende week.

Voilà, na een tijdje terug, een tijdje weg geweest te zijn, de fenomenale collectie Boogaloo van Supli Delica en de unbelievable collectie Cumbia van diezelfde Supli Delica. Terug een beetje Boogaloo op Soleil Zafrik van 20 mei. Dit is Radio Centrale van 2 tot 3, Soleil Zafrik.

Voilà, voilà. We zijn vertrokken voor een uurtje Soleil Afrique op woensdag 20 mei hier op Radio Centraal. We begonnen met wat boogaloos van El Gran Combo, Cortijo, Isu Combo en Rodrigo Mendoza. Muziek uit Venezuela van Rodrigo Mendoza komt uit die Disco Moda Salsa, dubbel LP. En dit is een remix bij Zyko Langa Langa, bij Edna Martinez en zijn Sound System Culture from the Colombian Caribbean. Dit is Soleil Afrique. Goedemiddag.

Tweemaal Soukous, tweemaal muziek van Congo. Eerst Psycho Langa Langa, geremixed by Igna Martinez, die Sound System Culture from the Colombian Caribbean LP, dubbel LP. En deze Orlus Mabele et son groupe Loketo. Ayuskous, paf et fou. Dit is Perfecta, 1978.

Abobo, abobo, abobo, abobo.

Les Ambassadeurs d'Haïti uit hun LP Haïti Tifia. En daarvoor La Perfecta uit hun LP La Perfecta op Disc Vacances 1978. Ayuskus Pafé Fou. Dit is Soleil Afrique van 20 mei hier op Radio Centraal. B-Blood of Dominica is de LP van B-Blood of Dominica uit 1977. Pompidou!

Maar de Black Blood of Dominica, B-Blood of Dominica met Pompeidou. Ze hebben 1 LP en 1 single. En laat nu dit het singeltje zijn dat ook op deze LP staat. Pompeidou en daarvoor Les Ambassadeurs de Haïti. Voilà, voilà. Terug naar de Afrik, terug naar Egypte. Deze Verrequa van The Wrong Notes.

0: vieux vivent dans ce monde. Gardez-vous de ne rien voir, rien entendre, rien dire.
1: Oriental Tunes van The Wrong Notes met de Verre Qua komt uit een bootleg LP Murder by Contract. Johnny Colon en zijn orkest met de Canalon.

Maar Canalion, Canalion, Canalion, Johnny Colon en zijn orkest komt uit die LP Disco Hits, Soul en Latin. Over naar Santo Domingo met Moise Crespi en de Missy Becco, de Dimension Creole LP. Moise Crespi.

produce par lui-même.

0: no sé, top compa.
1: Top compa met top compa van de LP. Dan de ritme compa direct 1971. Typical combo met histoire de Meshoui.

acht minuten compas uit Guadeloupe met typical combo en de histoire de Michoui. Komt uit die LP Bamois Antifam. En daarvoor top compas met top compas. Dit was het voorlaatste nummer van Soleil Afrique van 20 mei hier op Radio Centraal. Nog eentje gaan we doen. Nog eentje van Les Rapaces. Compé Joseph. Komt uit die LP Mariana. Dit was Soleil Afrique. Tot volgende week niet. Wel binnen 14 dagen.

0: Love is on the air. Elke twee weken op woensdagen is er liefde in de lucht. Met de enige, echte, authentieke Nederlandse presentatrice Birgit Kersbergen. Love is in the air. Is in the air.
1: Birgit Kersbergen.

0: Liefde, liefde, liefde, liefde, la la la. Liefde, liefde, liefde, liefde in de lucht.
1: Voilà, Love is on the Air nu op woensdag en de jingle is wat aangepast voor de oplettende luisteraar, maar ik merk er moet nog een beetje aan de balans gewerkt worden tussen de stemmen en de muziek, maar ach ja, ik heb mij geamuseerd. En ja, omdat het woensdag is, is het geen zondag, dus begin ik ook maar met I Love You.
2: I Love You.

Dizzy Rascal, een UK rapartiest die grime heet dat, kwam ik net achter. En dat is snel, snelle rap en ook op snelle beats. En dat is een beetje zijn handelsmerk. En ja, dat doet hij goed, vind ik hoor. En dan gaan we nu naar een Zweedse.

Snow Sherry Norosi en Snow Allegra, haar artiestennaam. En ze is Zweeds, maar ze ziet er niet Zweeds uit. Het is een hele knappe, in ieder geval. En ja, het is dus woensdag en normaal was ik op zondag. En het voelt anders. Het voelt anders, zo midden in de week. Ja, ik heb een... Ja, het is een different vibe, the Wednesday. Dus ga ik even terug in de tijd. Want in deze aflevering zit ook wat Isaac Hayes. Die komt nog niet, die komt straks pas. En dat komt eigenlijk omdat ik nu laatst zelf naar Radio Centraal aan het luisteren was. En ik kan het absoluut aanraden, er zijn ontzettend veel goede programma's. Dus een beetje een incestueuze move, of zou ik zeggen een juist inspiratie move. Daar hoorde ik nog eens een nummer van Isaac Hayes en toen dacht ik van, ah ja, ja, ja. Dat vond ik altijd wel fijn toen ik 20 was. Dus die komt aan bod, wel 3 keer volgens mij vandaag. Maar eerst een andere jeugdsentiment voor mij, dat was ik nog iets jonger.

Jawel. Dit typeert toch mijn eerste feestjes. Dit en La Bamba. La Bamba was zo'n kusjesdans. Dan ging je in een cirkel en met de ogen toe, maar dan deed je stiekem toch open, zodat je precies stilstond bij de jongen die je dan wel wilde kussen. Ja, bij mij waren het jongens. Dus de meisjes, dat kwam later als experiment. Maar even gelijk door met Isaac Hayes. En het is iets atypisch, maar daarna weer door met iets typisch Isaac Hayes.

Dat klinkt absoluut als een soundtrack van een televisieserie. Want hij heeft ook Chef gecomponeerd en het was een enorme hit. Maar dit zal van iets anders zijn, maar wel steengoed.

0: Wel ja, terug naar mijn jeugd. Ik ga jullie even met wat jeugdsentiment vermoeien. En dat is dat ik... Want dit doet mij denken ook aan de soundtrack van Beretta. En Beretta was een politiereeks met een Italiaan. Een hele stoere Italiaanse politieman die altijd in gewone kleren liep. Want waarschijnlijk was die zo'n undercover figuur. En die had van die strakke rode t-shirtjes vaak aan. En die had een witte kakatoe, heet dat geloof ik. Papegaai, maar ik denk de kakatoe heet. En die zat dan op zijn schouder. En ja, dat vond ik wel cool. En je had zelfs toen t-shirts met Beretta-mouwtjes. En die had ik ook. En dan had je natuurlijk ook nog Kojak. Dat was die kale Telly Savalas. En ja, zo super jaren 70 met van die glijdende, verende, grote Amerikaanse auto's. Dus nu ja, genoeg geleuter over mijn jeugd. Bij deze een typische Isaac.
1: You know, baby, I've been watching you lately. All you do is sit and stare silently in your chair. You never say a word. Are you upset about something you've heard, or is it that you're upset with me because at this point in time in my life I haven't reached the level where you think I should be? I'm the first to admit that things haven't gone so well, you know, like we'd planned when we first got together.
2: Oh yeah, sometimes Isaac.
1: Go through hell before things can get better. You and me together, we're very strong. Let's not lose faith in each other when things go wrong. You gotta hang in there, baby. Hang on in there.

is een fade-out. En ik geloof in je, Isaac. En ik zou willen dat ik ook zo'n begripvolle, muzikale, sexy man had. Ach ja, de woensdag is ook maar een dag zoals een andere.

0: Brigitte Bardot. En ik heb laatst een fijne film gezien. Dat was een Italiaanse film met een Cecco Zalone. Ik denk dat je het zo uitspreekt. En dat is een Italiaanse komiek. Ik had nog niet van hem gehoord. Vrij populair in Italië. En het is wel wat aan de flauwe kant, maar eigenlijk ook wel heel geestig. En het gaat over een vader. Hij is superrijk. Dat is wel geestig gedaan. Zo heel kitscherig weergegeven. Dat hij, ja, totale amorele, slechte figuur eigenlijk. En hij heeft een hele leuke dochter. En die wil niks met haar vader te maken hebben. Maar zij gaat dan dat pad naar Santiago de Compostela wandelen. Dat heet de Camino volgens mij. En de film heet ook Buen Camino. En dit is de titelsong ervan.
1: Non è quel saggio che ti indica la via,

Want de onuitstaanbare papa gaat dan mee met zijn dochter. Dat pad wandelen, wat niet de bedoeling was natuurlijk. En zo komen ze toch dichter bij elkaar en bereikt hij toch niet zo'n lul alleen maar te zijn.

0: Camino a papá. Buen camino a papá.
1: Voilà. Dat was hem al. En ja, ik ben even in de punk gedoken, omdat ik daar eigenlijk altijd wel van heb gehouden, ook in mijn jeugd. En ik ben zo op wat dingen gestuit. Dit is eigenlijk een Nederlandse punkgroep. Ik moet het even opzoeken, want ik denk dat ze van nu zijn. Ja, Hang Youth. Misschien weten de punkkenner weet dat waarschijnlijk. De punkkenner van Radio Centraal. Want Radio Centraal, daar luistert u nog steeds naar. En dat kunt u streamen. Heel gemakkelijk. Of op DAB+. Of gewoon lekker ouderwets op zo'n klein radiootje. Of zo'n heel ouderwetse radio met versterker en boksen. Dat kan ook, natuurlijk. En dat is dan 106.7. En voorlopig blijft die FM wel, want we schijnen dat nodig te hebben in noodgeval. Dus Radio Centraal zal altijd uit kunnen zenden, ook in tijden van nood. Dus bij deze Hang Youth, een Nederlandse punkgroep.

Hang Youth, duidelijk uit Nederland met dat accent. En dan ben ik ook op wat punkdames in de United States gestuit. Too Bad About Your Girl.

De Donna's. Hoi. De Donna's. Ik hoorde mezelf bijna niet. En dan stuitte ik ook nog op wat nederpunk uit de jaren eind 70, begin 80. En ik kende ze toen niet, maar ze heette Tetje en de Flikkers. En het nummer heet Van Acht, want dat was ooit een... Een belangrijk politieke leider in Nederland van de CDA.

woensdag namiddag midden in de week punk. Om een beetje lekker wakker te blijven en nu weer even iets helemaal anders. Want anders wordt het toch maar te veel van hetzelfde, vind ik. Dus...

Gerommel in de marge. Actualiteit vanuit de zijkant. Een programma op elke derde en vijfde woensdag van de maand tussen 4 en 5 op Radio Centraal 106.7 FM. Verhalen die vaker onder de radar blijven, kritische stemmen of verrassende invalshoeken. Blijf luisteren, want het gerommel is begonnen. Zo, en voor deze uitzending gaan we verder eigenlijk met de Radio Free Gaza. Er is nieuws van de Global Summit Flotilla, omdat alle boten ondertussen geënterd zijn door het Israëlisch militair regime.

0: We gaan ook naar de Global Summit Land Convoy, dat ondertussen aan de grens met Libië vastzit. En een kleine geschiedenis over Lina al-Nabulsi. Dat is een van de laatste boten die geënterd is van de Global Summit Flotilla, is naar haar genoemd. En zij heeft een...
1: Radio Free Gaza op Radio Centraal 106.7 FM via DAB Plus of via streaming. Radio Free Gaza is een samenwerking tussen verschillende gemeenschapsradio's rond de Global Summit Flotilla.
2: Voor dagelijkse verslaggeving kan je afstemmen op de Brusselse zender Air Libre op weekdagen tussen 5 en 6 en het weekend om 3:30.
1: De uitzendingen worden hernomen op Radio Paniek. Verder regelmatige updates van onder andere de Antwerpse delegatie op Radio Centraal.
2: Alle uitzendingen zullen online te beluisteren zijn op radiofreegaza.net.
0: Na bijna 35 uur van aanhoudende agressie en geweld door de marine, heeft de Israëlische bezettingsmarine haar illegale operatie tegen de schepen van de Global Summit Flotilla en de Freedom Flotilla Coalition gisteren in internationale wateren afgerond. Alle resterende schepen en deelnemers zijn met geweld geënterd en ontvoerd. Het dichtstbijzijnde schip, de Ramla Sirius, bereikte met succes een punt op ongeveer van 80 zeemijl van de kust van Gaza, voordat het illegaal en met geweld werd geramd door een ander Israëlisch schip. Vervolgens werd het onderschept. Wat de andere schepen betreft, 428 ongewapende burgers uit meer dan 40 landen zijn illegaal ontvoerd door een van de zwaarst bewapende legers ter wereld. Artsen, journalisten, studenten, organisatoren, advocaten, ouders en mensenrechtenverdedigers. Ze voeren om de illegale belegering van Israël te doorbreken en een humanitaire corridor te openen voor het Palestijnse volk dat door het Israëlische regime wordt uitgehongerd, ontheemd en aan genocide onderworpen. De deelnemers waren ongewapend en vreedzaam, maar toch werden ze door de militairen met gewelddadige escalatie geënterd, omdat het een duidelijke boodschap van intimidatie wilde afgeven aan iedereen die de genocide en de straffeloosheid en medeplichtigheid die deze mogelijk maken, aanvecht. De IOF, dus het Israëlisch leger, opende het vuur op burgerdeelnemers op 6 verschillende schepen. Ze zetten waterkanonnen in tegen burgers en ramden opzettelijk een schip van de vloot. Honderden burgerdeelnemers aan de Global Summit Flotilla, die eergisteren tijdens de illegale Israëlische marineaanval op volle zee zijn ontvoerd, werden door Israëlische bezettingstroepen onder dwang vervoerd naar een haven in bezet Palestina. Gistermorgen werd dat bevestigd door ook Binnenlandse Zaken dat ze in Ashdod zouden zitten. De Global Summit Flotilla eist de onmiddellijke onvoorwaardelijke vrijlating van al de deelnemers, evenals van de meer dan 9000 onterecht vastgehouden Palestijnse politieke gevangenen die worden geconfronteerd met een gecodificeerd regime van de door de staat gesanctioneerde terreur. De Global Summit Flotilla roept wereldleiders ook op om de vrijlating van de deelnemers aan de vloot, de vrijlating van de Palestijnse politieke gevangenen en de gijzelaars om een einde te maken aan genocide en de blokkade van Gaza te eisen. Gezien de getuigenissen over de illegale ontvoering van de Global Summit Flotilla deelnemers op 29 april in internationale wateren, waarin patronen van marteling, ernstig fysiek misbruik en ingrijpend seksueel geweld door Israëlische bezettingstroepen worden beschreven, maken we ons ernstige zorgen over de fysieke veiligheid en het welzijn van iedereen die illegaal wordt vastgehouden. Op dit moment is er een campagne om te schrijven naar alle ministeries van Buitenlandse Zaken, van leden van de vloot, van de deelnemende landen, om druk te zetten op hun regeringen en op de diplomatieke betrekkingen die zij onderhouden met Israël, en ook om druk te zetten op het handhaven van de internationale regelgeving. Die campagne kan je vinden op de website van de Global Summit Flotilla, en daar kan je eigenlijk een QR-code scannen waarbij het er automatisch een mailtje wordt geprepareerd om te verzenden. Je kan het dan bekijken of je dat wil, of je dat wil aanpassen, of dat je dat zo wil doorsturen. Gezien de getuigenissen over de illegale ontvoering van de deelnemers op... Gezien die getuigenissen van de gewelddadige ontvoering worden journalisten en internationale waarnemers opgeroepen om verslag te doen en om de aankomst te volgen. Verdere updates over juridische stappen en wereldwijde mobilisaties op land zullen volgen, naarmate dat de situatie zich ontwikkelt. Ondertussen is er ook op land, eigenlijk gelijktijdig met de Global Summit Flotilla, een konvooi al vertrokken, en zij zitten nu ook vast aan de grens met Libië. Daarover straks meer.

Premier Benjamin Netanyahu had zich samen met zijn belangrijkste ministers en marinecommandanten in de operationele commandokamer van de marine verzameld om persoonlijk leiding te geven aan de aanval op een bonte verzameling van civiele zeilboten, visserboten, houten motorboten en rubberboten. Netanyahu feliciteerde zijn troepen omdat ze in stilte hadden gewerkt, om wat hij noemde een plan te dwarsbomen om het isolement te doorbreken dat Israël aan Gaza oplegt. Isolatie is geen bijzaak van het systeem dat zij verdedigen. Het is het systeem zelf. En isolatiesystemen houden zichzelf niet in stand. Ze vereisen muren, bewakers, wapens en de stilte en medeplichtigheid van landen over de hele wereld. Dat is de reden waarom een civiele vloot van kleine boten werd opgewacht met een massale marinereactie van het Israëlische regime. Geen enkele staat zet zijn hoogste commandoniveaus in tegen ongewapende burgers, tenzij er iets diepers dan fysieke veiligheid wordt bedreigd. Wat hier werd bedreigd was niet het grondgebied. Het was het verhaal, het narratief. Hetzelfde discours dat de wereld heeft doen zwijgen terwijl Palestijnen al bijna 80 jaar onder bezetting, misbruik en apartheid leven. Europese regeringen werden gedwongen hun dubbele moraal bloot te leggen. Mediasystemen barsten onder de druk van de nabijheid. De blokkade leek niet langer procedureel, maar begon te verschijnen zoals ze werkelijk is. Een wreed systeem van opgelegde uithongering, opsluiting en collectieve bestraffing. In stand gehouden door geweld, stilzwijgen en een valse schijn van legaliteit. 428 mensen worden op dit moment vermist. Het is nu aan hun regeringen om te handelen. 428 ontvoerde deelnemers aan de vloot hebben geen contact gehad met hun raadsman. Consulaire toegang is hen geweigerd. Hun families zijn niet op de hoogte gebracht van hun verblijfplaats. Het is nu eigenlijk aan de burgers om hun regeringen en wereldleiders op te roepen voor hun onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. Voor het recht op consulaire en juridische bijstand zonder verder uitstel. Hun detentie is een voortzetting van hetzelfde systeem dat bijna 10.000 Palestijnse politieke gevangenen en gijzelaars vasthoudt onder een nog brutaler regime van opsluiting, dwang en koloniaal geweld. Wat al is gedocumenteerd, is geen uitzondering. Het is een patroon. Getuigenissen van deelnemers aan de vloot die na de vorige onderschepping eerder deze maand zijn vrijgelaten, beschrijven marteling, fysiek geweld en seksueel geweld. We hadden het daar ook al over in de vorige Radio Free Gaza met Ellie van Reuzel, dokter, die is vrijgelaten nadat zij haar boot werd geënterd in de internationale wateren voor Creta. Nu was het in internationale wateren voor Cyprus. Onafhankelijke mensenrechtenorganisaties, waaronder Save the Children, hebben gedocumenteerd dat meer dan de helft van de door Israël vastgehouden Palestijnse kinderen melding maakt van seksueel misbruik, seksueel geweld en systematische marteling. Het patroon van seksueel geweld is systematisch en ononderbroken aan de gang. In Gaza en op de westelijke Jordaan-oever komt die structuur het duidelijkst tot uiting. Daar worden wapens getest, bewakingssystemen verfijnd en technieken van afsluiting genormaliseerd, voordat ze worden geëxporteerd naar politieregimes. Na bijna 35 uur van aanhoudende agressie en geweld

De Global Summit Flotilla is een uiting van een groeiend wereldwijd verzet. Binnen enkele uren na de onderschepping stuurden meer dan 500.000 mensen over de hele wereld brieven naar hun regeringen waarin ze dringende actie en verantwoording eisten. Directe acties en protesten werden opgevoerd in havens, stadscentra en voor bedrijven die medeplichtig zijn aan het ondersteunen van Israëls oorlogsmachine. Er worden honderden andere protesten gepland voor de komende dagen. Juridische teams verzamelen in verschillende rechtsgebieden bewijsmateriaal tegen de commandanten, de agenten en de politieke figuren die betrokken zijn bij de brute acties van Israël tegen de vloot. Straffeloosheid is geen permanente toestand. Ze wordt mogelijk gemaakt en afgedwongen door koloniale machtsstructuren die ontmanteld moeten worden. Parallel met de maritieme missie van de Global Summit Flotilla naar Gaza is er ook op het Noord-Afrikaanse continent een landconvooi naar Rafah. De omvang van de verwoesting en de plunderingen en het aanhoudende geweld vereist actie op alle fronten. Al jarenlang verstrikt de illegale Israëlische belegering Gaza, waardoor humanitaire hulp, bouwmaterialen en medische benodigdheden de Palestijnen niet kunnen bereiken. Het genocideverdrag verplicht zowel staten als burgers tot handelen, maar regeringen hebben nagelaten aan die verplichtingen te voldoen. Op dit moment wordt de grensovergang bij Rafah naar believen geopend en gesloten door de daders van een genocide. Toegang tot voedsel, medicijnen en bouwmaterialen worden behandeld als een voorrecht dat kan worden toegekend of onthouden. De grensovergang bij Rafah moet fungeren als een doorgang voor de bevolking. Open, ononderbroken en niet bestuurd door degenen die het leven van Palestijnen als vervangbaar beschouwen. Toegang is een recht. De missie van het landconvooi is er dan ook op gericht om dat recht te doen gelden. Het is niet de eerste keer. In mei 2025 lanceerden de coalitieleden al eens een summitconvooi met 150 auto's en 20 bussen die vertrokken vanuit Tunis met delegaties uit de hele regio. Het konvooi trok toen door Algerije, Tunesië en Libië en werd in de ene na de andere stad verwelkomd die mensen die langs de weg stonden. Daarmee werd duidelijk gemaakt dat Noord-Afrika achter Palestina staat. Nu, in 2026, gaan ze nog een stap verder met gespecialiseerde teams over land die samenwerken met de vloot op zee naar Gaza en solidariteitsactie op elk continent. Terwijl de vrachtwagens van het konvooi door Mauritanië, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte rijden, zullen de lokale gemeenschappen opnieuw het konvooi verwelkomen, zich bij de beweging aansluiten en hun stem laten horen in de eis dat de belegering van Gaza moet worden beëindigd en dat Palestina vrij moet zijn. In samenwerking met de Rode Halve Maan in alle landen langs de route wordt het konvooi een rollende golf van solidariteit die grenzen overschrijdt, volkeren verbindt en elke kilometer politieke druk opbouwt. Ondertussen is dat Global Summit landconvooi in Sirte. Zij worden momenteel gedwongen om 9 kilometer van de grensovergang bij Sirte te kamperen vanwege toegenomen veiligheidsrisico's en een verhoogde aanwezigheid van strijdkrachten bij de grensovergang. De beweging stond al maanden in contact met de Libische autoriteiten en had toestemming en garanties voor een veilige doorgang ontvangen. Op 17 mei bereikt het konvooi zijn laatste rustplaats voor de Sirte grensovergang. Dat is een neutrale zone tussen West- en Oost-Libië die als veilig gebied zou moeten worden beschouwd. Bij de grensovergang wachtte echter een volledige militaire troepenmacht en de onderhandelingen met de Rode Halve Maan zijn vastgelopen. Ondanks dat de organisatie bemiddelde tussen het konvooi en de Libische autoriteiten. In een poging om deze onderhandelingen te heropenen en een veilige doorgang te waarborgen, heeft de Global Summit Land Convoy een delegatie gevormd die naar Sirte zal rijden om een brief met hun eisen te overhandigen. De Global Summit Flotilla veroordeelt het machtsvertoon van het Libische Nationale Leger bij de Sirte-overgang, bedoeld om de burgerdeelnemers te intimideren en menselijkheid te tonen. Het vierde verdrag van Genève is ondubbelzinnig.
Alle partijen die zijn verplicht om humanitaire hulp en personeel vrije doorgang te verlenen. Er zijn garanties voor veilige doorgang gegeven en deze zijn geschonden. De militaire macht belemmert nu ongewapende burgers om hulp te leveren aan een belegerde bevolking. Dit is geen grijs gebied. Het is een schending van het internationaal humanitair recht en de verantwoordelijken zullen ter verantwoording worden geroepen. De internationale gemeenschap moet in actie komen.

Zo, en zelfs krijgt u nog een verhaal over Lina Al-Nabousi. Lina Al-Nabousi was een 17-jarig meisje dat doodgeschoten werd door IDF-soldaten. En een van de laatste schepen die geënterd is vanuit de Global Summit Flotilla werd dan ook naar haar genoemd.

0: Whatever happened to the heroes? A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There was a hero called Salvador Allende. He was elected socialist president of Chile, but he left the generals in positions of power, and Pinochet's coup turned the revolution sour. The coup was funded by the CIA. Then Coke and Pepsi backed Pinochet. There was a slow waltz for Chile all down through the years. A Pinochet murder and dreads. There was no quick step solution, just a will to resist until the last decent Chilean was dead. In Venezuela, hero Hugo won't let the US and G8 veto big reforms which help the poor, who demonstrate for more and more. The masses defeated a bosses' strike in the country Che went to on his bike. It is dubbed the Bolivarian Revolution, as hero Victor Jara sang, Simón Bolívar, Simón. In Bolivia, where gas was privatized, ordinary people have just mobilized. In Scotland, in July, we should now seize our chance to set big businesses' plans awry. Demonstrate, of course. Let socialist flags and banners be unfurled. Even better, urge workers and students to strike around the world. The working class could even launch a bid for power somewhere. It, of course, needs enough working class heroes who will dare. The revolution starts now!
1: So, that was Music in the Margins. Colloquium, er is overmorgen, wordt er een colloquium georganiseerd door onder andere Progress Lawyers in samenwerking met het ACV en de Workers for Palestine. Dat is een dag, dat is precies wel georganiseerd voor mensen die niet moeten werken, want het is om 9 uur 's ochtends, vrijdag van 9 tot 6. Een studiedag van Progress Lawyers Network en het ACV in de Workers for Palestine, waar dat het middenveld, vakbonden en juristen samenkomen om kennis te delen en ervaring uit te wisselen, staat er op de website van Vrede. Er wordt ingegaan op de manieren waarop het recht enerzijds wordt ingezet om staten en bedrijven ter verantwoording te roepen, maar anderzijds ook om de pro-Palestijnse beweging te onderdrukken. Dat is met plenaire sessies en daarin kan je leren over de procedures bij internationale rechtscolleges, zoals het Internationaal Strafhof en het Internationaal Gerechtshof. Ziet er nogal juridisch uit hier, maar ook gaat het over de procedures die vakbonden en activisten gevoerd hebben tegen staten en bedrijven. Hoe werden de burgers via deze procedures geïnformeerd en betrokken en welke overwinningen werden hierdoor reeds geboekt, is een van de vragen die gesteld zal worden. En dan zijn er in de namiddag, misschien voor als mensen dan toch gedaan hebben met werken, kunnen ze in de namiddag nog komen voor de workshops. Hoe wordt de pro-Palestijnse beweging gecriminaliseerd? Hoe gaan organisaties en activisten hier tegenin? Welke juridische acties kunnen worden ingezet om multinationals ter verantwoording te roepen? En dan daar ging het dan eigenlijk over, denk ik. Welke acties kunnen er op de werkvloer worden ondernomen in het verzet tegen de genocide? Wat zijn de juridische gevolgen voor de erkenning van genocide binnen het internationale recht en met welke uitdagingen worden Palestijnen geconfronteerd bij hun evacuatie? Meer informatie kunt u vinden op de website van vrede.be en dat zal zijn in Brussel op het secretariaat van ACV Nationaal in Schaarbeek. Het is hier zo een computer die een eigen leven leidt.

En met de Railroad van Meredith Monk zijn we dan even terug bij het landconvooi. Vandaag is er dus een brief vertrokken van het juridisch team van de Maghreb Summit organisatie aan de Libische regering en de Rode Halve Maan van de Global Summit Landconvooi, met een verzoek gebaseerd op de beginselen van het internationaal recht en de verplichtingen van Libië uit hoofden van de toepasselijke rechtskaders. En dan heeft men het dus over die rechtskaders. Die zullen besproken worden ook op de dag, vrijdag daar, van vrede in het ACV. Dat gaat over het internationaal gerechtshof. In 2024 hebben zij gesteld dat de verplichting en onbelemmerde toegang van humanitaire hulp tot de Gazastrook moet gewaarborgd worden. Er zijn ook een aantal resoluties van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad. Er is het vierde verdrag van Genève, dat collectieve bestraffing verbiedt. Er is nog een aanvullend protocol dat gebruikt wordt tegen uithongering als oorlogsmiddel. En een aanvullend protocol dat de snelle en onbelemmerde doorgang van humanitaire hulp van de burgerbevolking in nood voorschrijft. Dus ik zie hier heel veel protocols die allemaal met de voeten getreden worden. De Libische autoriteit die voert eigenlijk de facto een administratieve controle uit over dat doorvoergebied. En ze zijn dus wel degelijk verantwoordelijk voor om te kijken dat het geen schendingen begaat of dat het konvooi eigenlijk vrije doorgang zou hebben. We horen dus later nog wel of dat zij reageren, want dat, die brief is nu onderweg. En dan

Dat was de Urban March. Tja. Bijzonder. Dan was er nog het verhaal van Lina al-Nabulsi. Dat was dus een van de laatste boten die nog voer in de flotilla richting Gaza, die geënterd werd door het Israëlische militair regime in de internationale wateren voor Cyprus. Die boot die is vernoemd, want al die boten hadden ook een politieke naam. Zo hebben we het al gehad over de boot van Ellie en de boot van Isha. Deze boot werd vernoemd naar de 17-jarige Palestijnse Lina al-Nabulsi, die door Israëlische strijdkrachten is vermoord 50 jaar geleden. Ze werd in haar schooluniform geëxecuteerd. De missie van die boot was dan om te varen voor Lina en voor alle kinderen die van hun jeugd en hun leven werden beroofd. Op 15 mei 1976 werd de 17-jarige Lina doodgeschoten door een IDF-soldaat terwijl ze vanuit school naar huis liep in Nablus. Volgens de Jewish Telegraphic Agency verklaarden de Israëlische autoriteiten dat Lina door een verdwaalde kogel werd geraakt toen het geweer van een soldaat per ongeluk afging. Er werd toen een onderzoek ingesteld naar dat incident, waarbij dat de IDF-troepen nogmaals benadrukten dat zij alleen scherpe munitie gebruiken wanneer hun eigen leven in gevaar is. Dan zijn er getuigen van het incident die ontkennen deze versie van de gebeurtenissen met klem. Zij verklaarden allereerst dat het overduidelijk was dat Lina een schoolmeisje was. Ze droeg haar schooluniform. Terwijl Lina en haar vrienden naar huis liepen, kwamen ze terecht in een demonstratie tegen de Israëlische bezetting en de bouw van de nederzettingen. Iets wat in die tijd, 50 jaar geleden, bijna wekelijks plaatsvond in Nablus. Het was gebruikelijk dat middelbare scholieren meereden met het scanderen van leuzen en het zwaaien van met de vlaggen. En dat was altijd een protest dat er wekelijks plaatsvond. Palestijnse mannen en Israëlische soldaten raakten op dat moment in een worsteling verwikkeld. Maar het waren Lina en haar vrienden die onschuldig met een vlag zwaaiden en de leus voor gerechtigheid herhaalden die iedereen schreeuwde, die de aandacht van de IDF-soldaten trok. Twee officieren die achtervolgden Lina en haar vrienden, die een gebouw ingingen waar ze allemaal een schuilplaats zochten. Lina verstopte zich onder een eettafel in het appartement waar ze waren binnengedrongen en volgens Emma Dedin Freitek, een van de andere kinderen die zich in het appartement verstopte op slechts enkele straten van hun school, herkende de officieren Lina. Ze vonden haar onder de tafel, richtten een geweer op haar en openden het vuur, waarbij ze haar in koele bloeden doodde. Ze werd ter plekke geëxecuteerd in het bijzijn van alle aanwezigen, zodat ze konden zien, onthouden en er een les uit konden trekken. Dus een document dat je vindt op de website van ModoWise. En ik denk dat er ook een film over is. Het was dus ook, daar is dus het laatste schip van de vloot naar genoemd.

En zo sluiten we deze grommel in de marge of in Radio Free Gaza af voor vandaag. Gaan we over naar de andere studio waar Rudy al klaar zit.

Het is nu 17 uur op Radio Centraal. Voorspel komt eraan, voorspel tot 18 uur. Daarna komt er een proefprogramma in de zandbak. Voorspel tot 18 uur en ik lees 7 gedichten voor uit de debuutbundel van Hans Andreus. Muziek voor kijkdieren, verschenen in 1951. Tussen muziek uit de soundtrack van de ook in 1951 verschenen science fiction film The Day the Earth Stood Still. Met muziek van Bernard Herrmann, film in de regie van Robert Wise. Verder ook een keuze uit de compilatie CD Het Avro Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek. 26 opnames uit de periode 1938 tot 1940. Onder meer hun uitvoering van een compositie van Raymond Scott, de Amerikaanse componist en muzikus. Ik heb ook enkele opnames met Raymond Scott zelf uit 1940 uit de compilatie CD Raymond Scott Toonerville Trolley 1940 tot 1944. The Day the Earth Stood Still. Het begin van die soundtrack prel. Oh ja, die film begint al. De cd-speler begint gewoon zelf te spelen. Dat was niet afgesproken, denk ik. Toch? Ineens is er ook windstilte hier in de studio. Dat was even een schok. Ja, de uitzending stond even stil. Prelude, Outer Space, Radar, Danger. Dat komt eraan nu. Bernard Herrmann.

0: Hans Andreus. Werd geboren in 1926 als Johan Wilhelm van der Sand. Overleed in 1977 op 51-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker. Hij schreef naast gedichten ook verhalen, novellen en hoorspelen voor de radio. Zijn debuutbundel Muziek voor kijkdieren verscheen in 1951. Alvast dit gedicht eruit. Goed licht. Goed licht. Goed, goedmoedig licht. Mijn kleren onder u zijn mauve. Het water onder u wordt bleu van zwijgen. De fietsers onder u verliezen hun houten en hun stalen hoofden. En huizen woelen zich niet bloot meer en straten slapen op hun zijde. En huisdeuren verstaan elkander, fluisterend uit hun brievenbussen. En waar ik sta, daar sta ik niet. Het Avro Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek. Opnames uit de periode 1938 tot 1940. Een cd-uitgave van het Nederlands Jazzarchief. En ja, opnames tot 1940. In mei 1940 hield het orkest op te bestaan vanwege de Tweede Wereldoorlog. Hier komen ze alvast. Opname uit 1940 zijn de begintune en Crazy Rhythm. Opname 8 december 1938. Op de cd-hoes staan de uitzenddata. De datums van uitzending, want de opnamedatums zijn niet gemakkelijk te vinden.
1: Hier is Hilversum de Avro.

Het volgende gedicht van Hans Andreus. Er drijven maar wolken over. Er drijven maar wolken over. Wolken van grijs en wit. Wolken waar licht op ligt. Ik kan aan de wolken geloven. Er drijven maar wolken over. Wolken van langzaam op reis. Wolken van grijs en grijs. Ik moet aan de wolken geloven. Ik kijk er maar naar. Ik kijk naar de wolken te kijken. Begin op de wolken te lijken. Ik drijf als een wolk, de hemel weet waar.

Honolulu. Het Avro Dansorkest met Lammy van den Oud zang. Opname, of meer uitzending, ja, 12 februari 1940. Daarvoor uit de soundtrack voor The Day the Earth Stood Still uit 1951, Solar Diamonds en Escape. En zometeen komt uit diezelfde soundtrack, muziek van Bernard Herrmann, The Elevator, Magnetic Pull, The Study, The Conference en The Jewelry Store. Een stuk in twee delen met tussendoor ook Raymond Scott. Dat zijn zowat aankondigingen. Nu twee gedichten van Hans Andreus.

Kleine ballade voor niets. Ik ben op weg gegaan. Ik zag de huizen aan. De huizen bleven staan. Ik ben op weg gegaan. Ik liep tot aan de zee. De zee vroeg, neem mij mee. Ik had geen plaats voor twee. Ik liep weg van de zee. Ik zag een berg, klom op. De berg vlakbij de top trok hij zijn schouders op. Ik stierf hals over kop. Kleine ballade. Ik loop maar in mijzelf, verzonken met mijzelf. De wegen zijn van glas, de hemel is van ijzer. Ik weet niet wie ik ben, ik weet niet wie ik was. Ik loop alleen maar, men wordt nooit van iets wijzer. Er hangt een mist van licht. Ik loop met mijn gezicht, mijn kleren en mijn huid, het leven in en uit. Voor Lucebert.

0: Here's an unusual tribute to our feathered friends. You wouldn't think there's rhythm in a nice little yellow canary, would you? Oh, but there is. Raymond Scott's found it in Bird Seed Special.
1: Raymond Scott en zijn orkest. Met At an Arabian House Party, daarvoor met Theme Pretty Little Petticoat, met ook de aankondiging erbij. Opnames gemaakt op 25 augustus 1940. Het volgende gedicht van Hans Andreus. De blauwe bussen. Rijden blauwe bussen door de wijnrode straten. Er lopen paarse mensen, alle mensen zijn paars. En er staan lila luchten rondom de gele zon met het meer oranje zonlicht boven de Schotse daken. Maar alles is gelogen, want alles is hier grijs. Alleen de bussen rijden, blauw, maar eenzaam de straat uit. Ja, nog even lila. Niet alledaagse woord, of ook niet alledaagse kleur, neem ik aan. Een zachte, licht pasteltint paars. Nu het Avro Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek met een compositie van Raymond Scott. In een 18th century drawing room. Opname, of beter uitzending, 31 mei 1940. Ongeveer het laatste, een van de laatste zaken van het Avro Dansorkest, nadat het werd opgeheven, toch wel, ja.

Het vrolijk einde. De zee vergaan, het land verbrandt, staat het licht leeg. Meneer, al ben ik het zelf, pardon, wat betekent dit? Niets. Er is nooit, gelukkig nooit, meer iemand thuis.

De vissers. De vijver in mijn tuin heb ik bevolkt met waterplanten en alle soorten vissen. En daarna, eigenhandig en uit dure aarde, schiep ik blauwe vissers. Ze bouwden zich een dorp. Ze bouwden brede boten. Ze maakten lange hengels. En nu vissen ze elke dag in hun boten zittend of zittend langs de oevers. Morgen zal ik maken kleine vissersvrouwen om vis voor hen te koken en liefde te bedrijven. Kleine vissersvrouwen uit nog duurdere aarde. Tot hier gedichten van Hans Andreus voor vandaag uit zijn debuutbundel Muziek voor kijkdieren, verschenen in 1951. Ik heb nu een opname klaarstaan, die werd uitgezonden op 21 juni 1940. Het Avro Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek met Als je een ster ziet vallen, zang door Lammy van den Hout.

Prison was dit. Muziek van Bernard Herrmann. For the Day the Earth Stood Still. Uit 1951. Film. En er komt nog meer muziek. Naar het einde. Uit die soundtrack. Zo meteen kunnen we stellen. Maar ik heb enkele aankondigingen. Eerste aankondiging van Voorspel volgende week. Volgende week de vierde uitzending van Voorspel in de reeks van ongeveer 15 uitzendingen, waarin ik gedichten breng van Patrick Conrad uit zijn bundeling Conrad Live on Stage. Gedichten 1963 tot 1973, bundel verschenen in 1973. Ja, even kijken. Naast gedichten van Patrick Conrad is er filmmuziek van de Italiaanse componist en muzikus Egisto Macchi, of Machi, voor de film Il Delitto Matteotti uit 1973. Egisto Macchi maakte ook deel uit van de groep Gruppo di Improvisazione Nuova Consolanza, met onder meer ook Ennio Morricone en Franco Evangelisti. Ik breng enkele tracks uit de CD Niente van de Gruppo, opgenomen in 1971. Egisto Macchi componeerde de soundtrack van de tweede langspeelfilm van Patrick Conrad, Mascara, uit 1987, maar daar heb ik geen muziek uit. Er zit ook een fragment in de uitzending uit de LP Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, verschenen in 1973, en filmmuziek van Akira Ifukube voor de Japanse film Godzilla uit 1954. De gedichten van Patrick Conrad, die ik voorlees volgende week, komen uit 1966. De cyclus Een pop van Patrick Conrad met Paula Negri in de rol van Eleonora. En een fragment uit De Kamers, ook uit 1966. Ja, zo meteen de aankondiging van Thuisreis Morgen. Ik heb ook een stuk klaarstaan van Bernard Herrmann. U hoorde, even kijken, ja, Rebirth.

Nu de aankondiging van Thuisreis morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar Boedapest en omgeving in Hongarije. Derde en laatste deel van deze trip. Met Hongaarse treingeluiden, Hungarian Steam Locomotives, opgenomen door Zsolt Károly in 1983, uitgebracht op LP in Hongarije. Enkele composities van Laszlo Sári uit zijn CD Dance Music uit 2003. Enkele tracks uit de compilatie The Rough Guide to Hungarian Music, verschenen in 2002. Het is filmmuziek uit de soundtrack van The Brutalist uit 2024. Muziek gecomponeerd door Daniel Bloomberg. Filmregie Brady Corbett. Verder doorheen de uitzending vier liederen van Urbanus uit zijn CD One True T, verschenen in 2013. En heel wat Hongaarse muziek nog. Even kijken, een keuze uit volgende CD's. Het debuutalbum van Egi Kis Erzi Zene. Kis Erzi is een zangeres, dus een Kis Erzi muziek. Ja, dat zouden ze ook kunnen vertalen. Uit 1998. Verder elektronische muziek van Laszlo Dubrovay uit een compilatie-cd met elektronisch werk van hem. Verschenen op staalplaat in 1994, maar de titel van de cd zijn alle werken die erop staan, dus het zou een hele lijst zijn. Toch vijf lange titels, zullen we maar tellen. Bon. Muziek, nog even kijken, voor dans uit de cd Tickmeyer Formatio Wilhelm Dances 1992. Het staat daarbij in Romeinse cijfers, die 1992. Een cd verschenen in 1992 met muziek voor een dansvoorstelling van Jozef Nagy, Hongaarse choreograaf die vanuit Frankrijk werkt. Verder trio Contrast, een cd From Dionysian Sound Sparks To the Silence of Passing uit 2017. En Tudo Sok, te vertalen als wetenschappers, uit hun cd Ne Agiat as Agiat. Dat kan ook vertaald worden als Je hersenen werken niet goed. Een cd uit 1993. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik vier gedichten voor van Miklos Radnoti, een Hongaarse dichter met Joodse roots, die in 1944 tijdens een dwangmars werd doodgeschoten en in een massagraf gedumpt op 35-jarige leeftijd. Zowat anderhalf jaar later werd zijn lichaam gevonden met in een jaszak het notitieboekje waarin hij zijn laatste gedichten noteerde. Hij werkte als dwangarbeider in de kopermijn van Bor in Servië. De gedichten zijn in Nederlandse vertaling verschenen in de bundel Miklos Radnoti, het schriftje uit Bor, verschenen in 2021. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal drie films bespreken. The Sheep Detectives, hier uitgebracht onder de titel B, 4xE, B, het mysterie van de wei. Maar ik heb de originele versie gezien, Engels gesproken. Een film geregisseerd door Kyle Balda. Verder Histoire Parallèle, geregisseerd door Asghar Farhadi, en Obsession, geregisseerd door Curry Barker. In de tentoonstellingsrubriek in het tweede uur praat ik over de drie nieuwe tentoonstellingen in het FOMU, het Fotomuseum van Antwerpen. Carry My Wings, The Heart of the Matter. Diane Severin Nguyen, If Revolution is a Sickness. En Families, de nieuwe collectiepresentatie en tentoonstelling met als curator Anne Ruigt, die nog een hele tijd te zien is, die tentoonstelling in het FOMU. Dat zijn de ingrediënten van Thuisreis. Morgen Thuisreis naar Boedapest en de omgeving in Hongarije. Ja, zoals beloofd nog wat muziek uit The Day the Earth Stood Still uit 1951, soundtrack Bernard Herrmann. Wat komt daar nu uit? Departure. Dan het Avro-orkest onder leiding van Klaas van Beek met slottune Say It Again, 5 juli 1940. Is dat het laatste geweest? Want ze zijn gestopt in juli 1940. Dat zou dus kunnen. En daarna gaan we terug naar de klok zegt dat ik nog wel wat stukjes kan laten horen uit The Day the Earth Stood Still. Science fiction uit 1951.

U hebt geluisterd naar het AVRO Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek, die nu met Lammy van der Hout en de anderen afscheid van u neemt tot aanstaande donderdagmiddag 3:30.

Call of the Johnny, Halifax Invocation and the Mountain Dub. Beginnen deden we met Hisaya Morishige. En hij oreerde het nummer Oraga Utasa. En verder gaan we nu met een nummertje uit Nederland. Want ja, dat doen we ook.

that little nice.

MC3, mag het driemaal zeggen, met Running Blaze. Daarvoor was het de beurt aan het Nederlandse het, of het, met het nummer Ken Je Nagaan. Want als ik jou niet had, dan had ik pech gehad.

Albert Long en de Dixie Stompers du Hot Club de Belgique met de Doodoo Blues. Iets, ik schat, uit de jaren 40. En zijn we nu aanbeland aan de, jawel, de wekelijkse Waarborg. En Borg speelt vandaag. Heeft hij doorgestuurd het nummer? Verdorie toch, dit is Borg.

Missionary Mammy Sample met This May Be The Last Time. Waar hebben we dat nog gehoord? We zijn in blijde verwachting, in afwachting van de komst van de Sweet Lady Ash voor onze striptrip van de week. In afwachting daarvan gaan we verder met Tomo Tatsurada met Dream of the Egg.

0: Dat was nog Nick Salomon van de Bivis Frans, maar nu solo met de Dark Field. Ja, we laten ons niet meer langer in spanning zitten. En ik ga u ook niet langer meer in spanning laten zitten, want eindelijk is ze gearriveerd. De ravissante Lady Hush met de striptrip van de week. Lady Hush, waar ga je het vandaag over hebben? Shoot.
1: Hallo, vandaag gaan we het hebben over de grote Enki Bilal. Bilal, voor menigen misschien wel gekend, Franse striptekenaar. Zijn roots liggen in Joegoslavië, maar hij verhuisde met zijn familie al op jonge leeftijd naar Parijs, waar hij nog steeds woont en werkt. Ja, we hebben ook veel vriendjes dat daar fan van zijn. Hè. Dat is eigenlijk echt wel een hele grote in stripland. Op 14-jarige leeftijd ontmoet hij René Goscinny, de scenarist van onder meer Asterix en Lucky Luke. En die moedigt hem aan om zijn tekentalent verder te ontwikkelen. Later werkt hij ook nog samen met Pierre Christin, waarmee hij enkele baanbrekende science fiction strips maakt voor hij aan zijn solo carrière start. Bilal staat vooral bekend om zijn unieke grafische tekenstijl en futuristische verhaallijnen. Ik ben ook redelijk ondersteboven eigenlijk van zijn kenmerkende surrealistische toch wel kleurgebruik. Dat zijn veel coole blauwtinten, maar soms ook fel rood in combinatie met grauwe grijstinten die naadloos aansluiten op de thema's die hij in zijn werk verkent, zoals technologie, politiek en de menselijke conditie. Zijn strips voelen koud en zijn absoluut dystopisch, maar voor mij van een onaardse schoonheid. Ik ben hier niet alleen in, want hij ontving in 1987 al de prestigieuze prijs voor Prix de la Ville d'Angoulême en hij mocht in 2012 op uitnodiging zijn schilderijen tentoonstellen in het Louvre. Onlangs kwam het lang verwachte deel 4 uit van de reeks Buck, waarin hij ons doet nadenken over de potentiële gevaren van een overmatige afhankelijkheid van het digitale. Hij startte de reeks in 2017. Het verhaal speelt zich af in 2041, wanneer een wereldwijde computerstoring alle digitale gegevens wist, waardoor de planeet in een totale chaos wordt gestort. Slechts één man, de enige overlevende astronaut van een maanmissie, lijkt alle verloren kennis in zich te dragen en wordt zo de meest gezochte man ter wereld. Hij wordt opgejaagd door overheden en multinationals en verzetsgroepen en probeert in contact te blijven met zijn dochter. Bilal maakte onlangs zijn opwachting op het stripfestival in Kortrijk, waar hij zijn Buck nummer 4 kwam signeren. Hij blijft een invloedrijk figuur in zowel de stripwereld als de hedendaagse kunst met een oeuvre dat zich onderscheidt door zijn thema's en een ongeëvenaard unieke visuele stijl. Een lust voor mijn en overduidelijk menig ander oog. Ik kijk alvast uit naar het vijfde en laatste deel van Buck.
0: Lady Hush, dank u wel. Dat was fantastisch.
1: Dank u wel. Met plezier.
0: Oei, wat gebeurt er nu?

Beak met Cosmic Music. En normaal gezien doen we geen verzoekjes, maar ik kan de lady toch weinig weigeren. Vandaar het volgend groepje die zichzelf graag aankondigen. Tevens het laatste nummer van deze Stash of Lord en Lady Hash. Binnenkort zijn we er op zondag, warmpel en waarachtig.

0: beluisterde naar Huisverbod. Angriff, Obergriff. Een singeltje uitgekomen in mijn eigen beheer, alleen digitaal. Huisverbod uit Hamburg. Overigens werd dit nummer voor het eerst uitgevoerd in het centrum van de stad Antwerpen op Wavetave in Wommelgem op 5 april dit jaar. Een plof. Hola. De jazz. We gaan niet naar jazz luisteren, maar naar jazz. De eertom had hem al weer gewonnen. Ian, plus Ian.
1: Search for jungle surrounding the hospital. During the pursuit, the fugitive attack and kill Sergeant Mariano, cutting his windpipe.

Dann lass uns den Traurigen tanzen.

Here you are, this is your room, and there.

Ja.

0: We must take care of each other. Dad, after my death.
1: No!

We luisteren naar Third Organ. Zowel naar het album van 14 september als het album dat in 9 mei uitkwam op eigen beheer. Vroeger runde Third Organ het Alienation label in Japan. De titel moet ik u schuldig blijven, omdat deze enkel in Japanse tekens bestaat. In de hoes is wit voor alle releases.

0: doing? But all that, we must know your problem. Your illness is curable. I am certain of this. You seem intelligent, cultured.
1: We luisteren naar Biochip C. Martin Dam. Jelly Beans. Uit zijn vierde archief, Acid Sore. Uitgebracht op zijn eigen label, Refusion Collective uit Kaiserslautern, Duitsland. Bestaat voor alle tracks uit de jaren 90.

King Automatic, de one-man band, coverband, de one-man coverband uit Nancy. Hier met de cover van Augmentation van Jacques Dutronc, ooit getrouwd met Françoise Hardy. Eentje van de seats, Pushing Too Hard.

Kaapstraal in Odate, Fools with Power. Uitgekomen op het Low Bottomy label in Burning Sound Records in Zwitserland. Kaapstraal Compost is een producer uit Zwitserland in Odate, uit de Verenigde Staten. We worden mesmerized en we gaan verder met Police Shoot Live.

We luisteren naar Data Music, Bricouleur Glue Fanta. Data Music, een beat noise project uit Bedford, Verenigd Koninkrijk. U hoorde net 2 en we gaan verder met 5.

Sell Dit, Dit Seller, uitgekomen 15 mei, Broken Skull Records, uit Ottawa, Ontario, Canada.

We luisteren naar Carapaz in Nova Root. Samen met Sico Setiento uit het album Ocean Cage. Is uitgekomen deze maand op Subcult in UK en Cuboraum Editions in Berlijn. Het album bestaat uit live-opnamen van de performance Mojang en Seaman door Tianzo Chen uit China en Sico Setiento. Mojang, dat is een voorouder. De performance bestond uit scenografie, installatie, choreografie en live muziek. Allemaal geregisseerd door Tianzuo Heng. Ook al bekend als Asian Dope Boys. En is gebaseerd op de Japanse No, een van de oudste theaterdisciplines die nog altijd uitgevoerd worden op dit moment. Carapaz, dat is een gamelan duo uit Bali. Bestaande uit Ige de Yogi, Sukaria Dunia en Igusti Nyoman Barga Sastrawadi. Nova Root is een Indonesische artieste, momenteel gevestigd in de Verenigde Staten. En Sico Setiento is danser en choreograaf. We hoorden net Hysteria of the Elders en Te Doen. We gaan verder met Johanna en Jeppu.

We luisterden naar Laudan, Chicago Quartet, Klotsky. Een live opname op het Elastic Arts Festival in Chicago, 4 april 2024. Met Laudan op de sax, Mabel Kwan op piano, Joshua Abrams op contrabas en Michael Zerang op drums en percussie. We sluiten de kapkamer af met het debuutalbum van Abysm.

Voilà, zij. Welkom, mijn beste vrienden en lieve vage kennissen. Welkom bij Lokaal Metaal op deze 20e mei. We waren inderdaad begonnen met Galactic Empire, met de themesong van The Mandalorian. Waarom? Omdat ik die er juist ben gaan zien. Allee, de film Mandalorian en Grogu. Maar gewoon omdat dat grappig is om ermee te beginnen. Ik vond dat lollig. Galactic Empire, dat is een band en die maken gewoon van elke Star Wars soundtrack maken die een metal versie. Ik heb die een paar jaar geleden op Graspop gezien. Dat was een optreden dat zo slecht dat terug goed weer. Ja, het was gewoon keihardozel. In ieder geval, we gaan even kijken wat we deze week in Antwerpen allemaal kunnen zien. We gaan ook eventjes kijken naar Oostmalle. Oh ja, het verre Oostmalle. En voor de rest, ja, we gaan zien, hè. In ieder geval, heb je deze vrijdag niks te doen? Ik ga nu twee bands achter elkaar zetten, omdat ze dat zelf gewild zouden hebben. Omdat ook het feest dat de naam draagt waar dat deze twee bands optreden, dragen ook alle twee hun naam. Deze vrijdag kan je naar de Kids gaan, hier op de Grote Markt, naar Inhuming the Gore. U hoort eerst Decimated Contest. Content, sorry, geen contest, maar content van Inhume. En daarna het fantastische Gore Force 5. Of course, Force V, als je niet kunt weten dat een V een 5 is in het Latijn of in het Romeins. Met Dead Hooker Necromancy. In ieder geval, enjoy.

Voilà. Inhume en Ghost Force V or 5. Ik heb daarnet niet heel de titel gezegd van dit nummer. Dank jou, Spotify. Maar het hele nummer van Ghost Force 5 heet Dead Hooker Necromancy 101 Correct Use of a Shovel. Voilà, dan zit er ook ineens mee. In ieder geval, zij staan dus deze vrijdag in de Kids. Als je morgen nog geen plannen hebt, gaat Toxic Shock, die hier ook al wel een paar keer zijn gepasseerd. Zij doen morgen hun CD-release in het bos, samen met vier andere bands, zijn de Zigzags uit de US, Raw Peace en Slither. Ik ga u drie van die vier laten horen achter elkaar, want ik ben zo lui vandaag. Inderdaad, u hoort eerst Killing Bird van Slither, daarna Brainwash van Toxic Shock en Killer of Killers van Zigzags. Enjoy.

Ziezo, ik wou weer voilà zeggen. Ziezo, deze drie bands staan dus morgen in het bos. U weet, wat is eigenlijk het adres van het bos? Je weet dat wel. In de buurt van het Maas en daar ergens. Deze drie, dus Slither, Toxic Shock, U Hoorde Brainwash, samen maakten zij dat met Teen Panini en Killer of Killers van Zigzags. Zij staan er dus morgen samen met Raw Peace. Staan zij in het bos om het nieuwe album van Toxic Shock te vieren? Had ik een nieuw nummer van Toxic Shock kunnen spelen, uiteraard. Maar ik vond het grappiger om het niet te doen. Haha. Als je nu het hebt van: ik wil morgen wel iets doen, maar ik wil morgen niet naar het bos, want ik vind dat er vreemd. En. Maar. Kan hè. Ik vind dat er leuk, maar. Jij kunt dat misschien niet leuk vinden. In ieder geval, morgen kan je ook in de Cabron naar Infater gaan kijken. Dat is een band. Ja, dat is gewoon een band. En de zanger daarvan is morgen jarig. En die viert zijn verjaardagsfeestje morgen in de Cabron. Dus ja, ik dacht zoiets van, ja, dan gaan we die ook een keer opzetten. Hè. In ieder geval, dit is Trouble van Infater. Met een F. Niet met een V. Om het even terug in het Star Wars te zeggen: het is niet Darth Vader, het is Darth Vader.

Voilà, komt die mens de morgen. De morgen. Dat is een gazet. Komt die mens morgen de donderdag een gelukkige verjaardag wensen in de Cabron. We gaan het nog eventjes op donderdag houden, want donderdag komt er ook een band naar het Trix. Voor €5 in het café beneden, in het High Five concept. Er komen soms echt keigoede dingen. Ik heb daar al heel veel goede dingen gezien. Dus wellicht zie je mij daar deze donderdag, dus morgen. We gaan gewoon even meeluisteren en even meegenieten, want ik vind het alvast geweldig. Everything is all gone. Gone. Niet gong, dus geen grote metalen schijf, maar gone. Van het is allemaal weg. Van Oezerband.

Voilà. Een beetje mooi. Een beetje leuk. Een beetje van alles. Denk wel dat ik ga. In ieder geval, we gaan kijken wat er zaterdag allemaal om doen is. Pardon. Ik heb een beetje een afvalling. Maar ik denk dat iedereen dat heeft tegenwoordig. In elk geval, ik had gezegd dat we met z'n allen naar Oostmalle konden gaan. In Oostmalle, dat is de Kempfe onderstroom. Want Kempfe schrijf je met PH. Dus dat is een EV. Dat is op de Lierse Lei 19 in Oostmal. Waarom dat er ineens Westmal bij staat, bij dat adres, weet ik niet. Maar daar ga ik eigenlijk naar de semi-legendarische band Propane gaan kijken, samen met Stung en Wolf Out. De venue heet Club K. Moest je het kennen. We gaan in ieder geval even een beetje luisteren naar Propane. Want het is er.

Voilà, propane. Dus dit weekend, deze zaterdag, in Oostmaal, in Club K. Club K? Club KK? Ik weet niet hoe ze het wilden uitspreken. Moest je daar werken, laat het mij weten. Het zou grappig zijn. In ieder geval, er is zaterdag ook van alles te doen. En je gaat je keihard verbazen dat ik dit nummer ga spelen. Maar de zaterdag is het Emo Night in het Trix. Dus ik dacht, ik ga het meest emo nummer dat mij geëmot heeft geëmot in mijn emo-leven, dat ik totaal niet heb gehad. Maar in ieder geval, moest je een Emo Night willen doen, deze zaterdag is het Emo Night in het Trix. En wellicht gaat het deze nummer ook wel echt wel horen.

Ja, voor mij elke reden om Emily te kunnen spelen, dan spelen wij Emily. Want dat is Emily. Maar als je de zaterdag iets anders wilt gaan doen, hebben de mensen in de kids ook nog iets gefixt. Namelijk dit.

Oei, nee. Ik heb het al verraden wat dat volgende gaat zijn. Nee. Dat is niet waar. Jawel, een beetje wel. Maar dus. Ja, sorry, ik was een berichtje aan het sturen. Waarom heb ik mij laten afleiden? In ieder geval, dit was Mordkowl in Dead Eyes. Zij staan deze zaterdag in de kids. Mordkowl, toffe gasten. Plezant om. Echt. Goeie band, een paar keer op IMF gezien, ook begeleid, dat was wel tof. In ieder geval, de zaterdag ga ik iets totaal anders doen, dat geen metal is. En ik ga ook niet, want ik heb ook niks gevonden van die band dat gaat spelen, maar ik kan toch wel zo een semi-tipje van de sluier opheffen. Deze zaterdag is het de CD-release ook van Sportweekend. Inderdaad, er is een band dat Sportweekend heet. Er is niks, allee, voor zover ik het zie, weinig van te vinden. Dus ik ga iets laten horen van hun vorige band. En het geeft u wel een beetje een idee waar dat sportweekend naartoe gaat. Deze is Friends with a Cop van Kotskat.

Voilà, zei. Godskat, friends with a cop. Ik ga nu nog twee nummers laten horen om af te sluiten. Dit was weer een lokaal metaal, weer een zeer vreemde lokaal metaal, als ik eerlijk mag zijn. Voor mezelf dan toch. Ik ga nu twee nummers laten horen dat over kleren gaan. Waarom zeg ik over kleren? Omdat deze zondag, om het weekend af te sluiten, is het in de Zappa een sale van de House of Bones. Niet per se een sale van House of Bones zelf, maar closet sale. Dus wilt je wat merch kopen? Wilt je whatever? Allee, iets met bands, iets met. Wil je een tattoo laten zetten? Want er gaan ook tattoo-artiesten aanwezig zijn. Wat voor mij heel gevaarlijk is. Maar wilt je dat allemaal er gaan? Deze zondag vanaf 2 uur in de Zappa kunt je naar de closet sale van de House of Bones gaan. Dus ik ga twee nummers over kleren laten horen. Tot volgende week, lieve vrienden. Beste vage kennissen. Ik zie jullie allemaal even graag. En ik hoop dat jullie mij ook heel graag horen. En dude, I don't look like a lady.

0: Hallo.
1: Hallo, u bent...
0: Welgekomen.
1: Ja, bij Atelier Centraal, zoals elke week.
0: Bijna elke week.
1: Ja.
0: Iedere week?
1: Alle weken?
0: Alle weken. Wekelijks?
1: Ja.
0: Wekelijks?
1: Zevendaags.
0: Iedere woensdags. Woensdags. Op woensdagen.
1: 52 keer per jaar.
0: Shit. Het is Atelier Centraal.
1: Ja. Nog een aankondiging?
0: Jij?
1: Ik ben aan het denken. De sportweekend speelt in Trix deze weekend. 23, de zaterdag. Ik denk dat dat goed gaat worden.
0: Wat kost dat?
1: Dat weet ik niet. Het was niet gratis. Jammer maar helaas.
0: Jammer maar helaas.
1: Het zijn geldwolven.
0: Wolven van het geld.
1: Maar live de moeite om te zien. Dat was mijn aankondiging, denk ik.
0: Dat was hem dan.
1: Ja.
0: Zo. Blijkbaar vrij zachtjes in de micro.
1: Ah. Oeps.
0: Anyway. Welkom bij Atelier Centraal. U luistert naar Radio Centraal. Dat is 106.7 FM.
1: Megahertz stereo.
0: Ook op DAB Plus nog altijd. 10. Ja.
1: Goed. Laat onze muziek opzetten, denk ik.
0: Dat doen we dan. Als het meevalt. Geen beloftes.

Business Report.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DHB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikers waanzinnig.

Thank you.

Zondag 8 maart, Vrouwendag. Met rechtstreeks een verbinding met de Vrouwenmars. Veldinterviews, debatten, 45-jarige vrouwenprogramma's. Was het tussen pot en pint? Frontaal, feminaal. Shout, sister, shout. Verzet in het korset.

U hoorde net het trio Ghazal Faghihi, Erik Heestermans en Christophe Bertijn live vanuit de Kern in Wilrijk, de derde Sundaf van het jaar 2026. U gepresenteerd door Sound in Motion. Ik hoop dat we straks even de artiesten nog kunnen interviewen. En ondertussen speel ik een beetje in mijn zomermuziek.

0: Wat speelt er, Jan?
1: Speelt Écorchure, een album door Jeremy Bess, Jean-Luc en Fabrice Favriou.
0: Wij zijn nog altijd live, of tenminste uitzending in de kern, Sundown, 17 mei vandaag, tussen 2 en 6, Sunday After Showcases, met als curator Sound in Motion, Koen van den Hout van Freakscene, samen op maandagavond. In afwachting van een aantal artiesten die we nog zouden kunnen interviewen. Ik weet dat Koen er straks met mensen aangesproken heeft. Zal ik het volgende aankondigen? Ondertussen is er in de foyer de film van vorig jaar of 2 jaar geleden in Summer, waarin Mats Gustafsson, bekend van Fire Orchestra en Fire, die vormt ook het Fire Trio met denk aan Andreas Werlin en Johan Hertling, die straks hier ook gaat optreden. Vormen ze een trio en overal wat ze spelen, op heel de wereld, nodigen ze plaatselijke muzikanten uit. Nu, voor Summer zijn ze nog verder gegaan, dus buiten optreden met alle plaatselijke muzikanten, die Koen vooral dan uitgezonden heeft voor hun, hebben ze ook de academies ingeschakeld. En met kinderen van, ik denk van 8 tot 10, hebben ze een orkest gevormd met als dirigent Mats Gustafsson. En die film daarvan, die spelen we nu in de foyer hier, wat je hoort ook. Dus dat is ik vond dat die film nadien ook ergens online zal komen. Die kun je dan via de web van Sound in Motion ook wel vinden waarschijnlijk. Dus we hebben net Ghazal Faghihi, Erik Heestermans en Christophe Albertijn hun concert bezig gezien. En we zijn wachtende naar het volgende. En dat is Hippomaniac. Nu Hippomaniac. Het is een Frans-Portugees-Argentijns trio. Nebbia is een Argentijnse saxofoniste die ook in heel veel andere constellaties, in heel veel andere met muzikanten, heel veel andere opstellingen speelt. En ze speelt al een tijdje met Gonçalo Almeida, dat is de Portugese bassist die bekend staat voor zijn wilde gestures terwijl hij zijn staande bas speelt.
1: Oh, dat is goed, dan kunnen we dat straks bekijken.
0: Dus niet alleen luisteren, maar ook kijken. En dan Sylvain Darifourc, dat is de Fransman die op drums. Ze hebben een album, ze hebben 2 albums ondertussen. Er is een album pas verschenen, dat hier ook, dat is hier ook verkrijgbaar. Maar voor de luisteraar is dat natuurlijk niet interessant. Maar het is een tamelijke unieke, want je zou zeggen het is sax, bas en drums. Dus dat zijn samenstellingen die wel meerder voorkomen.
1: Dat is
0: in de free jazz en prof. Maar ik vind dat, Camila is ook bekend om haar eigen stempel te zetten op de duo's en de trio's waar ze mee meespeelt. Dus ook wel belangrijk, denk ik. Die gaan zo meteen beginnen. Hè. Ik ga nog even proberen wat artiesten van er juist hier te krijgen.
1: Ik heb nog geen vraag, die laatste plaat, op welk label?
0: Ik ga even zien en dan kom ik het zeggen.
1: Ah, perfect. Oh. ik heb hier het laatste album van Hypomaniac in handen. En het is uitgekomen op DFKAZ Records. Dat is DFKAZ Records. Dus meer informatie kan je waarschijnlijk vinden ook op DFKAZ.com.

0: 15:16.
1: Ja, we zijn net Koen gaan aanspreken en die is de muzikant gaan halen. Dus die zou eens een interview van 10 minuutjes komen doen.
2: Dat is perfect.
1: Als dat in orde is. Ken je muziek van de foyer nu opvangen? Dat is moeilijk zeker, hè?
2: Dat gaat. Als ik mijn micro luider zit, komt er redelijk wat binnen.
1: Dan moeten we zwijgen natuurlijk.
2: Ja.
3: Gracias.

0: Zitten we in de ether of nog niet?
1: Ja, wel, we zitten stand in de ether.
2: Maar dat is toch.
0: Christophe en Erik bij ons. Van een tot nog toe ontitelde groep. Gaat dat nog komen, denk je?
3: Ik denk het wel.
4: Ja, ik denk het ook. Maar dat is al.
3: Wat mij betreft wel.
4: Mijn muziekcarrière, mijn ambitie om namen te vinden van een groep. Van een naam te vinden op, maar dat is tot hier toch nog niet gelukt. Dat is al 25 jaar eigenlijk.
0: De groep bestaat ook al heel lang, hè, die jullie vandaag gepresenteerd hebben. 3 weken of 4 weken?
4: Ik denk een volle 4 weken.
3: Ongeveer, ja.
4: Maar ik ken.
3: Het voelt al veel langer. Het voelt als veel langer.
0: Er was er straks al een vraag over de opstelling. Mm-hmm. En specifiek over de gitaarsynthesizers. Kun je misschien daar een beetje meer uitleggen over de setup dat je gebruikt?
4: Ik heb het eigenlijk al gezegd, ik speel eigenlijk gewoon gitaar. Het is eigenlijk.
3: Exact.
4: Het is eigenlijk exact, hè. Het is juist geraden. En een klein beetje effectjes. En eigenlijk is het niet meer dan dat. Het is eigenlijk gewoon een gitaarsynthesizer technologie dat eigenlijk al redelijk oud is.
3: Even oud als de groep?
4: Nee, veel ouder eigenlijk.
3: Ah,
4: ja,
3: 5 weken.
0: Wat is de functie van de lab dan binnen daar?
4: Dat is grappig, je krijgt altijd die vraag als wij spelen.
3: Die gitaar zingt?
4: Nee, ja, waarom dat er een laptop is.
0: Voor u iets te zien of
4: zo. Vorige keer zei iemand dat vals spelen was. Dus ik vind het al oké dat er nu interesse is voor dat er... Nee, in die laptop zit eigenlijk vooral nog een andere synth die daar ook getriggerd, dus er zit het ene synth in en een paar effecten en soort dingen.
0: Voor Erik, uw setup is ook niet zo traditioneel, laat ik zeggen. Lo-fi elektronica, mag ik dat zeggen?
3: Je mag dat zeggen.
0: Gecombineerd met reguliere...
3: Als het zoek, dan was het dat, denk ik. Nee, ik probeer een beetje in navolging van Christophe zijn toch al lange kwitten naar een soort van... Ja, hybride is een vreselijk woord. Een soort van evenwicht tussen akoestisch en digitaal. Of akoestisch en elektronisch. Er wordt hier gespeeld. Precies, hè?
0: Ja, dat is de playlist.
3: Okay.
0: Maar vertel rustig verder.
3: Geval,
0: ik ga even laten.
3: Ga je even... Okay. In ieder geval... We hebben zo'n drumstel en dan een paar triggers en dan een hoop drumcomputers en synthesizers. En ik probeer een beetje te laveren tussen beide. Ik heb vandaag niet veel drums gespeeld, omdat ik vond te minder aankwam ofzo. Dus dat is dan ook het voordeel van zo'n brede setje gewoon. En je al deel kunt negeren en toch nog altijd kunt spelen.
4: Ja.
3: Maar ik ben op zoek.
4: Maar het is sowieso, eigenlijk zijn we alle drie... Spelen we eigenlijk een hybride wind. Gazal speelt ook elektroakoestische klarinet. Dus dat stuurt geen elektronica naar de versteker ofzo. Die elke is gewoon, dat manipuleert dat klarinet. En de drums, ik denk dat die elektronica extensie is van drums. En de elektronica een extensie van mijn gitaar eigenlijk. Dus ik zou eigenlijk wel even gewoon een synthesizer kunnen spelen, maar ik speel liever gitaar.
3: Voilà. Ja, ik denk dat ik voor dit liever... drumcomputer van Sint, maar ik kan zien.
4: Ja.
3: Het is ook echt gewoon veel te veel shit. Veel te veel griep. Dat kan ik niet meer doen.
4: Podium is gewoon.
3: Het is wel mooi.
1: Het sleuren is dan plezant, waarschijnlijk.
3: Het valt op zich nog mee qua gewicht, maar het is gewoon allemaal heel veel kleine dingen.
4: Het is niet het gewicht, het is hoeveel.
0: Dat gaat zich misschien wel filteren.
3: Ja, dat gaat.
0: Naar gelang dat je meer speelt.
3: Ik heb al een hele doos met kost terug mee naar huis genomen. Maar ja, inderdaad.
0: En opgenomen ook, de afgelopen dagen. En het concert is ook opgenomen, dus ik veronderstel dat jullie dezelfde tactiek gaan toepassen als het live spelen. Knippen en plakken of.
3: We zullen zien.
4: Ik weet het niet, ik vond eigenlijk... Ik heb gehoord dat we opgenomen vrijdag.
3: Klinkt heel goed.
4: Eigenlijk, de bedoeling... bedoeling is eigenlijk van alle elektronica en alle geluidswerk en alle mixwerk en zo, eigenlijk op podium. Dus ja. Het zou heel fijn zijn van een soort van klank. Het idee met deze groep is een beetje van een klank naar voren te brengen en naar de zaal te brengen. Dat klinkt als iets dat al gemixt en geknipt en geplakt is, ja. Omdat er zoveel ja. laagjes in zitten en toestanden. En daarom nemen we ook heel minimaal op. Ja. Met weinig micro's, gewoon alles gestegen. En dan zou het eigenlijk gewoon in één keer goed moeten klinken.
3: Ja. En dat is tot dusver ook zo. Ik heb gisteren een beetje te luisteren, snel een beetje. Ja, klinkt echt heel mooi.
0: Dat was een heel mooi kaart.
4: Dank je.
0: Een mooie start van de laatste zondag, als ik me niet vergis.
3: Van het seizoen, hoop ik.
4: Nee, echt?
3: Okay.
0: Voorlopig de laatste.
3: Oké.
0: Okay. Luther ons verstaan.
3: Oké. Okay.
0: Spijtig, want mooi initiatief. En om 3:30 gaan we luisteren naar Camilla Nebbia.
3: Yes.
0: Sylvain Darifour. Drums, Camilla Sefon. Sylvain Darifour drums. En Gonzalo Almeida, staande bas. Redelijk heftig trio, super schoon. Ter voorbereiding van Kim Holtenstraat en Hotel en Johan Bertli. Ja. Een duo dat de soundcheck al bijzonder overtuigend klinkt. Dus 5 minuten. Het Hypomaniac trio. Tot straks.
1: Tot straks.
3: Heel goed.
4: Allee.
0: Ik moet zeggen, proper.

Dus live vanuit de kern in Wilrijk, de derde en laatste Saft, gepresenteerd door Sound in Motion. En zo dadelijk gaan we luisteren naar het trio Omaniac, bestaan uit Gonzalo Almeida, Camila Bia en Sylvain Darifourcq.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10. Welgekomen bij uw tweewekelijkse portie Z-pil. We zijn van start gegaan met Max de Wardener en The Sky Has a Film. En dit is vrij recent uitgekomen van de Soft Pink Truth uit hun plaatje uitgekomen op het Thrill Jockey label. Can Such Delightful Times Go On Forever? Is dit een nummertje genaamd Phrygian Ganymede.

Vandaag in Zetpil krijgt u ook muziek van Zappa. Wat een verwondering hoor ik daar. En muziek ook van Morten Feldman, Ronaldo en de Loof, Snakefinger, The Residents. En dan misschien ook nog wat andere muziek van Zappa.

De intro voor de muziek van The Little House I Used to Live In van Frank Zappa. Hier gespeeld door Ivar Mikashov op een cd-boxje Panorama of American Piano Music from Anthill to Zappa 1911 tot 1991. Allemaal pianomuziek dus, ook muziek van Morton Feldman. Dit is Vertical Thoughts uit die box Panorama of American Piano Music.

Tweemaal Morton Feldman na elkaar. Vertical Thoughts, eerst op piano op een cd'tje waar dus ook Zappa te horen was, werk van Zappa. En daarna dus Vertical Thoughts van Morton Feldman. En dit was Chorus and Instruments 2 for Chorus, Tuba en Chimes. Te vinden op een cd'tje Masterworks of the 20th Century. 10 cd's in één doosje voor geen geld. Dus waarom zou je het laten om het te kopen, mocht je het nog vinden? Een van de laatste releases van Ronaldo in de Loof was een hurdy-gurdy remix cd. En daarop stond deze Convivial Ode met Andrew Feldman op gitaar, als ik me niet vergis.

Als je een hele middag op café gezeten hebt, tijdens het eten wat alcohol genuttigd hebt en daarna ook geborreld, dan wordt Eric Drew Feldman ineens Andrew Feldman. Geen idee hoe het komt dat ik ineens die naam verzon daarnet, maar het was wel degelijk Eric Drew Feldman die samen iets deed met een remix van Ronaldo en Love en ook iets deed met Snakefinger op Beatnik Party op een LP'tje genaamd Manual of Errors. En daarop staat ook deze Eva's Warning.

0: Dimples and Toes van de Residents uit hun commercial album, die nadien ook volledig herwerkt werd door de 180 G's. Volledig in a cappella, die plaat commercial album van de Residents. Een aanrader, zowel de originele als die van de 180 G's. Nog een laatste nummer van Snakefinger, Picnic in the Jungle.
1: Afterwards, it's like a dream. You can't remember, but it seems to stay alive inside your mind and prey upon your leisure time.

Is everybody ready for a picnic in the jungle? Snakefinger met een nummertje dat denk ik toch wel oorspronkelijk van de Residents is. Laat ons overgaan naar Zappa. Er is binnenkort weer een nieuw product en Volternative, het label dat origineel volledige releases deed van liveconcerten en nadien werd dat dan overgenomen door Zappa Records zelf, maar Volternative was de eerste. Die brengen binnenkort weer iets nieuws uit met studioopnames uit de periode van Freakout. Ik ben daarvoor heel benieuwd. Ik heb het nog niet tegengekomen, tenzij ik er heel veel geld voor wil geven. Zo gek ben ik niet. En daarom heb ik toch maar eens gaan kijken tussen de rest van de Volternative collectie. En een van die eerste was deze Joe's Christmasage. En daarop staat deze GTR trio. Ongeveer ook uit diezelfde periode. Quiet,

1, 2, 3, 4. No, no, I said just do bossa nova like you were doing before. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Zo, dat was het voor Zetbil deze week. U kreeg nog een Bossa Nova van Frank Zappa ergens van de vroege jaren 60 in zijn studio Z, waarschijnlijk opgenomen te vinden op Joe's Christmassage op Volternative. Nog een oude Zappa samen met zijn vriendje Beefheart. Dit is de Grand Wazoo. Tot over 2 weken voor een volgende Zetbil.
1: You may think my hat is funny, but I don't. I'm the Grand Wazoo, keeper of the mystic scroll, and rolled a parchment from the lodge. And I'm a veteran.

0: Test. Wij komen er door.
1: Dag Jan.
0: Dag Luther.
1: Radio Centraal ook?
0: Radio Centraal, ja. 40 vanuit Schouwburg de Kern in Wilrijk.
1: Ja, welkom luisteraars. De deuren zijn opengegaan om 13:30. Het eerste concert gaat plaatsvinden om 14:45 ongeveer.
0: Kwart na twee.
1: Het eerste concert.
0: Ja, vandaag is het met curator Koen van den Hout van Sound in Motion.
1: Dus dit is het de derde Sundaft, ook de laatste voor dit jaar alweer. En we hebben Koen van den Hout en Kumpen uitgenodigd om als curator te treden. Sound in Motion dus. Dus ja, Sound in Motion. Niet zomaar een. Dit is een organisatie waarin dat verschillende. Waarin daar verschillende andere organisaties mee inzitten. Dus degene die het oorstof is degene. Dat is de hub die concerten organiseert, losse concerten. Dan is er het Summer Bummer Festival in augustus. Er liggen hier flyers ook, dat is 27 en 28 augustus, dacht ik. En dan, ja, Sound in Motion is ook nog veel meer, hè, maar Koen zal straks ook wel nog wel wat meer uitleg geven, denk ik. Er is ook Drop a House en ook residenties die ze hebben, waarin ze internationale muzikanten uitnodigen. Ze hebben ook een plaats in Dunne, wat die muzikanten kunnen logeren. Er is ook een studio, heb jij ook al gezien, denk ik, hè?
0: Die heb ik ook al gezien, inderdaad, ja.
1: Dus wat dat ook wel is, al twee concerten die georganiseerd zijn, die ook op Centraal uitgezonden zijn. Dus, we hebben als eerste om naar twee in de kleine ruimte hier een uniek trio, Iraans-Belgisch.
0: Iraans-Belgisch?
1: Ja, dus er is Ghazal Faghihi op klarinet en objecten. Erik Heestermans op drums en percussie. En Christophe Albertijn.

0: Dus dat wordt... dat wordt... oh ja, dit is moeilijk, want Christophe Albertijn komt uit de free jazz scene, maar is ondertussen ook een producer. En heeft ook een eigen studio in Brussel. En doet ook mastering en zo over heel veel Belgische bands.
1: Oké, okay, ja.
0: Erik Heestermans, die kennen we dan weer van groepen van gelijk Sheldon Siegel, met Gerard Herman en Gino Komans. En ook als de drummer van de Aksak Mabul. Dat is een beetje een cultgroep die nog altijd bestaat. En die jonge mensen aangetrokken. En waaronder dan een Erik Heestermans als drummer. Ghazal Faghi is een Iraanse die veel in Antwerpen resideert. Dat is een klarinetiste, maar die brengt meestal naar een optreden. Ik heb ze nu 2 keer gezien solo, allerhande objecten. En dat gaat van zilverpapier tot zeeschelpen en alles wat ook maar geluid maakt eigenlijk.
2: Oké, okay, dus, dat is een soort van foliesbrutage in de muziek eigenlijk. Ja. Ja.
0: Dus dit trio is ook, resident in Drop House, waar Koen van den Hout, die hier naast mij komen zitten is,
3: oh, sorry,
0: daar veel meer kan over vertellen. Over het trio. Ik, had Ghazal, Erik en Christophe al individueel voorgesteld. Koen gaat vertellen wat ze aan het doen zijn in Dropahouse en wat ze hier gaan doen om 2:15.
4: Ja, eigenlijk gloednieuw trio. We hebben onlangs een project gedaan met Ghazal. Ook een trio, een kwartet, sorry, met Joachim Badenhorst, Hans Koch en Payet Konka. 4 klarinetten, volledig akoestisch, maar dan heeft Ghazal ook een solo-concert gedaan in Dropahouse. En zij heeft een heel specifieke benadering om klanken te genereren. Het lijkt elektronisch, maar eigenlijk is het volledig akoestisch. Dus met kleine contactmicrofoons genereert ze geluid die in de klarinet gaat. En dat is wel, ja, het zien en horen, want het is heel bijzonder.
2: Het is eigenlijk een minder conventionele manier van akoestisch geluid oppikken eigenlijk.
4: Ja, absoluut. Het is niet, ze heeft ook een laptop en het lijkt alsof dat ze haar klarinet via effecten stuurt, maar dat is helemaal niet het geval. Ze gebruikt echt feedback.
2: Ah ja, een soort van loops die ze dan intern in de computer. Ja,
4: maar ze maakt geen gelaagde loops of zo. Gebruikt puur het geluid van de klarinet. Daar gaat ze mee aan de slag. En eigenlijk doet Erik Heestermans heeft een hele set. Ook met micro's die en alle klanken van de drum stuurt hij zelf via zijn mixer en een kleine reverb unit. En Christophe Albertijn. Analoge gitaarsynth, sorry. Dus, het lijkt complex, maar ze gebruiken de klanken nogal redelijk puur. En vandaag ze hebben 2 dagen geoefend en opgenomen in Dropahouse. En vandaag spelen ze voor het eerste concert. Zo dadelijk, ik denk binnen een paar minuten al zeker. Binnen 8 minuutjes.
2: 8 minuten,
4: ja. Gaan ze er tegen.
2: En zo'n synthesizer gitaar, hoe ziet dat er juist uit?
4: Ja, dat is ook laptop gestuurd.
2: Ah, laptop gestuurd. Je hebt eigenlijk een conventionele gitaar? Of?
4: Ja. En dat stuurt hem door effecten. Heeft, ik denk één analoog synthesizer en dan een aantal synthesizer apps.
2: Ah ja, je gebruikt eigenlijk het signaal van de gitaar om door een soort synthesizer te verwerken.
4: Ja, voilà.